Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Op deze maandag 10 augustus. Eerst brede opklaringen, geleidelijk ook wat wolkenvelden. Het blijft droog met een noordwestenwind. 22 tot 25 graden zijn de temperaturen voor vandaag. Met de nieuwe week voor de boeg gooi straks een mooi verhaal van iemand die kansen ziet. Michiel heeft een bezorgdienst opgezet op het strand. En je kunt werkelijk van alles laten bezorgen. En verder in het nieuws. Tolen onderzoekt welke vleermuizen er in de gemeente leven. In alle kernen komen apparaatjes te hangen die het geluid van vleermuizen opnemen. Netbeheerder Tennet haalt vanaf 9 uur hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. Bijzondere klus. Scheepvaart ligt dan 8 keer stil. En in natuurgebied het Zwin. Zijn 2 mensen gered gisteravond laat. Door opkomend water konden ze de kant niet meer bereiken. Maar we gaan eerst beginnen op maandag. Jij en ik, ook vandaag, zijn we samen.

0: Pink en Walk Me Home op deze maandagochtend. Van harte welkom, 6 minuten over 6. 10 augustus is het dus. Als je naar de Efteling gaat, dan kun je nu met een bus mee zonder bestuurder. Die nemen ze vandaag in gebruik. Die rijdt daar, van het hotel naar het vakantie of naar het pretpark. In het begin gaat er nog wel iemand mee voor de veiligheid, las ik er in elk geval bij. Bij ons in Zeeland kun je naar een open avond van de KNRM in Westkapelle en Cadzand kijken hoe het gaat bij de reddingsdienst. En verder vandaag zie ik ook nog op het lijstje van Peter dat het is de internationale dag van de leeuw. En natuurlijk ben ik benieuwd naar wat jij doet. Laat het me vooral weten via 0118 499 999. Zit je in je strandhuisje en dan is de suiker op, of de koffie, of iets anders? Nou, dan laat je dat gewoon bezorgen. Michiel Buren in Vlissingen is met een strandbezorgdienst begonnen. Boodschappen of bagage, het kan allemaal mee, hoorde Omroep Zeeland's Lonneke de Klerk.
1: Hey, goedemorgen. Hoe is die?
2: Goed, jou?
1: Ja, goed hè?
2: We zijn er weer. Jij zou de zware spullen pakken, hè? Ja.
3: Betsy en Frans hebben al sinds 1995 een huisje op het strand bij Dishoek. Al meer dan 30 jaar vieren ze daar hun zomervakantie. En al die jaren sjouwden ze hun koffers en boodschappentassen over de duinen heen en weer terug.
4: Inderdaad, dat deden we gewoon tassen sjouwen en rugzakken. En dat deden we allemaal gewoon zelf.
3: Maar dat gaat nu niet meer zo makkelijk, vertelt Frans.
4: Nou ja, Betsy die is moeilijk te been op het ogenblik. En een heleboel ellende had. En er liggen ook geen loopplanken meer. En ja, de conditie wordt ook minder natuurlijk.
3: Aan het begin van het seizoen merkten ze dat de tocht eigenlijk te zwaar werd. En toen hoorden ze over Michiel.
5: Via een kennis, die kwamen wij tegen op het duinpad. En die vertelde van, er is een strandservicebezorging. Ik zeg, dat is keurig.
3: En dat vinden meer mensen op het strand.
6: Ik sprak mensen op het strand en hadden nogal problemen met hun bagage om die over de duinen te krijgen. En ik had een jeep.
3: En zo simpel kan het dus zijn. De strandbezorgservice was geboren.
6: Het is langzaam begonnen, maar ja, het groeit eigenlijk heel natuurlijk. Dus nu is het hoogseizoen begonnen en wordt het steeds drukker.
3: Met zijn Jeep Cherokee, een oldschool hoekige bak met retro bekleding, brengt hij bagage tot aan de voordeur van je strandhuisje. Sinds kort kan je zelfs boodschappen bij hem bestellen van lokale ondernemers. En wie dat wil, kan net zoals Betsy en Frans ook zelf meerijden. Muziekje aan, gordels om en hup, het strand op. Het is toch ook wel gewoon heel erg lekker om op het strand te werken, of niet?
6: Ja, dit is wel mijn fijnste werkplek tot nu toe, dat moet ik zeggen. Ja. Lekker met je blote voeten in het zand en iedereen is blij. Ja, kan niet anders zeggen. Zo, daar zijn we weer.
3: Aangekomen bij het strandhuisje tillen Michiel en Frans de tassen en de koelbox uit de achterbak. En vandaag is het rustig, dus wordt er koffie gezet en zit Michiel nog even met zijn voetjes in het zand. Terwijl Betsy en Frans vertellen hoe blij ze met hem zijn.
5: Ja, dat wordt voor je huisje neergezet, dus het kan niet mooier. Echt, we zijn er heel blij mee.
7: En jullie doen dan ook gewoon nog een bakje koffie met Michiel?
5: Als ze Michiel tijd hebben, dan kan dat. Ja hoor.
3: En terwijl ze koffie drinken, komt de huurder van het strandhuisje naast Betsy en Frans vragen of ze morgen met Michiel mee terug kan rijden de duinen over. En zo loopt die agenda van Michiel vanzelf vol. Come on.

Shakira en Zoo. Wat houdt jou bezig op deze dag? 0118-499-999. Lijkt me leuk als je appjes stuurt erover. Dan kan ik je straks bellen als vroege beller. Van harte welkom in elk geval. Eerst brede opklaringen. Vanuit het noorden meer wolkenvelden. Het blijft droog. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Noordwestenwind. En het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Vannacht is het vrij helder. Morgen meest zonnig, dan maxima van 22 tot 26 graden. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 12 minuten over 6:30. Hoogwater 9:09. De zon op 6:07. De zon gaat onder vanavond om 9:45. En dan de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Cadzand 22. De Westerschelde bij Kloosterzande ook 22. Ook bij de Oosterschelde bij Neeltje Jans. Maar bij de Oesterdam is de Oosterschelde dan een tikje warmer, 23. Grevelingenmeer 23 en het Veersemeer ook 23 graden.

0: Queen en Friends Will Be Friends. 6:12. Woensdag, moet je mij horen. Maandagochtend. Nee joh, het is helemaal geen woensdag. Maandagochtend, we zijn nog maar aan het begin van de week. Maar wat zijn jouw plannen deze week? En het grappige is dat er zo 's ochtends... dan zijn er op dit moment op allerlei plekken mensen aan het lopen. Gewoon omdat ze dat leuk vinden. En ik kreeg ook van Roger Oké uit Breskens weer een seintje... dat hij aan het wandelen is. Roger, goedemorgen.
1: Ook goedemorgen, Remco.
0: Waar loop jij nu op dit moment?
1: Nou, hier is een beetje tegen aan het kerkhof aan de Rijksweg naar de boot.
0: Ja, want je gaat, richting de boot om daar wat te doen?
1: Nee, dan loop ik weer zo'n Breskens en naar zo'n huis. He.
0: Ah, echt gewoon het vaste rondje heb je dan?
1: Ja, een rondje van 5,5. En soms dan doe ik er nog een keer een paar lusjes aan, dan heb ik het soms wel 7. Dat is net over het is, maar ik moet vandaag nog wel eens op tijd zijn.
0: Ja, waar hangt het vanaf of je 5 of 7 kilometer loopt?
1: Nou, soms loopt het zwaarder. Dan, dan ben je vermoeid. Oh, die valt het.
0: Wat? Nee, ik ben er zeker. Ik ben er nog.
1: Je bent er nog.
0: Ik hoor je absoluut. Wat gebeurt er allemaal bij jou? Want ik hoor bij jou volgens mij ook wat bijgeluiden.
1: Ja, die stap. Ja. En mijn coach naast me, nee.
0: Je wat?
1: Mijn coach, mijn vriendin.
0: Jullie zijn met z'n tweeën? Me.
1: Ja, hé, hey, ze is nog even gebleven.
0: Oké. Okay. Hallo mevrouw, ja. Wie bent u?
2: Goedemorgen, ik ben Agnes de Kerk.
0: Dag Agnes, wandelen jullie altijd samen of is dit de toeval?
2: Als we samen zijn, altijd samen, ja.
0: Ja, en waarom loop jij dan? Want van de Roger weet ik dat hij dat gewoon doet om fit te blijven. Waarom loop jij 's ochtends vroeg?
2: Ik liep al veel langer. En Roger die kon dat toen in de tijd niet. En op een gegeven moment is zijn conditie ook verbeterd. En is hij met mij mee gaan lopen.
0: Echt waar? Eigenlijk heb jij hem meegenomen naar buiten, als het ware.
2: Ja, ik heb het aan mij geleerd, ja.
1: De coach heb ik toch gezegd.
0: Ja, dat is waar. Ja. En waar hebben jullie het dan over tijdens het wandelen?
1: Oh,
2: over van alles, hè?
1: Vogeltjes, bloemen, beestjes, we zien van alles.
2: Ja.
0: Ja, hey Agnes, wat is er op dit moment belangrijk om te bespreken tijdens het wandelen?
2: Ja, dat warm is vandaag. En dat ik vandaag ook weer even naar huis ga. En dan het weekend komt hij zelf weer terug. Dus ja. Zo werkt dat bij ons, hè?
0: Wie komt er terug, zei je?
2: Aan de zee, hè? Dat komt hij naar Koewacht.
0: Ja.
2: En dan ben ik in Breskens.
0: Oké, je bent niet altijd in Breskens.
2: Nee.
1: Wij latten.
0: Oh, jullie zijn een paar.
2: Ja.
0: Jeetje, dat zeg je nu pas.
1: Ja.
2: Dat is al meer dan 3 jaar, hoor.
1: Je zocht toch geen verkering in Remco?
0: Ik denk, ze wandelen dan gewoon dat ze het leuk vinden om te wandelen. Wel, nee, liefde in de lucht.
1: Ja.
0: Hé, hey, maar Latte,
1: Mark Reek is elke bij ons geweest in Koewacht, hè? Met het sparretje van Elsa.
0: Hé, maar dat Latte, Roger, dat Latte, dat betekent dat loving apart together en Agnes. Waarom bevalt jullie dat juist goed op die manier?
1: Ja,
2: ze wilden uiteindelijk ieder nog een beetje zijn eigen ding doen. En vakanties aan ze lekker samen en... Als er ergens iets te doen is samen, dat is gezelliger dan alleen, hè?
0: Ja, dat is waar. Soms is het ook lekker om alleen te zijn natuurlijk. En soms wil je juist een maatje hebben.
2: Dus die hebben we weer dat allebei.
0: Wat een heerlijk verhaal. Zeg, ik ga
1: jullie... Mag niet tussen komen, hoor.
0: Nee, ik ga al gauw weg. Roger en Agnes, ga lekker verder wandelen.
1: Ja hoor.
0: Dank jullie dat je even belde naar Zeeland wordt wakker. Goeie wandeling en tot de volgende keer. Roger, en Agnes. Agnes, jouw achternaam ben ik even kwijt.
2: De Kerf.
0: Kern?
1: Kerf.
0: De Kerf. Met de F. Agnes de Kerf en Roger Oké. Als je nu een hartje ziet lopen in Breskens, dan zijn zij dat. Hartelijk dank allebei.

Miss Montreal en Nielsen en Hoe. Wat een heerlijk verhaal net met Agnes en Roger. Lopen ze daar gewoon een beetje verliefd te zijn door Breskens? Dank allebei. Een goede wandeling wens ik jullie toch in elk geval. Als jij een keertje jouw verhaal wil doen, laat maar weten. 0118-499-999. Bijzondere veiling is er van twee kledingstukken in Wemeldingen. De jurk van mevrouw Stemband en de blauwe pyjama van meneer Cactus uit de kinderserie uit de jaren 80 en 90. Gedoneerd door Annemieke Hogendijk uit Wemeldingen, mevrouw Stemband, voor een veiling van 4 goede doelen. En daarom zoek ik een plaatje voor de plaat om 5 voor 7 over kleding. Weet jij een plaatje bij die bijzondere veiling van de jurk van mevrouw Stemband en de pyjama van meneer Cactus? Kleding is het thema van de plaat om 5 voor 7. Laat maar weten, hier op Omroep Zeeland. 0118-499-999.

0: Whitney Houston krijgt een eigen Barbie-pop. Paarse jurk, kleurige oorbellen, felle oogschaduw. Zoals ze eruit zag in de clip van I Wanna Dance With Somebody. Die je nu dus hoort. Met Whitney Houston kun je dus nu ook spelen.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Tolen onderzoekt welke vleermuizen er in de gemeente leven. In alle kernen worden apparaatjes opgehangen die het geluid van vleermuizen opnemen. Vandaag gaan de eerste de palen in. Aan de hand daarvan kunnen deskundigen zien welke soorten er zijn en waar ze leven. Dat moet helpen om vleermuizen, maar ook andere diersoorten beter te beschermen. Netbeheerder Tennet haalt vanaf 9 uur hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. De scheepvaart wordt 8 keer stilgelegd. De masten waar de kabels aan hangen zijn bijna 100 meter hoog. Die masten zelf worden half september weggehaald. In natuurgebied Het Zin zijn 2 mensen gered. Door opkomend water konden ze de kant niet meer bereiken. Hun hulpgeroep en lichtsignalen werden aan het einde van de avond gezien en gehoord door 2 mensen op het strand en die belden met de hulpdiensten. Bij de hulpactie vloog een vliegtuig van de kustwacht langere tijd boven het Zwin. Dressuurruiter Tessa Kolen uit Hansweert heeft goud gepakt op het WK voor jonge paarden in Duitsland. Met het 7-jarige paard Odie bleef ze nipt voor haar Britse tegenstander. Provinciegenoot Dinja van Lieren werd 8e. Zij reist door naar het WK dressuur in Aken, waar ze probeert om een ticket naar de Olympische Spelen te halen. En het weer, eerst brede opklaringen, geleidelijk ook wat wolkenvelden, blijft droog, een noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: is high. Straks een zeeuw van de dag. Je gaat bij Terrabaris de tuin in om daar te kijken naar de natuur en jou dan schilderles te geven. En ze zegt ook van als je een beetje goed kijkt, dan zie je zoveel meer. Afijn, dat verhaal horen we zo dadelijk met Jessica. Zij is straks de zeeuw van de dag. Maar eerst nog even jou aan het werk zetten. En ik heb een heleboel mooie inzendingen binnengekregen, waarvoor hartelijk dank. Want vandaag begint een bijzondere veiling van twee kledingstukken in Wemeldingen. Je kunt kijken de komende tijd in Wemeldingen bij de drogisterij naar de jurk van mevrouw Stemband en de blauwe pyjama van meneer Cactus. Uiteindelijk worden die kledingstukken geveild voor het goede doel. Nou, in Wemeldingen moet je dus zijn om die twee bijzondere kledingstukken te zien. Vandaar dat kleding het onderwerp is van de plaat om 5 voor 7. 0118-499-999. Weet je, een popplaatje geïnspireerd door het woord kleding? Kom maar door. 0118-45-9.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Marshmallow en Jelly Roll en Holy Water.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
2: En dat is het vandaag voor Jessica van Dierendonk, die heel graag wil dat je de natuur goed bekijkt en het dan na gaat schilderen. En dat doet ze bij Natuurmuseum Terre Maris vandaag. Jessica, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Als jij naar de natuur kijkt, wat zie je dan?
3: Nou, als ik naar de natuur kijk, dan gaat mijn oog meteen inzoomen op vormen en kleuren. Dus dat betekent dat ik eigenlijk als kunstenaar echt altijd naar de kleine details kijk. En dat wil ik eigenlijk bezoekers bij Terre Maris vandaag ook laten zien en ervaren.
2: Oké, dan zit ik daar bij jou. En waar moet ik dan op letten? Stel dat we nou gewoon even in een bos staan bijvoorbeeld.
3: Mhm. Waar moeten we dan op letten? Nou, wat ik net eigenlijk al zei, we zoomen in op een detail uit de natuur. En al, dan zeg ik als voorbeeld van, goh, kijk maar eens naar een groen blaadje. Is een blaadje zomaar groen? Is een zonnebloem zomaar geel? Nou, dat is niet het geval. En op het moment dat je van heel dichtbij gaat bekijken, dan zie je dat het helemaal vol zit met tal van prachtige, mooie kleuren en kleurovergangen. En vormen ook. En op het moment dat je dat heel goed ziet en beseft en bespreekt samen, dan ga je heel anders kijken.

0: En dat soort dingen. En dat is het mooie ervan.
1: Nou, ik heb inderdaad ook wel eens gehoord van mensen die foto's maken. Bijvoorbeeld dat ze heel anders leren kijken. En dat hoor ik nu ook een beetje in jouw verhaal. Ja. Terra Maris, het natuurmuseum, is daar wel een hele mooie plek voor natuurlijk bij Oscapelle.
0: Ja, natuurlijk. Ja, want ik zeg altijd zelf ook als mensen bij mij binnenkomen. Van, wij zijn daar als atelier, zeg maar, juist op de goede plek. Omdat kunst en natuur zo perfect samen gaan. Omdat je alle twee, als je leert over de natuur, dan wil leren over de natuur, dan start je met heel goed kijken. En hetzelfde geldt voor het maken van kunst. Op het moment dat je eerst heel goed gaat kijken, dan kun je de mooie dingen maken. Dus die combi is fantastisch gewoon eigenlijk.
1: Je gaat dat 5 keer doen vandaag om 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur en 3 uur bij Terra Maris in Oostkapelle. Kijken naar de natuur en dan het vervolgens opschilderen onder leiding van Jessica van Dierendonk. Jessica, ik wens jou succes. Mooi verhaal is dit.
0: Dankjewel.
1: En daarom ben jij de hele dag onze ziel van de dag.
2: Dit is Omroep Zeeland.

Jennifer Page is dit en Crush. Het is 14 minuten voor 7. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen vandaag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen, waarvan waarschijnlijk de meeste bij de vestiging in Terneuzen. Iedereen is daarmee bezig, hoorde ik al van een medewerker van Dow. Het neerslagtekort breekt regionale records, lees ik in het AD. In Noord- en Zuid-Holland waren de neerslagtekorten begin augustus niet zo fors als nu. En op het kaartje dat het AD heeft afgebeeld, zie ik dat het in Zeeland ook heel erg rood gekleurd is.

is. Dus wij doen er ook niet veel voor onder, kennelijk. De zomer van 1976 is berucht. Toen was er een uitzonderlijk lange hittegolf en een historisch neerslagtekort. Maar in sommige regio's van het land is het nu een stuk zorgwekkender. Lees ik in elk geval in dat verhaal in het AD. En je ziet weer omgekeerde vlaggen als protest tegen kabinetsbeleid. En dus ook weer protesten tegen die omgekeerde vlaggen. Op Facebook bijvoorbeeld zag ik een lange open brief van Sjaak Verloo uit Kruiningen, die zich ergert als mensen de vlag omkeren. Hij schrijft dan: voor sommigen is de vlag misschien een krachtig protestsymbool, maar voor mij staat de vlag voor de geschiedenis van een land, voor een generatie Nederlanders die zich hebben ingezet voor onze vrijheid en onafhankelijkheid. De vlag is niet het symbool van een regering, maar van een heel land en geschiedenis. Aldus Sjaak Verloo in zijn open brief via Facebook. Is veel langer, kun je vooral zelf even lezen, maar dit is in elk geval samengevat wat hij vindt. Ik ga een plaatje kiezen.

0: today.
1: Ed Sheeran keek nog even in zijn oude telefoon en dacht van, oh, hoe is het eigenlijk met al die mensen die ik daar zie? Wil ik dat allemaal nog wel weten? Ed Sheeran en Old Phone. Maar wat is nou de plaat om 6:55? Bijzondere veiling van 2 kledingstukken in Wemeldingen die je vanaf vandaag kunt bekijken. Moet je even naar de drogisterij in Wemeldingen gaan en dan zie je de jurk van mevrouw Stemband en de blauwe pyjama van meneer Cactus. Later wordt het ook nog tentoongesteld in Goes en uiteindelijk dus verkocht om geld op te halen voor 4 goede doelen, waarvan er in elk geval 2 in Wemeldingen zijn. Kleding is daarom het onderwerp van de plaat om 6:55. En oh, wauw, wat een mooie lijst is het geworden. Komen Gielsen, dankjewel voor Madness en Baggy Trousers. Erik Verbart, Jaap van Klinken, die hebben Madonna en Vogue. Saatje de Smit, Juanes, La Camisa Negra. Dan Ans van Dijk, Barbara Streisand en de Second Hand Rose over tweedehands kleding. Nou, dat is dit wel natuurlijk, hè, die jurk en die pyjama. Ralf Staap heeft Bryan Adams. The only thing that looks good on me is you. Ja, dat is ook een soort kleding als er iemand over je lijf hangt. Ko Grindwis, die noemt ZZ Top, wordt hij graag mee wakker. Sharp Dressed Man. Patrick de Schepper, dankjewel. David Bowie, Fashion. Yoko Josiasse en Linda van Ardenne hebben allebei Brian Hyland. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Jacqueline Strobos komt met Travassie en de wasmachine, want ja, uiteindelijk moet alles wel weer gewassen worden. Leni Bogaert en Jeanette Andriessen, die hebben Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Arco den Oude noemt Kiss. I was made for loving you. Het liedje heeft niet zoveel te maken met kleding, maar wat droegen de mannen waanzinnig gave kostuums, laat Arco weten. Wim Waleboer heeft Guus Meewis. Wat een nacht, want ja, daar gaan de kleren uit. Kledingstukken die van jou en mij kunnen zijn. Paula Michielsen noemt Shakira, Underneath Your Clothes. Maddie Pape heeft Elvis Presley, Blue Sweat Shoes. Evelien Wijnbergen komt met The Beatles, Yes It Is. Want er zit de tekst in, If You Wear Red Tonight. Thomas Schouten heeft Zepta, Tombe la Chemise. Oftewel, hemd uittrekken of de handen uit de mouwen. Je kunt het ook figuurlijk zien. Was een grote zomerhit in Frankrijk toen hij er op vakantie was. Wilhelmine noemt Doris, 2 motten in mijn oude jas. Kees Otte heeft Christa Burke, Lady and Red. Maar er kan er maar 1 het worden. En dat is de keuze van René van der Vliet, Robertijn en Jan Stuut. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Remco.
1: Welke mag ik zo voor jou gaan draaien?
2: Dedicated Follower of Fashion van The Kinks.
1: Ja, The Dedicated Follower of Fashion. Waarom kwam jij juist met deze plaat?
2: Nou, de tekst van zich is natuurlijk geweldig. Het is een toegewijde Engelsman, Mr. Pleasant, die helemaal gek is van kleding. En gezwaaieerd door Londen loopt en Leicester Street, Leicester Square en weet ik veel wat nog meer. Het is een geweldig nummer. Uit de 60e jaren, 68, 67, 68.
1: Ja. Dat is ook wel een beetje jouw tijd, hè, geloof ik, wat muziek betreft.
2: Dat is voor mij nog steeds de mooiste jaren, 2-3 jaren van de muziek in die tijd.
1: Ja, waarom eigenlijk? Waarom was dat juist zo goed dan?
2: Nou, dat was de Woodstock-tijd. De Stones, de Beatles, de Kings, de Cream, de Yardbirds en vooral de Motown-muziek uit Amerika.
1: Geweldig.
2: Ik ben geweldig, werkelijk waar.
1: Ja, maar is wel de vraag, wat trek jij aan vandaag?
2: Ik ben al aangekleed.
1: Oké.
2: Lekker ontspannen in een zomerse broek, een korte broek, Remco. Want het is zomer, het is heerlijk weer.
1: Groot gelijk. Jan Stuut, dankjewel voor jouw suggestie. De Kinks is het geworden. En de Dedicated Follower of Fashion. Dankjewel, Jan.

0: The Kinks and Dedicated Follower of Fashion. Als je nou een plaatje zoekt over kleding, kijk dan in de loop van de dag even op facebook.com/Zeeland wordt wakker. Want dan ga ik deze hele lijst vanmiddag natuurlijk nog neerzetten. Mensen, wat een mooie lijst is dat geworden. Ik voeg nog toe, Dolly Parton, Many Code of Color, Code of Many Colors. Jaap van Klinken komt daar nog even mee. Die wil die heel graag nog even hebben toegevoegd. Jaap, dat ga ik doen in elk geval. Dank voor de mooie lijst die we met z'n allen weer hebben samengesteld. Straks in Zeeland wordt wakker, dan ga ik het hebben over het vliegenfestijn in Cadzand. Dat nu zijn laatste editie heeft beleefd. Hé, wat jammer is dat, was iets moois. Maar waarom stoppen ze er dan mee? Nou, dat ga je horen. Straks na het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
4: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
3: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. En dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
5: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
3: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Hallo, mail. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen en welkom op deze maandag. Eerst brede opklaringen, geleidelijk wat wolkenvelden. Blijft droog met een noordwestenwind. 22 tot 25 graden gaat het worden. Met het afscheid van het vliegenfeest in Kadzand. Na 40 jaar is het nu gestopt. Ik ga er straks toch nog eventjes over bellen. En verder in het nieuws. Tolen onderzoekt welke vleermuizen er in de gemeente leven met apparaatjes die hun geluid opnemen. Netbeheerder Tennet haalt vanaf 9 uur hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. Scheepvaart ligt 8 keer stil vandaag. En in natuurgebied het Zeeuwin zijn 2 mensen gered. Door opkomend water konden zij gisteravond laat de kant niet meer bereiken. Er werd ook een helikopter voor ingezet. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Alvaro Soler en La Cintura. Over een half uurtje op Omroep Zeeland hoor je over dat onderzoek op Tholen, of in Tholen, in de gemeente Tholen, naar vleermuizen. Waar zitten de vleermuizen? Welke soorten zijn dat dan? En dat gaan ze onderzoeken door allemaal apparaatjes op te hangen. De eerste apparaatjes gaan vandaag de palen in. En ja, het was altijd wel heel erg bijzonder als je een strand ziet waar allemaal vliegers in de lucht hangen. En dat gebeurde 40 jaar lang ook in Cadzand. Alleen dit weekend was dat voor het laatst. Ingrid van Lieren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe was het die laatste keer voor jullie?
1: Ja, fantastisch. We hadden eigenlijk een heel mooie afsluiter, moet ik eerlijk zeggen. Zaterdag prachtig weer. Begon een beetje kalm dat er weinig wind zat. Maar 's middags zat de lucht vol met prachtige kleuren en creaties. En zondag helaas door de wind wat minder vliegers in de lucht. We hebben het zachtjes kunnen uitbollen.
0: En toch prachtig, zeg je, terwijl het misschien ook een triest moment was?
1: Ja, het is natuurlijk aan de ene kant jammer dat het stopt na 40 jaar. Maar ja goed, we hebben 40 jaar met veel plezier gedaan. Zeker mijn vader, die heeft er echt heel veel voor gedaan. Maar hij wordt 80 dit jaar, dus zo langzamerhand wordt het tijd om er dan mee te stoppen.
0: Ja, dan kun je een opvolger zoeken. Was het dus niet? Of hebben jullie dat geprobeerd? Hoe ging dat?
1: Nou, we hebben natuurlijk ook wel gevraagd aan mensen van, goh, willen jullie doen? Maar het is gewoon, er is best wel wat organisatie aan. Je moet toch een jeep hebben om alle mensen op het strand te krijgen. Ja, het is best wel een beetje werk aan. Het is heel erg leuk, maar dan moet je gewoon mensen hebben die het willen doen.
0: Ja, nou ja,
1: als iemand het wil doen, prima.
0: Je weet maar nooit, hè. Er kan weer iemand opstaan die zegt van, nou, wat zij toch hebben achtergelaten. Dat was heel erg mooi. Ik hou hoop altijd.
1: Ja, nou, natuurlijk. Het zou hartstikke leuk zijn dat het overgenomen wordt. Het kan ook zijn dat het, als het terugkomt, in een hele nieuwe vorm komt. Dat kan ook. Want wij hebben natuurlijk gewoon zo lekker kneuterig. Gewoon vliegers in de lucht. Iedereen geniet ervan. Stokbrood bakken en de vliegertjes beschilderd. Dat was ook altijd een groot succes. Gewoon kinderen die met deeg aan een stok boven een houtvuurtje zitten. Ja, geweldig.
0: Maar dat kan niet anders zeggen. Maakt het juist ook, je noemt het zelf kneuterig, in de positieve zin van het woord. Zeg ik dat dan maar vooral, want dat was het ook. Het was gezellig, het was laagdrempelig. Iedereen was welkom.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook zo leuk dat het geen high-tech evenement is, maar gewoon ja, dat je buiten bezig bent met de techniek van het vliegeren. En je merkt ook in dat die vliegeraars, die helpen elkaar allemaal. Dat is als het ware één grote familie. En dat maakt het voor ons ook zo leuk.
0: En toch afscheid genomen dan, wat ik begrijp. En nu dan? Hoe kijk je erop terug op die 40 keer?
1: Ja, het was altijd, voor ons waren het altijd de hoogtepunten van het jaar. We deden het met Hemelvaart één dag, twee dagen in de zomer en één dag in oktober, in de herfstvakantie. En dat waren voor ons altijd hoogtijdagen. Maar moet ik ook zeggen, ik had een strandpaviljoen. Van daaruit werd het geregeld met twee vliegenwinkels die meededen. Dan heb je natuurlijk ook wel een basis. En ik ben gestopt met mijn strandpaviljoen. Dan is je basis ook even weg natuurlijk.
0: Ja, dat is waar.
1: Wat niet wil zeggen dat anderen het niet willen faciliteren. Want dat is wel zo. Brutsumij wil het ook faciliteren. Alleen het organiseren, dat wilden ze niet. En dan heb je dus andere organisatoren nodig.
0: Ingrid van Lieren, mag ik je namens al die mensen die ervan genoten hebben bedanken?
1: Ja, dat mag zeker. Maar dan wil ik zeker ook eventjes een eer aan mijn vader en aan Marijn de Grip. Want die hebben ook echt heel veel werk ervoor verzet. Die hebben het echt 40 jaar gedaan.
0: Bij deze dan. Bedankt Ingrid van Lieren voor het mooie evenement in Cadzand. Bestaat vanaf nu dan niet meer. De herinneringen die zijn er. En ja, wie het wil oppakken, je bent welkom in elk geval. Ingrid van Lieren, dank je.

0: Shanna Spiro en Material Lover. Het gaat weer een week worden met hoge temperaturen, zeker aan het einde van de week. Maar daar zijn we nu nog niet. Gilles Gernaert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco, zeker.
0: Eerst maar eens even zeggen wat er aan het begin van de week gebeurt, vandaag bijvoorbeeld.
1: Ja, we zijn nog een beetje bezig met de afkoeling sinds gisteren uiteraard. Want het was er een behoorlijke piek in temperatuur. 30,5 graden voor het maximum in Vlissingen. 31,5 in Westdorpen. En daarbij kwam ook wat meer bewolking tijdelijk uit het zuiden. En een paar spatjes zijn er ook gevallen, wat lichte regen. Zo af en toe in de namiddag en vroeg in de avond. Maar dat trokken we weg. Toen kregen we brede opklaringen. En die hebben we nu nog. En nu is de wind aan het bijdraaien naar west tot noordwest aan zee met windkracht 4. Het is relatief zacht of relatief warm voor de vroege ochtend, zo je wilt. Met een temperatuur van 17 tot 21 graden. Maar er zijn nog brede opklaringen vanochtend. En er komen wel wat meer wolkenvelden aan, maar dat is later vanochtend. En vanmiddag krijgen we dan een afwisseling van wolkenvelden en wat zonnige perioden. Dat laatste door een front wat dus van noord naar zuid gaat passeren. Dat brengt er niet afkoeling. Maar we krijgen al een noordwesten tot noordenwind vanmiddag. Dus hoge temperaturen zit er niet meer in. Je moet denken aan maximaal van een graad of 22 graden direct aan zee bij windkracht 4 dus, uit noordwest tot noord. En zo'n 25 graden in Midden-Zeeland en in Zuid-Vlaanderen. Ook daar gaat de wind dus draaien naar het noordwest dus tot noord. Dus eerst een afkoeling met meer bewolking gaandeweg de dag. Maar bij ons blijft het waarschijnlijk wel droog.
0: En wanneer is het dan weer echt warm deze week?
1: Ja, dat moeten we opbouwen, want een nieuw hoge drukgebied komt dus via Engeland weer naar ons land. En ook via het Belgische. Morgen is daar nog niet zozeer sprake van. Het is wel een overwegend zonnige dag met stapelwolken. Matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Maxima 23 tot 26 graden. Een mooie zomerse dag, buiten het feit dat het nog steeds droger is natuurlijk. En dan krijgen we waarschijnlijk woensdag tot wellicht. En met vrijdag zondag en ook behoorlijk warm weer. Woensdag zijn er al 30 plussers hier en daar. En donderdag zouden de warmste dag kunnen gaan worden met 30 tot wellicht, voorlopig gezegd, tot 35 graden in het binnenland.
0: Gilles Gernaert, dankjewel. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 9 voor 1. Laagwater is het vanavond om 12 voor 7:30. En de watertemperatuur 22 tot 23 graden.

0: Het is een liedje tegen de oorlog. Nena en 1990 Luftballons. Studenten die kamers zoeken, passen op, want het studiejaar gaat bijna beginnen. Daarom zijn er volgens de studentenvakbond op TikTok veel nep-advertenties voor een kamer.
1: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
2: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. De studenten hebben dan hun borg daarop verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
0: En de eerste studentensteden die starten nu weer met hun introductieweek, Groningen, Leiden en Utrecht bijvoorbeeld. De afgelopen juni en juli waren gecombineerd in West-Europa de heetste ooit gemeten, blijkt uit Europese meetgegevens. De gemiddelde temperatuur lag 2,7 graden boven het gemiddelde in die maanden en ook het zeewater warmde in hoog tempo op. De oppervlaktetemperatuur langs de Atlantische kust en in het Middellandse zeegebied bereikte op verschillende plekken recordniveaus. De Noordzee had te maken met een marine hittegolf, dus het water dat gewoon erg warm is. Ons land deed het goed bij de Tour de France Femme. Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. En de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Voor de tweede keer in haar carrière won zij de Tour.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen.
0: En Vollering was ook in 2023 de beste. Vorig jaar en het jaar daarvoor werd ze tweede bij de Tour de France Femme. En opvallende kerkdienst in Hoorn, Noord-Holland. De mis werd gelezen tussen de botsauto's op de kermis. Sommige gelovigen zaten in de karretjes. En dat beviel prima, hoor je bij Hart van Nederland.
4: Ik vind het leuk, ik hou van botsen.
5: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik ga maar 1 keer per jaar naar de kerk. Dat is hier.
6: Ik heb liever een gewone dienst, dit is leuk. Maar ik hou liever wel van serieuzer, snap je?
4: Ik weet het niet, ik ben ontroerd en even warm. Maar ik vind het gewoon mooi, ja.
7: Nog meer? Ik vind het genoeg. Amen.
0: Ja, amen. En een zegen misschien ook nog wel. Dat was Pater Bernhard de laatste. Hij noemt zichzelf de herder van de binnenvaart, de circus en dus ook de kermiswereld. Hij reist al tientallen jaren door het land om kerkdiensten te houden op dat soort bijzondere plekken.

0: Ronettes en Be My Baby, Omroep Zeeland. Straks ga je horen over dat vleermuizenonderzoek op Tolen.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Tolen onderzoekt welke vleermuizen er leven. Door de hele gemeente worden apparaatjes opgehangen die geluid opnemen. Deskundigen kunnen daardoor achterhalen welke soorten er leven. En dat moet dan helpen om vleermuizen, maar ook andere diersoorten beter te beschermen. Ik ga er straks nog over verder praten. Netbeheerder Tennet haalt vanaf 9 uur hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. De scheepvaart wordt dan 8 keer kort stilgelegd. De masten waar de kabels in hangen zijn bijna 100 meter hoog. En die masten zelf die worden half september weggehaald. In natuurgebied het Zwin zijn 2 mensen gered. Door opkomend water konden ze de kant niet meer bereiken. Hun hulpgeroep en lichtsignalen werden aan het einde van de avond gezien en gehoord door 2 mensen op het strand en die sloegen alarm. Bij de hulpactie vloog ook een vliegtuig van de kustwacht langere tijd boven het Zwin. Dressuurruiter Tessa Kolen uit Hans Weert heeft goud gepakt op het WK voor jonge paarden in Duitsland. Met het 7-jarige paard Odi bleef ze nipt voor op haar Britse tegenstander. En provinciegenoot Dinja van Lieren werd 8e. Zij reist door naar het WK dressuur in Aken, waar ze probeert om een ticket naar de Olympische Spelen te halen. En het weer dan. Eerst brede opklaringen, geleidelijk ook wat wolkenvelden. Het blijft droog, een noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ilse de Lange en Lay Your Weapons Down. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. De dingen die jou bezighouden vandaag. Ik hoor ze graag. 40118-499-999. Je kunt me altijd whatsappen. Door de hele gemeente Tholen kun je vanaf vandaag kastjes tegenkomen die worden opgehangen om het geluid van vleermuizen op te nemen. Dat zijn songmeters, zo heten ze. Klinkt leuk, muzikaal. Maar ja, uiteindelijk is er natuurlijk ook geluid dat een vleermuis maakt. En met dat geluid kunnen ze achterhalen waar vleermuizen leven en welke dan. Adviesbureau EcoResult, die plaatst die kastjes. Ecoloog Bastiaan van der Wetering, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik dacht dat vleermuizen eigenlijk nauwelijks geluid maakten.
1: Ja, voor ons als menselijk oor horen we ze ook niet. Dus dat kan wel kloppen dat je inderdaad dat idee hebt. Ze maken inderdaad ultrasone geluiden. Dus dat betekent dat geluiden zijn die buiten het bereik van het menselijk oor vallen.
0: Ja, er is wel degelijk geluid, maar wij horen het niet. En dat kastje kan dat dan wel opvangen?
1: Ja, dat klopt. Ja, er zit een speciale microfoon in die dat kan registreren.
0: En hoe ziet dat kastje er dan uit?
1: Ja, het is eigenlijk een heel simpel groen kastje. Je ziet aan de buitenkant niet eens dat het iets technisch is. Het is een dicht groen kastje van ongeveer 15 bij 15 centimeter.
0: En waar gaan jullie dat dan ophangen?
1: Ja, die hangen we op vliegroutes van vleermuizen. En die bevinden zich vaak langs bomenrijen en langs watergangen. En dat zijn de routes uit de dorpskernen naar het buitengebied toe waar ze hun eten zoeken.
0: En wat kun je daar dan uiteindelijk
1: aan? Langs aan een brug of aan een boom.
0: Ja, en wat kun je daar dan uiteindelijk aan afleiden uit al die gegevens?
1: Nou, de soorten die er vliegen. Iedere soort heeft een uniek geluid wat we kunnen determineren. En de hoeveelheid geluiden zegt ook iets over hoeveel dieren bijvoorbeeld passeren. Dus aantallen en soorten, dat willen we graag weten.
0: Want je zegt passeren, dan komen ze langs. Maar leven die dan ergens anders bijvoorbeeld?
1: Ze hebben een verblijfplaats in huizen. Dus ze verblijven in onder daken en in spouwmuren. En hun eten zoeken ze in de buitengebieden. De waterrijke, bosrijke gebieden. Daar zijn over het algemeen toch iets meer insecten dan in de bebouwde kom. En eigenlijk op het moment dat ze dus uitvliegen, als de zon ondergaat, dan willen wij ze graag registreren. En eigenlijk op een punt waar ze dus passeren tussen hun verblijfplaats en het gebied waar ze hun eten zoeken, Daar nemen we het geluid op met de songmeters.
0: Ja, die songmeter klinkt inderdaad wel muzikaal, hè? Maar het is toch ook een soort muziek, denk ik dan?
1: Als je het geluid afspeelt, dan zeker als je het vertraagt. Dus dan kun je het bijvoorbeeld 10 keer vertragen, het geluid. Dan is het wel vrij muzikaal.
0: Ja, hoe klinkt dat dan? Ik zou bijna zeggen, doe eens even een stukje.
1: Ja, dat is heel klassiek. Maar ik denk dat mijn fluittonen niet... Het zijn een soort fluittonen, een soort Star Wars fluittonen. Dus het zijn muzikale tonen.
0: Oké, dan ga ik het proberen. Dan klinkt het een beetje... Zoiets?
1: Ja, inderdaad. Ja, en iedere soort heeft zijn eigen variatie. Ja, ja.
0: Wat uiteindelijk willen jullie hiermee bereiken? Dus straks is dat vastgelegd. En wat gebeurt er dan met die gegevens?
1: Nou, eigenlijk is dit voor ons een vooronderzoek. Wij gaan voor gemeente Tholen gaan wij een soorten managementplan opstellen. Dus eigenlijk een gebiedsvergunning voor de verschillende soorten vleermuizen die er voorkomen. En die gegevens die vormen eigenlijk de basis voor het inzicht welke soorten er rondvliegen. En we hopen in het volgende voorjaar en zomer hopen we ook vleermuizen te gaan vangen. En dan krijgen ze een zendertje op hun rug. En eigenlijk middels dit onderzoek willen we graag weten waar vliegen de hoogste dichtheden. En daar worden dan uiteindelijk netten geplaatst. En dan worden ze gevangen van een trekkertje soort van voorzien. En dan sporen we ze op. En dan hebben we inzicht in waar de verblijfplaatsen zitten van die soorten.
0: Ja, want uiteindelijk is het goed toch dat er vleermuizen zijn. Dat is natuurlijk waarom jullie het ook doen. Zodat je de soort kan helpen en beschermen.
1: Ja, klopt inderdaad. Klopt, we staan voor een enorme isolatieopgave in Nederland. En door te weten waar de meest kwetsbare, dus de kolonies, vleermuizen zitten, daarmee kunnen we ze beter beschermen. En daar leveren wij een onderzoek voor en daar schrijven we een vergunning voor.
0: Ja, en dat isoleren, dat is dan het isoleren van huizen, denk ik. Dat huizen worden dichtgekit, als het ware, en dan zitten er nog vleermuizen in. En dat wil je voorkomen, want dan gaan die dood.
1: Ja, klopt. Ja. Dus wij, dus de, het plan wat wij schrijven, dat borgt eigenlijk en een goede isolatie en een goede bescherming van de verblijfplaats, zodat het eigenlijk hand in hand door kan gaan.
0: Bastiaan van der Wetering, succes met het ophangen van die kastjes. Vandaag gaan de eerste in elk geval zo her en der zichtbaar zijn. Moet je wel weten waar je op moet letten, want ze vallen niet echt op, begrijp ik. Van Bastiaan van der Wetering.

The London Beat and I've Been Thinking About You. Goedemorgen, Omroep Zeeland, op maandagochtend, 14 minuten over 7:30. Hier is Vos met dat liedje dat in Duitsland steeds populairder wordt, over onze provincie. Ik ben

0: Funny. Funny van Douwe Bob. 10 minuten voor 8 is het, Omroep Zeeland. En het zeewater was niet eerder zo warm als vorige maand. Gemiddeld was de temperatuur wereldwijd gezien 21 graden. Volgens de Europese weerdienst Copernicus komt er door het weerfenomeen El Niño in de grote oceaan, dat om de zoveel jaar de kop opsteekt. Nou ja, als je bij ons kijkt, dan is de zee ook al wekenlang erg warm, 21 graden, ik heb het even nagevraagd. Dat is echt zeer warm, zegt onze weerman Jules erover. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag, dat is vandaag dus, de gesprekken over de gedwongen ontslagen. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen, waarvan waarschijnlijk de meeste bij de vestigingen in Terneuzen. Iedereen is ermee bezig op dit moment, zegt de medewerker vanochtend tegen me via de app. En ja, dan dit. Zit je in een strandhuisje? Is je suiker op, of je koffie, of misschien wil je de bagage wel naar de andere kant van de duinen laten brengen. Nou, dat kan. Michiel Buren in Vlissingen, die is met een strandbezorgdienst begonnen. Het gaat allemaal mee, hoorde Omroep Zeeland's Lonneke de Klerk.
1: Hey, goedemorgen. Hoe is die?
2: Goed, jou?
1: Ja, goed hè?
2: We zijn er weer. Jij zou ook de zware spullen pakken, hè? Ja, ja, ja.
3: Betsy en Frans hebben al sinds 1995 een huisje op het strand bij Dishoek. Al meer dan 30 jaar vieren ze daar hun zomervakantie. En al die jaren sjouwden ze hun koffers en boodschappentassen over de duinen heen en weer terug.
4: Inderdaad, dat deden we gewoon tassen sjouwen en rugzakken en dat deden we allemaal gewoon zelf.
3: Maar dat gaat nu niet meer zo makkelijk, vertelt Frans.
4: Nou ja, Betsy die is moeilijk te been op het ogenblik en een heleboel ellende had. En ja, er liggen ook geen loopplanken meer. En ja, de conditie wordt ook minder natuurlijk.
3: Aan het begin van het seizoen merkten ze dat de tocht eigenlijk te zwaar werd. En toen hoorden ze over Michiel.
5: Via een kennis, die kwamen wij tegen op het duinpad. En die vertelde van, er is een strandservicebezorging. Ik zeg, dat is keurig.
3: En dat vinden meer mensen op het strand.
6: Ik sprak mensen op het strand en hadden nogal problemen met hun bagage om die over de duinen te krijgen. En ja, ik had een jeep.
3: En zo simpel kan het dus zijn. De strandbezorgservice was geboren.
6: Het is langzaam begonnen. Maar ja, het groeit eigenlijk heel natuurlijk. Dus ja, nu is het hoogseizoen begonnen en wordt het ja, steeds drukker.
3: Met zijn Jeep Cherokee, een oldschool hoekige bak met retro bekleding, brengt hij bagage tot aan de voordeur van je strandhuisje. Sinds kort kan je zelfs boodschappen bij hem bestellen van lokale ondernemers. En wie dat wil, kan net zoals Betsy en Frans ook zelf meerijden. Muziekje aan, gordels om en hup, het strand op. Het is toch ook wel gewoon heel erg lekker om op het strand te werken, of niet?
6: Ja, dit is wel mijn fijnste werkplek tot nu toe. Dat moet ik zeggen, ja. Lekker met je blote voeten in het zand en iedereen is blij. Ja, kan niet anders zeggen. Zo, daar zijn we weer.
3: Aangekomen bij het strandhuisje tillen Michiel en Frans de tassen en de koelbox uit de achterbak. En vandaag is het rustig, dus wordt er koffie gezet en zit Michiel nog even met zijn voetjes in het zand. Terwijl Betsy en Frans vertellen hoe blij ze met hem zijn.
5: Ja, dat wordt voor je huisje neergezet, dus het kan niet mooier. Echt, we zijn er heel blij mee.
7: En jullie doen dan ook gewoon nog een bakje koffie met Michiel?
5: Als ze Michiel tijd hebben, dan kan dat. Ja hoor.
3: En terwijl ze koffie drinken, komt de huurder van het strandhuisje naast Betsy en Frans vragen of ze morgen met Michiel mee terug kan rijden de duinen over. En zo loopt die agenda van Michiel vanzelf vol.
0: We worden in dit verslag van Lonneke de Klerk. Als je wil zien hoe het eruit ziet, kijk even op onze website omroepzeeland.nl. Tot aan het nieuws. Celine Dion.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trumps zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
17: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
16: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
18: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dus dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
16: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
22: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
27: AllSafe geeft ruimte.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemorgen, eerst zijn er opklaringen. Geleidelijk meer wolkenvelden. Het blijft droog op deze maandag met een noordwestenwind. 22 tot 25 graden zijn de maximumtemperaturen. Straks heb ik contact met Rijk Jan van de Sterrenwacht in Middelburg. Hij is in Spanje voor de zonsverduistering van woensdagavond. Maar waarom is dit dan juist daar? En verder in het nieuws. Tolen onderzoekt waar vleermuizen in de gemeente leven en moet ze helpen om ze te beschermen. Netbeheerder Tennet haalt vanaf 9 uur hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. Scheepvaart ligt vandaag 8 keer stil. En tv-geschiedenis in Wemeldingen. De jurk van mevrouw Stemband en de pyjama van meneer Cactus te zien bij de drogist. En dat allemaal voor een veiling. En mevrouw Stemband legt het allemaal zelf uit. Zo van 9:30 is Annemieke Hogendijk aan de lijn. Goedemorgen.

0: All Young and the Love of the Common People. In de week van de zonsverduistering, woensdagavond, is de zon bij ons op het hoogtepunt ongeveer 90% afgeschermd. Maar als je echt helemaal het wil beleven, dan moet je bijvoorbeeld naar Spanje, waar het volgens mij al heel erg druk is met toeristen en ook met speciale eclipstoeristen. Dat begrijp ik uit verschillende publicaties uit Spanje toch in elk geval. Rijk-Jan Koppejan van de sterrenwacht Philippus Landsbergen in Middelburg is daar ook in Spanje, in de buurt van Madrid. Rijk-Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Merk jij daar dan ook wat van die drukte?
1: Nou, hier zelf nog niet. Want we zitten in een. Ik zit nog met 9 andere mensen van de Sterrenwacht. Zitten we in een mooie vakantiewoning, zeg maar. Maar het is heel erg landelijk hier. Hier merken we nog niks. Maar ik denk op de dag zelf dat het toch wel een gekkenhuis gaat worden. Zeker op bepaalde plekken waar de eclips heel goed te zien is. Zal het heel druk worden. Want de kranten staan er hier vol mee, de social media. Ja, het is wel een gekkenhuis.
0: Ja, het is echt een groot ding daar. Even uitleggen, bij ons is er een zonsverduistering, maar niet helemaal. En waar jij zit, ja. Wel. Hoe zit dat?
1: Ja, hier, de maan die trekt voor de zon langs. En dan is op een bepaalde plek op aarde, valt de schaduw van de maan eigenlijk op dat stukje grondgebied. En dat is een lange strook, die begint al bij IJsland, loopt helemaal over de Atlantische Oceaan en komt in Noord-Spanje, zeg maar, aan wal. En dan trekt die zo over het Schiereiland tot aan Mallorca zo'n beetje, vliegt die schaduw over dat land. En dan zit je dus in die plek, ja, dan heb je even een echte totale verduistering.
0: Ja, betekent dat het bij jou dus echt even donker wordt en bij ons dan niet met die 90% verduistering?
1: Ja, ik denk dat er in zee, vooral ja, aan de kust sowieso, ik denk dat het een hele bijzondere verduistering gaat worden. Want de zon die gaat al een beetje onder, dus het wordt al wat donkerder, zeg maar. En je komt al een klein beetje in een schemering. Maar dat wordt natuurlijk extra gevoed door 90% verduisterde zon. Dus ik denk dat het een heel, heel bijzonder verschijnsel wordt.
0: Ja, nou, jij bent daar, ik hier. Dus de dag daarna kunnen we ervaringen gaan uitwisselen. Wat doe jij nu?
1: Ik val weg, kan ik beter zeggen.
0: Ja, Rijk-Jan, want dat hadden we net vlak voor de uitzending ook al problemen mee. Hij hoort mij dan op een gegeven moment niet meer, ik hem wel. Want de verbinding daar is niet heel erg optimaal. En toen hebben we afgesproken, nou, dan bel ik je gewoon terug. Rijk-Jan, goedemorgen, daar ben je weer.
1: Goedemorgen, daar ben ik weer.
0: Ja hoor, we gaan gewoon door. Hey, we kunnen dan straks ervaringen uitwisselen. Ik hier en jij daar. En dan kunnen we zien wie wat heeft gezien natuurlijk na die zonsverduistering. Jij bent daar met de mensen van de Sterrenwacht niet alleen voor die zonsverduistering. Wat ga je daar nog meer doen?
1: Nee, we zitten in een lichthindervrije omgeving. Dus het is hier echt hartstikke donker 's nachts. En deze week is ook de week van de meteorenzwerm de Perseïde. En laat die nu ook net vallen in de nacht van 12 op 13 augustus. En dan kunnen wij hier honderden, misschien wel vele honderden meteoren zien. Die kun je trouwens ook in Nederland zien natuurlijk. Of je dan in Nederland zit of in Spanje. Dat maakt niet zo heel veel uit. Als je maar op een goede donkere plek zit. En we zitten al een paar nachten nu buiten met telescopen en opnameapparatuur. En we hebben al heel wat meteoren gezien. Dat ten eerste. We hebben ook met onze camera's lekker het heelal ingekeken. Dus opnames gemaakt van sterrenstelsels en van nevels. Dus we zitten volop in onze hobby.
0: Heel goed, want dan kunnen we dat dan uiteindelijk weer in Middelburg zien bij de Sterrenwacht, waar jullie dan weer vertellen over de reis naar Spanje. En de beelden die jullie daar maken, die kunnen wij dan hier weer gaan bekijken. Rijk-Jan Koppejan, dankjewel voor nu in elk geval. Woensdagavond is dus die zonsverduistering bij ons niet helemaal, maar het gaat wel bijzonder worden. Ik heb in elk geval alvast een plekje bedacht waar ik ga staan op die avond. Eigenlijk moet ik dan al naar bed. Ik had het vroeg naar bed vanwege deze uitzending. Maar nee, op die avond maak ik een uitzondering. Als ik jou was, zou ik er ook wel eens even over nadenken. Waar ga je staan om die zonsverduistering te bekijken? Rijk-Jan in Spanje, dank je wel voor jouw informatie.

0: Sade en Hang On To Your Love. Een paar reacties op het verhaal net over de zonsverduistering. Connie laat weten, ik zie de foto's wel op Omroep Zeeland verschijnen. Zeker. Ik riskeer mijn ogen niet voor dit fenomeen. En dan heb je wel een punt, Connie. Als je kijkt naar de zon, doe dat alleen met zo'n eclipsbrilletje. Misschien heb je hem nog. Anders er eentje kopen, als dat nog lukt, want op veel plekken zijn ze uitverkocht. Maar in elk geval niet zomaar de zon inkijken. Doe dat alleen met een eclipsbril. En Jacqueline vroeg nog aan me, maar hoe laat is dat dan? Ik heb het eventjes bekeken. Er is een zonsverduistering.nl. Is een website voor. Daar heb je een calculator, daar kan je precies zien hoe laat het bij jou in de buurt is. En ik heb voor het gemak nu eventjes Middelburg genomen. Om 19:17 begint dat, woensdagavond, om 20:12. Dus 12 minuten over 8 s'avonds, de max. En bij ons in Zeeland om 21:04, dan eindigt het weer. De temperatuur jojoot ondertussen omhoog en omlaag weer, Manjou Gernaert.
1: Ja, we zijn nog een beetje bezig met de afkoeling sinds gisteren uiteraard. Want het was weer een behoorlijke piek in temperatuur. 30,5 graden voor het maximum in Vlissingen. 31,5 in Westdorpen. En daarbij kwam ook wat meer bewolking tijdelijk uit het zuiden. En een paar spatjes zijn er ook gevallen, wat lichte regen. Zo af en toe in de namiddag en vroeg in de avond. Maar dat trokken we weer weg. Toen kregen we brede opklaringen. En die hebben we nu nog. En nu is de wind aan het bijdraaien naar west tot noordwest aan zee met windkracht 4. Het is relatief zacht of relatief warm voor de vroege ochtend, zo je wilt. Met een temperatuur van 17 tot 21 graden. Maar er zijn nog brede opklaringen vanochtend. En er komen wel wat meer wolkenvelden aan, maar dat is later vanochtend. En vanmiddag krijgen we dan een afwisseling van wolkenvelden en wat zonnige perioden. Dat laatste door een front wat dus van noord naar zuid gaat passeren. Dat brengt er niet afkoeling. Maar we krijgen al een noordwesten tot noordenwind vanmiddag. Dus hoge temperaturen zitten er niet meer in. Je moet denken aan maximaal van een graad of 22 graden direct aan zee bij windkracht 4 dus uit noordwest tot noord. En zo'n 25 graden in Midden-Zeeland en in Zuid-Vlaanderen. Ook daar gaat de wind dus draaien naar het noordwesten dus tot noord. Dus eerst een afkoeling met meer bewolking gaandeweg de dag. Maar bij ons blijft het waarschijnlijk wel droog.
0: En wanneer is het dan weer echt warm deze week?
1: Ja, dat moet weer opbouwen. Want een nieuw hoge drukgebied komt dus via Engeland weer naar ons land. En ook via het Belgische. Morgen is daar nog niet zozeer sprake van. Het is wel een overwegend zonnige dag met stapelwolken. Matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Maxima 23 tot 26 graden. Een mooie zomerse dag. Buiten het feit dat het nog steeds droog is natuurlijk. En dan krijgen we waarschijnlijk woensdag tot wellicht. En met vrijdag zondag en ook behoorlijk warm weer. Woensdag zijn er al 30 plussers hier en daar. En donderdag zouden de warmste dag kunnen gaan worden met 30 tot wellicht, voorlopig gezegd, tot 35 graden in het binnenland.
0: Gilles Gernaert, dankjewel. Het is opkomend tij. Hoogwater in Vlissingen om 9:09. Laagwater vanavond om 12:30. En watertemperatuur ook hoog, 22 à 23 graden.

0: Raccoon and the Ones We Seek. De maanden juni en juli waren nog nooit zo heet als dit jaar in West-Europa. Gemiddeld was het 2,8 graden warmer dan vorig jaar. En ook het zeewater is hier warmer dan normaal. En dat heeft volgens het KNMI grote gevolgen.
1: Het belangrijkste gevolg is dat die warme toplaag van de oceaan, dat is een soort deksel, waardoor koud, zuurstofrijk water uit de wat diepere lagen, dat die heel moeilijk aan het oppervlak kan komen. Dus wat je ziet is eigenlijk een beetje in toenemende mate, ja, men noemt het ook wel een beetje doodwater, waar weinig voedsel zit. Dus dat heeft ook invloed op het leven in met name die bovenste paar honderd meter van de oceaan.
0: Studenten die kamers zoeken, pas op, want ja, het studiejaar gaat bijna beginnen. Daarom zijn er volgens de studentenvakbond op TikTok veel nep-advertenties voor kamers.
2: We krijgen meldingen binnen van scams via Facebook met name. Ik weet dat het nu heel erg speelt op TikTok.
3: Je hebt een beetje de klassieke vorm van er wordt van tevoren borg gevraagd. En dan uiteindelijk blijkt die kamer er helemaal niet te zijn. Studenten hebben dan hun borg daar ook verloren, bijvoorbeeld van 3 maanden huur dus. Dus dat gaat echt ook niet over kleine bedragen.
0: En Nederland deed het goed bij de Tour de France Femme. Lorena Wiebes won de groene trui voor sprinters. Puk Pietersen pakte de bergtrui. En de hoofdprijs was voor Demi Vollering. Opnieuw voor de tweede keer in haar carrière.
4: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen. Al zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France in het geel te finishen.
0: Demi Vollering. Zij was in 2023 ook de beste. Vorig jaar en het jaar daarvoor werd ze tweede bij de Tour de France Femme. Maar nu dus weer gewonnen. Gefeliciteerd.

Cameron Whitcomb en Medusa. Straks in Zeeland tot wakker bel ik mevrouw Stemband over de kleding die zij van zolder heeft gehaald. Haar jurk en de pyjama van meneer Cactus wordt geveild. Kun je vanaf vandaag zien in Wemeldingen. En ik heb nog de aanwijzingen voor jou. Goedemorgen Zeeland on Tour tussen 9 en 12. Waar zijn ze vandaag? Dit zijn de aanwijzingen voor de plaatsnaam die ik zoek. App naar 0184999999. De grootste van de gemeente. Kaldakirika. In een aantal huizen kun je eindelijk weer wonen. De aanwijzingen van vandaag. De grootste van de gemeente. Kaldakirika. In een aantal huizen kun je eindelijk weer wonen. Als jij denkt te weten welke plaatsnaam ik bedoel, stuur een WhatsApp-berichtje. 0118-499-999.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Tolen onderzoekt welke vleermuizen er leven. Door de hele gemeente komen apparaatjes die hun ultrasonen geluid opnemen. Deskundigen weten daardoor welke soorten waar leven. En dat moet helpen om vleermuizen en andere diersoorten te beschermen. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat vleermuizen worden opgesloten in spouwmuren als die worden geïsoleerd. Netbeheerder TenneT haalt vanaf 9 uur hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. De scheepvaart wordt 8 keer kort stilgelegd. De masten waar de kabels aan hangen zijn zelf bijna 100 meter hoog en die worden dan weer half september weggehaald. In natuurgebied het Zwin zijn 2 mensen gered. Door opkomend water konden ze de kant niet meer bereiken. Hun hulpgeroep en lichtsignalen werden aan het einde van de avond gezien en gehoord door 2 mensen op het strand en die schakelden de hulpdiensten in. Bij de hulpactie vloog een vliegtuig van de kustwacht langere tijd boven het Zwin. De politie heeft een scooter in beslag genomen in Goes na een achtervolging. De scooterrijder negeerde een stopteken en werd uiteindelijk in de Beukenstraat aan de kant gezet. Daar is de bestuurder aangehouden voor rijden onder invloed en omdat hij dat stopteken negeerde. Het weer, eerst brede opklaringen, geleidelijk wat wolkenvelden, het blijft droog, een noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Zeeland.

Share and Believe. Om 8:56. 3 aanwijzingen voor 1 plaatsnaam. Dit zijn mijn aanwijzingen vandaag. De grootste van de gemeente, Kaldakirika. In een aantal huizen kun je eindelijk weer wonen. Als je enig idee hebt waar het over gaat, ja, die middelste is misschien wel een weggevertje. Is ook een beetje een hint. Laat het maar weten via de WhatsApp 0118-499-999. Ondertussen heb ik een stukje tv-geschiedenis voor je.

0: Ja, de grote meneer Cactus Show op tv van half jaren 80 tot half jaren 90. Met meneer Cactus, mevrouw Stemband en Kweet Niet in de boksring. En kinderen die daar actief aan meededen.
1: Mevrouw Stemband.
2: Wie?
3: Mevrouw Stemband.
1: Mevrouw Stemband, u krijgt een broertje.
3: Waarom?
1: Nou, omdat u er geen een heeft.
3: Oh, daarom. Oh, ach, en wee. Wat een verdriet. Want zo'n lief klein broertje, dat heb ik niet.
0: Ja, zo ging dat verder. Mevrouw Stemband, dat is Annemieke Hogendijk, die al jaren een B&B runt in Wemeldingen. En voor een veiling in Wemeldingen, voor vier goede doelen, heeft zij de pyjama met stropdas van meneer Cactus en haar eigen gestreepte jurk van mevrouw Stemband gedoneerd. En die kun je vanaf vandaag zien bij de drogisterij Hofs in Wemeldingen. Annemieke, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Dat je die spullen nog had?
4: Ja, ik heb sowieso ook veel krantenknipsels en foto's. Dus ik ben een soort van archief van de Cactus Show.
0: Ja.
4: En ik heb een groot gedeelte daarvan geschonken aan beeld en geluid. Omdat, ja, dan kunnen wat meer mensen ervan genieten dan dat het bij mij op zolder ligt. En, maar ja, van die jurkjes en pyjama's, daar hadden wij er een aantal altijd van. Dus er kwam de vraag bij mij of ik dat beschikbaar wilde stellen voor de veiling in de rommelroute.
0: Ja.
4: En dat heb ik graag gedaan.
0: Maar het is ook het weggeven van een stukje geschiedenis, van je eigen geschiedenis. Voelt het ook zo of niet?
4: Ik bedoel,
0: dat kan, hè? Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
4: Ja, ik ga er toch niet één keer per week met weemoed in mijn hart naar zitten kijken. Dus dan kan het maar beter voor een ander doel worden aangewend.
0: Ja, dat is waar. Gaat dus uiteindelijk naar die veiling voor vier goede doelen. En vanaf vandaag zijn die kleren al te zien in Wemeldingen bij de drogisterij. Mm-hmm. Ik denk dat veel mensen gaat trekken die dan misschien ook met jou willen praten even.
4: Ja, dat is dan jammer, want ik sta er niet naast.
0: Nee, maar word je er vaak aan herinnerd?
4: Ja, dat verschilt nogal. Uiteraard mensen die bij mij in de B&B komen, die weten dat vaak wel. En of dat zijn fans van vroeger, dat kan ook. En dan hebben we het nog wel eens over die tijd. En soms word ik er in het wild ook nog wel eens op aangesproken. En toen ik een jaar of 2, 3 geleden mee had gedaan aan
0: de slimste mens ja.
4: Toen was er een kleine opleving, zeg maar. Dan had iedereen zoiets van, oh, die is er ook nog.
0: Ja.
4: En dus toen was het weer iets meer. En zo met zekere regelmaat gebeurt
0: nou ja,
4: dat toch wel,
0: dus ook weer. Wat vind je ervan, dat mensen daar dan toch steeds weer over beginnen?
4: Nou, ik vind dat leuk, want mensen hebben ervan genoten. En ik zelf ook, dus ja, vind ik prima.
0: Ja, nou, ik vind het bijzonder dat je de spullen wegdoet. Aan de andere kant, ja, wat heb je er aan als je het maar steeds op de zolder hebt leggen? Dat zeg je terecht. Ga eens even zeggen, dat is dus te zien bij drogisterij Hofs in Wemeldingen. Daar kun je die kleding zien. Met het doel uiteindelijk om te doneren voor die veiling. En dat kan dan weer op Marktplaats. En de veiling is bedoeld voor vier goede doelen. Bijvoorbeeld het Kindcentrum Wemeldingen, de Roemenië-actie van de PKN-kerk. En nog 2 landelijke doelen. Annemieke, hoeveel moet het gaan opbrengen?
4: Zoveel mogelijk natuurlijk. Ja, ik kan daar geen enkele inschatting van maken wat mensen daarvoor over hebben.
0: Ik denk wel dat het een hoop mensen naar Wemeldingen gaat trekken.
4: Nou, dat zou leuk zijn.
0: Is dat ook jouw inschatting of niet?
4: Ik hoop het. Ja, ik hoop het.
0: Annemieke Hogendijk, dankjewel. Te zien dus bij de drogisterij. En ja, als mevrouw Stemband, heb je ook ooit het liedje van mevrouw Stemband gezongen? En dat klinkt zo.

Lay on your love on me, dat is ABBA. Maar wat is nou de plaatsnaam die ik zoek? Met drie aanwijzingen, de grootste van de gemeente, Kaldakirika, en in een aantal huizen kun je eindelijk weer wonen. Nou, een heleboel reacties. Dit zijn ze. Jelle Maas komt met Goes. Maar Jelle, dan moet ik je teleurstellen. Het is goed bedacht, maar het is niet goed. Jeanette, die zegt, ja, de grootste gemeente, dat moet dan wel bijvoorbeeld Goes. Even kijken. Wat zei ze nou? Even in de reacties kijken, het zijn er zoveel dat ik het bijna kwijt ben. Je antwoord is in elk geval niet goed.

0: Jeannette, volgens mij zei je terneuzen, maar dat is niet goed. En dan Linda van Ardenna, Ria Roelsen, Peter Koeman, Nel Ridderbos, Adriaan Reiniersen, Jan Hieronymus, Loni Blom, Rine Schouwenaar, Jaap van Klinken, Connie Boudens, Joke Josiassen, Nella Bouwman, Rias Roelsen, Cor Oudersluis, Jacqueline Stroofbos, Gert-Jan, Anja van der Luister, Gerry Belsma, Chantal Vervaat, Caroline Mikolajczyk, Leni Bogaert en Els Thijsselink. Els, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Het zijn wel heel veel mensen die het goed hadden.
1: Nou ja, hij was ook niet zo heel moeilijk.
0: Welke plaats is het?
1: Ja, Koudekerken.
0: Maar welke Koudekerken? Er zijn er zoveel.
1: Ja, Walcheren natuurlijk.
0: Oké, okay, gaan we eens eventjes doornemen. De grootste van de gemeente, hoe zit dat?
1: Ja, grootste plaats van de gemeente Veren.
0: Ja, zegt de gemeente in elk geval zelf ook. Caldakirica.
1: Ja, dat zal wel een Latijnse naam of zo. Ik weet het niet, nog van vroeger.
0: We gaan terug naar de jaren 1000. Toen ontstonden meerdere plaatsen met koud en kerk in de naam. Koud, Kalda, Kirika, kerk. Verwijst waarschijnlijk naar de temperatuur in de streek. Die was namelijk koud. In het wapen van de voormalige gemeente Koudekerken staat dan ook een kale boom in de winter.
1: Oké.
0: Ja, wist ik ook niet. Ik heb ook wat geleerd, met dank aan de historische kring Walcheren trouwens. En dan, in een aantal huizen kun je eindelijk weer wonen.
1: Ja, dat zijn de huizen in de Bankerstraat. Er is al jaren een doorn in het oog. Maar goed, het is nu opgelost eindelijk.
0: 8 van de 10 waren ontzettend verpauperd. Ja. En je weet er veel van. Woon je daar zelf?
1: Ik woon er inmiddels 26 jaar. En ik breng er ook post rond. Dus ik ben ook heel vaak in die straat geweest.
0: En hoe was dat dan om daar post te bezorgen? In een rijtje huizen van 10 waar er nog maar 2 bewoond zijn?
1: Ja, dat gaat lekker snel, hè? Ja, toch?
0: Oh ja. En verder, wat is Koudekerken voor dorp? Leg eens uit.
1: Ja, het is Koudekerken voor dorp. Er wordt van alles gedaan. Ik bedoel, je hebt er ook winkels, wat natuurlijk op een heleboel dorpen ook niet meer is.
0: Ja.
1: En ja, omdat het ook de grootste dorp is, ik bedoel, we hebben er zelfs een Aldi. Dus ja, het is gewoon een prettig dorp om te wonen.
0: In dat geval. Ik moet nog steeds lachen op wat je zegt over die huizen. Zo had ik het nog helemaal niet bekeken. Jij bent helemaal niet blij dat die huizen weer...
1: Jawel, tuurlijk wel. Nee, dat is alleen maar goed. Ik bedoel, er zijn zoveel huizengebrek.
0: Ja,
1: dus nee.
0: Dat is waar. Els Thijsselink, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Voor jou de eeuwige roem voor deze maandagochtend. En een heleboel anderen, je moet het wel delen. Maar dank in elk geval voor het meedoen. Koudekerken. Op Walcheren zeg ik erbij, want er zijn meer plaatsen die Koudekerken heten of ooit geheten hebben. Koudekerken op Walcheren, daar zijn Elsa en Veerle tussen 9 en 12 om elkaar uit te dagen.

Wham! And the Edge of Heaven. Zo aan het einde van Zeeland tot Wakker. Ik wens je een mooie dag. Blijf lekker bij de radio. Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland on tour met de uitdagingen in Koudekerken.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl. Let's
9: go. Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
14: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
13: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond het Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
15: En het is in het beste interest van onze residents dat ze alles klaar hebben aan de deur of in de auto. En op een moment notice kunnen gaan.
13: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
11: Dag Jaap.
12: Hi.
11: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
12: Ja, we hebben echt veel nodig.
11: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
12: Klopt.
16: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
0: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En je kunt natuurlijk meekijken online of via je tv. Weer een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad.
1: Ja, en jij?
0: Nou, jij stuurde mij een foto dat je in een kermisattractie zat.
1: Ja, specifiek in die kermisattractie waar ik ook met jou in heb gezeten.
0: Ja, ik weet niet meer hoe dat ding heet.
1: Ja, toen heette die de Heartbreaker, maar hier heette die niet de Heartbreaker, maar ik noemde hem toch de Heartbreaker.
0: Ja, ja, ja, een soort lange bank die dus met de klok mee en dan tegen de klok in rondjes
1: alle
0: draait.
1: Alle kanten op, ja.
0: Ja, ja. En waar was dit?
1: In Sint-Anneland.
0: Daar was het kermis.
1: Ja, braderie en dan ook wat kermisattracties.
0: Ah ja, ja, ja. Want ik heb jou nog een foto teruggestuurd later. Want wij waren op de visserijfeesten in Breskens.
1: Ja, maar ik vond
0: wel... En dat
1: wel,
0: stond er ook zo heen.
1: Jij stuurde geen foto dat je in een attractie stuurt.
0: Nee, nee.
1: Ik dacht, loop je ook stoer te doen, maar dit...
0: Dit was gewoon de foto van de engste attractie die daar was, vond ik. Een hele hoge paal met zo'n zweefmolen met kettingjes eraan.
1: Ja.
0: En het was echt heel hoog als die op zijn hoogst was.
1: Ja.
0: En dan zit je dus in zo'n soort schommeltje, net zoals in een speeltuin. Hè, met een stoeltje met kettingjes eraan. Ja. En dan zwier je zo door de lucht. Ik dacht, ik moet er niet aan denken.
1: Ik zal je zeggen, die staat ook altijd op de Zwarte Cross. Ik ben er al meerdere keren in geweest. Ja? En het is eigenlijk echt vreselijk.
0: Ja, ja, ja. Nou, wij zijn
1: het is echt zo hoog.
0: Eén keer in geweest in een pretpark in België. Bellewaerde. Verschrikkelijk. Ik ben de hele dag er ziek van geweest.
1: Oh.
0: Dus niks voor mij. Nee, echt niks voor mij.
1: Okay.
0: Maar goed, dat was dus eigenlijk dus gewoon nep. Ik heb alleen een foto gemaakt terwijl ik toekeek.
1: Ja, maar we waren dus allebei op een soort van kermis.
0: Klopt.
1: Het is de tijd
0: Klopt.
1: Van de braderie en de kermis.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Nou, ik heb me aangemeld afgelopen weekend. En daar is helemaal de tijd er nog niet voor.
1: Uh-huh.
0: Een Victorian Christmas Weekend.
1: Oh.
0: Ik dacht, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn.
1: Dat is weer heel wat anders.
0: In Engeland, in december, een weekend toeteren. Dus het is gewoon op een...
1: Op straat of zo?
0: Nee, nee, nee, op een Engelse muziekschool.
1: Oh.
0: En daar hadden ze dus een Victorian Christmas Weekend.
1: En gaan dan kerstliedjes toeteren?
0: Ik heb geen idee, maar dat hoop ik dan toch, want... Ik denk, Christmas, ja, dat is toch kerst?
1: Ja, dat zal wel.
0: Maar verder weet ik er heel weinig van. Ik heb me weer eens voor iets aangemeld waar ik maar eigenlijk half van weet wat het is. Ik weet alleen, het is een stukje boven Londen. En nou ja, voor de rest, afwachten maar. Dus het is wel weer spannend, toch? Ja, wat gaan wij vandaag doen? Nou, wij hebben natuurlijk Goedemorgen Zeeland on tour. Het is wel de laatste week. Onvoorstelbaar hoe snel dat gegaan is.
1: We zijn gewoon al aan de laatste week.
0: Ja, nou ja, goed. Veerle en ik geven elkaar steeds opdrachten als we samen op pad gaan. En vandaag zijn we in Koudekerken. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En als je wil reageren, dan kan dat via 0118-4999-99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Maroon 5 en Memories. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op de dag van vandaag, 10 augustus, in de geschiedenis.
1: Ja, 10 augustus 1653, hele tijd terug, overleed zeeheld Maarten Tromp bij de slag bij Ter Heide. Maarten Tromp was officier en later luitenant-admiraal in de Nederlandse marine. En op zijn 9e maakte hij zijn eerste zeereis.
0: Op zijn 9e?
1: Ja, zo'n klein mannetje, ja. Waarschijnlijk het dek zwam. Nee, nu zit ik dingen in te vullen.
0: Nee, maar het zal toch wel zoiets geweest zijn, denk ik.
1: Tromp boekte zijn grootste overwinning in de strijd tegen de Engelsen tijdens de slag bij Sungels, of The Battle of Dungeness genoemd, op 9 december 1652. En volgens de Britse overlevering zou hij na deze slag een bezem in zijn mast hebben gehangen om te laten zien dat hij de zee van zijn vijanden had schoongeveegd.
0: Heel symbolisch.
1: Ja, maar hij overleed dus op 10 augustus 1653 tijdens de slag bij Ter Heide. Ook tegen de Engelsen. Een Engelse scherpschutter varend op het schip van William Penn trof hem toen dodelijk in de borst. En de laatste woorden van Tromp zouden zijn geweest: ik heb gedaan, houd goede moed. En er wordt dus ook gezegd dat Michiel de Ruiter toen heeft gezegd, toen hij het dode lichaam van Tromp zag: mocht het God behaagd hebben mijn leven te nemen in plaats van het zijne. Dus dat is nogal wat, hè? Het graf van Maarten Tromp bevindt zich in de Oude Kerk in Delft. Verder op 10 augustus. In 1566 begon de beeldenstorm. Die duurde tot oktober 1566. Na het behagenbreek van de protestantse prediker Sebastiaan Matte vielen gelovigen het klooster binnen, vernielden heiligbeelden en katholieke versieringen. En dat is toen als een golf door de lage landen getrokken, waarbij heel veel beelden zijn vernietigd. In 1628 zonk de Vasa, dat is een Zweedse oorlogsschip, op zijn eerste tocht. Die is in 1961 geborgen. En daarmee is het enige 17e eeuwse schip ter wereld.
0: Oh, dat is dan weer wel heel bijzonder, hè?
1: Ja. In 1867 ging vandaag de eerste trein in Nederlands-Indië. En in 1897 werd voor het eerst aspirine geproduceerd vandaag door Felix Hoffmann.
0: En daar zijn we nog altijd blij mee, toch?

0: Jethro Tull en de Locomotive Breath. Ian Anderson, de Schotse zanger, multi-instrumentalist en songwriter van deze band. Die is vandaag jarig, hij wordt 79.
1: En Kylie Jenner is jarig, Amerikaanse televisiepersoonlijkheid, ondernemer, internetbekendheid. Zij werd bekend van de reality-serie Keeping Up with the Kardashians.
0: Heb je er ooit naar gekeken?
1: Nooit.
0: Ik ook, heb nog nooit, zelfs niet één aflevering.
1: Nee, ja, dat soms denk ik ook, maar je ziet
0: en
1: ze altijd voorbij komen. Ja, want er is altijd wat mee.
0: Ja.
1: En ze hebben een beetje, nou dat klinkt een beetje gek, maar van die herkenbare gezichten, omdat ze niet vies zijn van de plastische chirurgie.
0: Ze zijn allemaal naar dezelfde dokter geweest.
1: Dat lijkt het een beetje op. Hoewel hun jongste zusje was gewoon volgens mij zonder ingrepen model. Maar ja, dat zal toch ook wel met haar bekendheid te maken hebben. Maar zij is de jongste self-made miljardair van de wereld geworden in 2019.
0: Miljardair, hè? Dus ja. Niet miljonair, maar miljardair.
1: Ja, en zij wordt 29 vandaag. En Jim Buckham, de acteur plus zanger die we vooral kennen van Idols, want daarin heeft hij meegedaan. Toen werd hij tweede in 2002, 2003.
0: Toen verloor hij van Jamai, hè? Maar zij met z'n tweeën, ja, dat was toen echt zo'n
1: dat
0: koppel.
1: Dat was de eerste Idols en dat was, ja, ik volgens mij ontving dat niet. Of in ieder geval, ik keek dat niet. En mijn nichtje, daar ging ik altijd logeren in Schavenpolder. En er waren twee zussen, mijn nichten. En de een was voor Jim en de ander was voor Jamai. En die hadden allemaal die posters voor die ramen. Dat was echt. En ik kende het helemaal niet, dus dat weet ik nog heel goed. Dat ik daar.
0: Die hebben ook eindeloos zitten stemmen waarschijnlijk
1: ja,
0: toen.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar hij is nog steeds, hij is een beetje een musicalster ook.
0: Ja.
1: Hè? Ja, en ja, in films zie je hem ook nog. En hij wordt 39.

0: Roxy Music en Avalon. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Netbeheerder Tennet is zojuist begonnen om de oude hoogspanningskabels weg te halen boven het kanaal door Zuid-Beveland. Maar daarvoor ligt het scheepvaartverkeer vandaag 8 keer kort stil. De masten waar de kabels aan hangen, die zijn bijna 100 meter hoog en die worden volgende maand weggehaald. Tolen onderzoekt welke vleermuizen er leven en op welke plekken. De gemeente wil de dieren beter beschermen door rekening met ze te houden bij het isoleren van woningen. Vleermuizen kruipen in de spouwmuren. Onderzoeker Bastiaan van der Wetering.
3: Het plan wat wij schrijven, dat borgt eigenlijk en een goede isolatie en een goede bescherming van de verblijfplaats, zodat het eigenlijk hand in hand door kan gaan.
2: Door de hele gemeente komen vanaf vandaag kastjes te hangen die het ultrasonisch geluid van vleermuizen opnemen. Daardoor weten onderzoekers hoeveel dieren er zijn en welke routes ze afleggen. De politie heeft een scooter in beslag genomen in Goes na een achtervolging. De scooterrijder negeerde een stopteken en werd uiteindelijk in de Beukenstraat aan de kant gezet. Daar is hij aangehouden voor rijden onder invloed en omdat hij het stopteken negeerde. In Wemeldingen kun je een stukje kopen van de grote meneer Cactus Show. Die kinderserie was in de jaren 80 en 90 op tv. Annemieke Hogendijk uit Wemeldingen, die mevrouw Stemband speelde, doneert de pyjama van meneer Cactus en de jurk van mevrouw Stemband aan de veiling van de rommelroute Wemeldingen.
4: Ik ga er toch niet 1 keer per week met weemoed in mijn hart naar zitten kijken. Dus dan kan het maar beter voor een ander doel worden aangewend.
2: Verkoop gaat via een veiling en de opbrengst gaat naar goede doelen, onder meer lokale doelen in Wemeldingen. Vanaf vandaag is die kleding ook te zien bij drooggisterij Hofs in Wemeldingen en later nog bij Terre des Hommes in Goes. En het weer in Zeeland, eerst opklaringen, geleidelijk meer wolkenvelden. Het blijft droog met de noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Alex Warren en Passenger. Wij spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Win je vandaag, dan doe je mee in de verloting voor een paar prachtige Omroep Zeeland sokken. Niet voor nu, maar wel voor straks, want het wordt natuurlijk toch gewoon ook weer uiteindelijk winter. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, Annemieke Hogedijk uit Wemeldingen, die doneert wat spullen aan de veiling van de rommelroute Wemeldingen. Want zij speelde in de grote meneer Cactus Show, maar wie speelde zij?
0: 0118-4999-99. Zij woont in Wemeldingen, hè? Vandaar dat ze dat doneert. Ja. De rommelroute dus. Annemiek Hogendijk. Nou, wie speelde zij? 0118-4999-99.

0: meneer Cactus Show. Speciaal aan de veiling van de rommelroute Wemeldingen. Het levert je een plekje in de verloting op, dus blijf even aan de lijn.
1: Oké, dat is goed.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters, een hartebreker. De dierenambulance Gouwe-Duiveland trok er weer op uit dit weekend. Sander Penning, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
1: En eigenlijk omdat een paar stoere jongens gebeld hadden.
2: Ja, hartstikke goed van ze, echt. Dat waarderen we enorm. En dat zie je ook op onze Facebookpagina, het bericht wat we erover geschreven hebben. Ja, hoe dat gewaardeerd wordt door iedereen.
1: Want wat was er aan de hand?
2: Ja, ze hadden een mail gevonden in Zierikzee. En ja, de jongens zagen meteen dat die mail hulp nodig had. En ja, die hebben eigenlijk meteen het juiste gedaan. En dat is ons gebeld, de dierenambulance.
1: Ja, wat was er aan de hand?
2: Nou, hij was heel erg verzwakt. We weten niet helemaal zeker wat hij heeft. Het zou botulisme kunnen zijn. Maar ja, hij was eigenlijk daar op die plek. Nou, bijna aan het sterven al gewoon. Hij was zo ernstig verzwakt. Dus dat is heel goed wat ze gedaan hebben.
1: Ja, 5 jongens. Eén met een fatbike. Dat zou je dan misschien niet achter de jongens zoeken. Maar ze hadden toch hard voor het dier.
2: Nou, dan zie je ook, hè, ja, die vooroordelen. En natuurlijk zijn ze af en toe waar. Maar dan zie je toch dat het af en toe ook niet klopt. Hele stoere jongens, inderdaad, wat je zegt, met een fatbike. En die zich dan toch zo bekommeren om een hulpeloos dier.
1: Ja, meeuwen. Wij fietsen zelf gisteren langs het water. Toen zag ik ook een meeuw zitten en toen dacht ik ook van, dat is toch eigenlijk een beetje gek dat hij zomaar zo op het fietspad zit. Maar toen waren we alweer zo ver verder gefietst dat ik dacht van ja, had ik nou terug moeten gaan? Ik dacht misschien heeft hij wel gewoon dorst. Dat kan ook, hè?
2: Nou, inderdaad, want die droogte is verschrikkelijk voor al die dieren. En ook die hoge temperaturen. Daardoor merk je ook dat er meer botulisme is. En dat dieren verzwakt raken omdat ze...

0: minder makkelijk voedsel kunnen vinden, minder makkelijk drinken, water kunnen vinden. Dus ze hebben het enorm moeilijk. Dus we zeggen altijd, als je nou een dier ziet zitten, kijk altijd eventjes extra goed. Kijk even van, hey, zou het misschien kunnen dat hij daar niet voor niks zit, maar dat hij misschien hulp nodig heeft.
1: Ja. Ik zit nog altijd een beetje met vogelgriep in mijn achterhoofd. En ja. Dan mag je ze dus niet aanraken. Maar in dit geval, ja, als je een beetje water bij hebt, kun je best wel wat water geven, toch?
0: Nou, inderdaad. Dat is heel goed wat je zegt ook. Daar waarschuwen we ook altijd voor. Een dier wat ziek is, een vogel die ziek is, die er ziek uitziet, die vreemd gedrag vertoont, bijvoorbeeld een beetje raar draaien met zijn nek, een beetje verlammingsverschijnselen vertoont, raak die vooral niet aan, maar bel ons. Water geven mag natuurlijk altijd. Ja, je moet maar net toevallig water bij hebben en dan ook nog een bakje, bijvoorbeeld, die je kan vullen en dan bij hem kan zetten. Dan kun je kijken of die zelfstandig drinkt. Of die dat kan. En doet hij dat niet, maar kon je hem wel heel makkelijk benaderen, ja, dan klopt er natuurlijk al iets niet. Dus dan zeg ik ook, joh, bel ons gewoon. Bel gewoon de dierenambulance. We kijken en denken gewoon even met je mee wat er aan de hand kan zijn. En als het moet, dan halen we de vogel op.
1: Oké, ja, ik heb nu al pijn in mijn buik dat ik dat beest heb laten zitten. Maar goed, nou, het is niet anders.
0: Het zal wel meevallen. Vaak, er zitten heel veel meeuwen ook langs een fietspad, vaak in de berm en zo. Omdat daar vaak insecten te vinden zijn en ander voedsel. Dus misschien is dat wel het geval.
1: Oké, nou, dat hou ik mezelf dan maar voor. Sander, dankjewel en tot volgende week.
0: Dankjewel ook, Elsa. Tot volgende week.

0: Carol G en Ciante Tu Hubiera Conocido. Het is 3:03. Graag tot zo.
1: Staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op teresom.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Neem Teresom op in je testament. Kijk op teresom.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïnse drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. In het noorden valt wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomersvoordeel.
12: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief. Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
14: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
15: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
16: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: kwaliteit gewacht op jou.
1: Snelle en de Puma's. En op jou heb ik gewacht. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We gaan weer on tour. Veerle en ik samen op pad geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Koudekerk. En nou, wat we daar deden, daar doe ik nu nog even geen uitspraken over. En ook niet of de opdracht geslaagd is. Als je het leuk vindt om mee te doen, nou, dat kan nu ook. Je kunt weer foto's gaan appen naar 0118-499999. Elke dag zo rond 10 voor 12 loten we de dagwinnaar. En die wint dan een t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weten waar het over gaat.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Genesis en That's All. We gaan op pad in Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle en ik geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Koudekerken. Nou, wat we daar deden... Koudekerken, een dorp op Walcheren. 3465 inwoners. En het is een oud dorp. Het is al gesticht in 1067. Op drie Vlietbergen hier. Nou ja, waar wij nu staan zo'n beetje. Dan maken we eventjes een sprong naar de 17e eeuw. Want in de 17e eeuw was Middelburg een superrijke stad vanwege de VOC. En die rijke kooplieden die lieten hier rondom Koudekerken grote buitenplaatsen bouwen. Nou, een huis ter boede is een voorbeeld daarvan. Dan maken we even een sprong naar de Tweede Wereldoorlog. Want de Duitsers hadden dit aangewezen als een onderdeel van de Atlantiekwal. En daarom vind je hier nog steeds heel veel bunkers. De arbeiders van de Schelde, na de oorlog, zagen in Koudekerken de ideale woonplaats. Voor woonwerk was maar een kleine afstand. En Koudekerkenaren die hebben twee bijnamen. Ze worden moppenvreters genoemd. En de mop is een koekje dat hier gebakken werd. En waar ze allemaal dol op waren. Dus ja, als je bij een Koudekerkenaar kwam, dan kreeg je een mop in de moppentrommel. En vandaar het woord moppenvreter. En de andere bijnaam is Vuulte.
1: Vuulte.
0: Vuulte.
1: Ken je die? Doet het iemand, ja.
0: Vuulte, het Zeeuwse woord voor onkruid. En dat komt natuurlijk meer vanuit de rivaliteit die er altijd is rondom elk dorp. Ah. Dus dat was een bijnaam die de andere dorpen aan mensen in Koudekerken gaven. Dus als je van Koudekerken kwam, dan was je Vuulte.
1: Vuulte, oké. Okay.
0: Wat gaan wij hier doen, denk je?
1: Een mop bakken, denk ik.
0: Nee, het is geen koekje wat we gaan doen, maar een snoepje. De Zeeuwse babbelaar heeft ook een beetje geschiedenis hier in Koudekerken. En wij gaan naar Leni, bij Leni thuis, in de keuken. Ga jij babbelaars bakken? Bakken, maken. Het is in een pannetje, dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar babbelaars moet je trekken, hè? Dus ik ben heel benieuwd of jij dat kan.
1: Ja, geen idee.
0: Ja, dat is... Daar moet je een beetje kracht voor hebben, maar vooral voorzichtig dat je je vingers niet brandt. Dus ja. Wat denk je? Durf je het aan?
1: Ja, ik zal wel moeten, denk ik.
0: Op naar Leni dan.
1: Op naar Leni.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, Veerle en ik zijn in Koudekerken vandaag voor Goedemorgen Zeeland on tour. Veerle kreeg de opdracht, maak echte Zeeuwse babbelaars. Nou, eerst dan maar eens iets opzoeken daarover. Nou, we zitten lekker even in de tuin bij Leni, terwijl zij in de keuken al alles aan het voorbereiden is om echte Zeeuwse babbelaars te bakken. Heb jij ondertussen iets kunnen vinden?
1: Ja, de Zeeuwse babbelaar, dat werd eigenlijk door iedere boerin op Walcheren zelf gemaakt vroeger. Meestal op vrijdag of zaterdag maakten ze dan snoep.
0: Goed. Voor het weekend.
1: Ja, voor heel de week. En bezoek en personeel kreeg eerst een kopje thee of koffie met suiker. En dan bij het tweede kopje kregen ze een babbelaar. En dan bleef de suiker achterwege. Want zo'n snoepje was goedkoper dan een schepje suiker.
0: Oh nee, daar komt die zuinige Zeeuwse boerin weer.
1: En de naam babbelaar komt doordat het snoepje lang meeging bij de koffie, waardoor mensen lang bleven babbelen. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar je had de Zeeuwse suikerbakker J.B. Dies in Middelburg. En die ging in 1892 handelen in het snoepje. Dus die bracht het op de markt. Het recept van de familie Dies werd van vader op zoon overgedragen.
0: Zeer geheim natuurlijk.
1: Zeer geheim. In Middelburg, eerst in de winkel aan de Herenstraat, daarna de Lange Burg. Na de Tweede Wereldoorlog in de bakkerij achter de winkel aan de markt van Middelburg. Ik ben niet heel erg bekend in Middelburg.
0: Ook
1: maar
0: niet.
1: En daarna zijn ze naar Koudekerken gegaan. De bakkerij werd verplaatst naar Koudekerken, daar zijn we nu. En daar werden de J.B. Dies babbelaars tot 2025 gebakken.
0: Ik heb nog steeds een blikje. Want daar staan altijd van die Zeeuwse, nou niet alleen Zeeuwse boerinnen, maar ook volgens mij nog een jongetje in een boerenpak. Zo van die blauwe blikjes.
1: Zijn dit dan nu de bekende babbelaars?
0: Dat zijn de bekende Zeeuwse babbelaars, ja. Precies.
1: Okay. Hoe maak je die babbelaar? Want we gaan nu Leni's babbelaars bakken.
0: Niet onbelangrijk.
1: Niet die van Dies. Het deeg wordt gekookt.
0: Nee, deeg? Noem je dat deeg?
1: Ja, hoe zou je het anders noemen? De substantie,
0: het prutje,
1: wordt gekookt en afgekoeld en in kussentjesvorm gesneden om dan hard te laten worden. En het trekken van de babbelaar is de lastigste handeling. Nadat de hete suiker- en botermassa op een vet aanrecht of bakplaat is uitgegoten en iets is afgekoeld.
0: Weet je, het schiet me nu te binnen. Ik had een oude buurvrouw en die deed dat in de gang. Daar lag zo'n granieten vloer in.
1: Deze op de vloer.
0: En dan schuurden ze dat eerst schoon. En dan ging ze babbelaars bakken. En dan goot ze dat daarop uit.
1: Dan kon je van de vloer eten.
0: Kon je van de
1: of zat
0: vloer
1: er af en toe een paar hondenharen?
0: Nee.
1: Nou ja, je giet het dus uit op de buurvrouw van Elsa haar vloer of je aanrecht. Dan pak je de kleverige massa met de hand op en die rek je uit herhaaldelijk. En dan vouw je hem op. En door dat trekken, noemen ze dat, komt er lucht in de stroperige massa. En dan krijgt de suiker daardoor een mooie zijdeglans.
0: En dat trekken, dat is dus let op je vingers.
1: Ja, dat is
0: toch
1: heet aan je vingers.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel spannend. Ik ga misschien wel mijn vingers branden. Ik ben niet heel handig. Maar we gaan voor de zijdeglans. Dat is het doel. Dus dat het mooi glanst.
0: Volgens mij kan een babbelaar niet mislukken.
1: Ja. Dat denk ik. Ik denk het wel. Ik denk dat jouw buurvrouw wel eens de babbelaars van de granieten vloer heeft moeten bikken.
0: Ik heb geen idee. Echt geen idee.
1: Ik denk dat het alles kan mislukken.
0: Zullen we maar eens binnen gaan kijken in de keuken van Leni?

0: Fleetwood Mac en Save Me. Nou, zometeen hoor je hoe dat gaat met dat babbelaars maken in Goedemorgen Zeeland on Tour. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Netbeheerder Tennet haalt vandaag oude hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. Daarvoor ligt het scheepvaartverkeer vandaag 8 keer kort stil. De masten waar de kabels aan hangen worden volgende maand weggehaald. De Zeeuwse Sterrenwacht reist deze week af naar Spanje om daar de zonsverduistering te bekijken. Aanstaande woensdag vindt de grootste zonsverduistering van de eeuw plaats. In Nederland zal de zon voor zo'n 90% verduisterd worden, maar in Spanje is er een totale eclips. Rijk-Jan Koppejan van de Sterrenwacht geeft ook nog een andere tip. De komende dagen schieten er veel meteorieten langs de aarde. Als het donker is, kun je die goed zien. Gemeente Middelburg start dit najaar een tweede proef om het gebruik van wasbare luiers onder jonge gezinnen te stimuleren. Gezinnen met kinderen tot 2 jaar kunnen zich aanmelden voor een gratis proefpakket en deskundige begeleiding, meldt de gemeente. Bij de eerste proef was het maximum aantal inschrijvingen al binnen 2 weken bereikt. Daarom geeft de gemeente nog eens 30 gezinnen de kans om mee te doen. Bij het Zwin zijn gisteravond 2 personen gered door het KNRM. Die stonden op een zandbank en konden door het hoge water niet meer terug. Met lichtsignalen trokken ze de aandacht van 2 voorbijgangers. Bij de reddingsactie kwam ook nog een vliegtuig van de kustwacht in actie dat zo'n 1 kwartier lang rondjes vloog. KNRM Katzand meldt op haar sociale media dat ze het geen actie voor de KNRM vindt, omdat het tweetal niet daadwerkelijk ingesloten zat. Wij zijn geen taxi, schrijft de reddingsdienst. En dan het weer in Zeeland. Eerst zijn er opklaringen en geleidelijk meer wolkenvelden. Het blijft droog met een noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Wet, wet, wet. En Angel Eyes. Ja, wij zijn in Koudekerke in Goedemorgen Zeeland on tour. En opdracht aan Veerle is, ik zeg nog steeds bak. Maak babbelaars. Bakken is het niet precies. Hè? Maar er komen wel allerlei reacties al binnen, zie ik.
1: Ja, we krijgen een paar foto's van oude blikjes. Van oude Zeeuwse babbelaars. Ik denk dat de babbelaars er niet meer in zitten. En Jan die zegt, mijn overgrootvader uit Zierikzee had een geheim recept van babbelaars die je lang kon bewaren. En dat was toen nieuw. En het ging over bakkerij Heuzeveld. Nou ja.
0: Oké. Okay.
1: En Rini die zegt, want jij noemde dat kussentjes. Die babbelaars, als je die in stukjes hakt, dan noem je het blokjes.
0: Oh, blokjes. Oh ja.
1: Nou ja, en krijgen we ook nog een berichtje, want jij zei het kan niet mislukken, maar Truus die zegt de massa kan aanbranden. Ja, natuurlijk.
0: In de pan, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dan heb je wel werk, denk ik. Want hoe krijg je dat dan ooit nog uit die pan gebikt, hè? Nou goed, daar heb ik wel ervaring mee met pannen uitbikken trouwens. Dus voor tips, even gewoon appen naar 0118-4999-99. Ja, nou, wij gaan dus op pad, geven elkaar steeds opdrachten. En Veerle moet dus in Koudekerke echte babbelaars maken. Dus eerst maar eens kennis maken met de babbelaarmaker. En dat is Leni Pauwe.
2: Nou, kijk, dit is het. En meer is het niet.
0: Een pannetje met een dikke suikerdrap. En ik denk dat dat gesmolten boter is.
2: Het is een pond suiker. Het is 30 milliliter azijn, 30 milliliter water en 30 gram boter.
0: En dat is het?
2: En that's it. Het was een snoepje uit armoede, hè? Oh, het was geen snoepje uit de weelde.
0: Ja, ja, ja, ja. Zeg maar, Leni, ja, nou borrelen er 100 vragen tegelijk op. Want ik zie dat er hier al een granieten plaat klaar ligt. Ja. Dat is omdat het niet op je aanrecht kan.
2: Dat is geen graniet.
0: Oh.
2: Dit is natuursteen.
0: Mm-hmm.
2: En dit is marmer.
0: Marmer.
2: Ja. Vroeger hadden we granieten aanrechten. Maar mijn moeder, waarof ik het van geleerd heb, ik heb hier een fotootje van haar.
0: Oh ja. Oh, dat is nog een echte Zeeuwse boerin.
2: Ja.
0: Ja.
2: En die gooide dat ook niet zo op de granieten aanrecht, want dan was die. Die deed dat eerst in een koekenpan op een plank, op een houten plank, tot de ergste hitte daaraf was. Want het is zo heet als het kookt.
0: Water 100 graden, maar dit?
2: Boter en suiker, hè? Ja, 150.
0: Oh ja. Ja, daar wil je niet aan je vingers aan branden.
2: Nee, dus nou, ik heb ooit een druppel hier gehad. Ik weet niet hoe lang of dat een litteken geweest is. Ja.
0: Oké, nou de koudwaterkanaal is in de buurt.
2: Ja, in de buurt. Maar wij hebben deze platen, dat gaat prima. En we gaan die barst op een gegeven moment, kunnen we die vervangen.
0: Ja. Zeg, Leni, jij zegt, ik heb het van mijn moeder geleerd.
2: Ja.
0: Het recept verder is geen geheim, want dat heb je net verteld.
2: Nee,
0: dus er zit eigenlijk geen speciaal
2: 30 water, 30 azijn, 30 boter en een pond suiker, meer is niet.
0: En dat laat je dan maar een beetje borrelen?
2: Ja, mijn moeder die deed dat op een petroleumstelletje.
0: Dus dat
2: duurde
0: langzaam.
2: Enorm lang en daar stond op een gegeven moment te pruttelen. Maar wij moeten het in de gaten houden.
0: Maar ik vind het zo raar. Je hebt er een kattelmes ingestopt, geen lepel.
2: Nee, ik doe op mijn mes. Maar als het straks klaar is, gaar is, want je kookt een babbelaar, ze zeggen bakken, maar het kookt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
2: Als je dan dat mes eruit haalt, dan vormt die babbelaar een draadje.
0: Oh ja, dan moet zo'n taaie sliert aan hangen.
2: Ja, en dan mag je geen suiker meer zien aan dat mes.
0: Oh ja.
2: Dus dat is eigenlijk, ik zit er nu verder ook niet aan. De suiker is vochtig, want als je suiker droog is, verbrandt hij. Oh, deze nog even aan. Maar de suiker is vochtig, dus die kan gewoon op 9 zijn hangen. Ja.
0: En ze mogen niet te krokant zijn? Maar ook niet te zacht.
2: Ze mogen niet taai zijn. Een goede babbelaar is glashelder. Glashard. En dat komt omdat wij daar een beetje azijn in doen. En die azijn die proef je niet. Maar die zit er wel in.
0: Die zorgt voor de chemische glans, verbinding.
2: Ja, voor de glans en voor het harden.
0: Maar nou is dit in het pannetje toch een soort wet.
2: Ja.
0: Ik dacht dat de babbelaar altijd
2: kruisnoos. Ja, maar dat is het karamelliseren.
0: Dus dat moet nog gebeuren?
2: Dat gaat gebeuren. Als die toffee kleur heeft, dan is die gaar en klaar.
0: Dus je doet het vooral op het zicht?
2: Ja, wij koken op zicht.
0: Ja. Nou, dan zullen we nog maar even wachten,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat...

0: Ed Sheeran en Sapphire.
1: Ja, we zijn vandaag in Koudekerken voor Goedemorgen Zeeland on Tour. En daar gaf jij mij de opdracht Zeeuwse babbelaars te koken, heb ik net geleerd van Leni.
2: Dat bakken, dat blijft er een beetje.
1: Leni die zegt, je kookt babbelaars.
2: Ja, babbelaars bakken, dat klinkt gewoon lekker, toch?
1: Ja, nou, zij had het prutje al opstaan. En nu is het tijd voor mij om dan echt die babbelaars te gaan maken. Leni, je staat al te roeren, je schrok een beetje. Zijn we al te laat? Of,
3: Nou, we staan te praten en dan zou je het net hebben dat het verbrandt. En dat moeten we niet hebben.
1: Maar
3: dus we gaan hem uitkiepen. Pas op,
1: kiept het gewoon zo de plaat.
3: Want dit is echt heel heet.
1: Ja, want dit is 150
3: graden. En dit is karamelkleur. Ja, nu echt. Zie je, dat is de babbelaarkleur.
1: Mooie goudbruine kleur. Gaat dit, jij stort het zomaar op die plaat, gaat dat wel eens mis?
3: Nou,
1: dat je te lang hebt gewacht?
3: Dat moet je niet te veel hebben. Maar kijk, nu gaat dit gelijkmatig. Van buiten naar binnen.
1: Het is een
3: hard worden.
1: Ja, het ziet er heel zacht uit. Als een bruine, dunne, doorzichtige pannenkoek eigenlijk.
3: Ja.
1: Het ziet er prachtig uit en het ruikt ook wel heel lekker.
3: En we houden steeds die massa met dat mes in beweging. En dan hoef je niet zo snel te trekken.
1: Ja. Want vanaf welke temperatuur kun jij het aanraden? Raak, heb jij een hele vuurvaste handen?
3: Ik probeer rond de 80.
1: 80 graden, nou.
3: 70.
1: Maar je stort het nu op die plaat.
3: We gaan kijken of we allebei een dotje kunnen pakken.
1: Allebei een dotje kunnen pakken.
3: En dan, kijk, dat deed mijn moeder zo. Dan kreeg ik zo'n dotje. En dan, zo leerde ik dat vroeger van haar. Om ook te voelen hoe heet dat was.
1: Ja, met een spatel.
3: Maar jij dit dotje, maar je balletje van me.

0: een dotje en dan ga ik een balletje van rollen. Ik heb net... Het mooie is, als je dat in je mond steekt, wordt het glashard.
1: Glashard?
0: Het is nog heet, maar het wordt hard.
1: Ik rol er een balletje.
0: Nou, nu heb jij een gevoel van hoe heet
1: het... Hij is nu al glashard. Ik heb hem nog niet in mijn mond gestoken.
0: Mag hem ook bewaren tot straks. Maar kijk, dit is jouw dotje. En dan mag jij gelijk met mij.
1: Oh jee, ik heb mijn mond vol.
0: Oh, nou ja.
1: Lekker. Oké, die plaat is ook zo.
0: Trekken en draaien. Dus je trekt en je draait. En je hoort hem neer.
1: Ik vind het heel warm, Leni.
0: Kom hier, ruil even met mij.
1: Ja, is die kouder dan?
0: Ja, die heb ik al een beetje getrokken. Ga maar op dit plaatje.
1: Auw!
0: Ga jij maar op dat plaatje.
1: Zij, heb je wel eens een blaar op je handen?
0: Nee, dat moet je voorkomen.
1: Ja, dat snap ik, maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje?
0: Ja, het is waar.
1: Auw!
0: Hoort hem maar gewoon neer, kijk.

0: The Beach Boys en Good Vibrations om 11:03. Graag tot zo.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
17: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
8: Dag Jaap.
18: Hi.
8: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
8: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
25: Ik doe het voor gezonde nieren.
26: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
27: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Bruno Mars en I Just Might. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met natuurlijk straks Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. En in Goedemorgen Zeeland on tour moet Veerle babbelaars maken. Lukt haar dat? Nou, dat hoor je de komende minuten.
1: Elsa, wacht. Zijn wij iets vergeten? Hebben wij de fotoopdracht gegeven vandaag?
0: Oh,
1: nog niet, hè? Nee. Ik dacht al, wat is het stil.
0: Nee, het is waar.
1: Wat stom. Nou ja, we hebben nog eigenlijk een half uur. Dus dan moeten mensen gewoon heel snel, of een half uur, dat ze de foto's in kunnen sturen.
0: Oké, nou heel snel nu uitleggen wat we verwachten.
1: Ja, het gaat vandaag over babbelaars. Die heten babbelaars, omdat als je een babbelaar bij de koffie had, je lekker lang bleef kletsen.
0: Terwijl je juist met je mond vol helemaal niks kunt zeggen, maar goed.
1: Nee, daar deden ze vroeger misschien minder moeilijk over. En dus gezellige momentjes met vrienden, kletsen, koffie drinken, op het terras. Of gewoon natuurlijk echt met een babbelaar. Daar willen we foto's van zien. Ja. En ja, dan kun je zo'n shirt winnen van Goedemorgen Zeeland on tour.
0: Maar ik vind dat foto's met een blikje babbelaars ook tellen. Maar niet alleen het blikje, want dat kun je zelf van internet plukken. Ja, je moet er wel zelf bij staan natuurlijk.
1: Ja, mag allebei.
0: 0118-499-99.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. In Goedemorgen Zeeland on Tour zijn wij samen op pad. Wij geven elkaar steeds opdrachten. En in dit geval is dat in Kuidenkerken. En daar moet Veerle babbelaars maken met behulp van een ervaren babbelaarmaker, Leni. Nou, het pannetje suiker en boter en azijn stond te pruttelen. En op het moment dat het goed was, goot zij het uit op de marmeren plaat. En toen was het eigenlijk vooral een kwestie om je vingers niet te branden, toch?
1: Ja, toen moesten we gaan trekken. En dat is echt, ja, gloeiend heet.
2: Hoor het er maar gewoon neer. Kijk, ik rij er nu een draad in. Zie je dat? Dan ruilen we weer.
1: Oh, we rijden
2: die. En dan is de bedoeling dat we van die stangetjes maken, hè?
1: Van die stangetjes?
2: Ja. Van die, ja, kijk, zo.
1: Mag ik niet mijn handen even onder de kraan doen om af te koelen?
2: Ja, wel een koude
1: doek. Dat mag wel.
2: Een koude doek even.
1: Ik ben nou slapjaan. Dus.
2: Zo, kijk, nu krijg jij deze van me. En dan mag je van die inkepingjes maken. Dan ga jij de babbelaartjes maken en dan maak ik die van jou af.
1: Ja, want
2: dit gaat wel even.
1: Ja, dit gaat wel. Het moet op snelheid. Ik merk al dat ik laat het stol. En als ik één ding niet ben, dan is het snel. Dat spijt me. Maar dit kan ik.
2: Ik vind dat best meeval.
1: Ja?
2: Ze moeten wel in de mond passen.
1: Oh, deze is een beetje te groot. Het is voor iemand met een grote mond. Voor Elsa misschien. Hoe vaak heb je nou dat het mislukt?
2: Vroeger mijn vader die het vond dat wel lekker als dat een beetje mokkasmaak had.
1: Oh.
2: Als ze iets te lang in de pan gezeten hadden.
1: Blijft de tandenmokkasmaak?
2: Dat is niet de bedoeling, ja.
1: Oh.
2: En we doen er ook wel eens kaneel doorheen.
1: Oh.
2: We maken er ook wel eens mee honing. Omdat dat vroeger een snoepje uit armoede was, vonden mensen het ook een beetje eentonig.
1: Eentonig?
2: En altijd hetzelfde snoepje. En dan deden ze er ook wel eens nootjes doorheen.
1: En dat gebeurt nu niet meer?
2: Nou, er zijn niet veel mensen meer die nog zelf babbelaars bakken.
1: Zonde.
2: Zonde, het is een verloren ambacht. Maar ja, zou jij het morgen weer doen als je handen allemaal branden?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik dat niet zo lekker vond. Maar je zou wel lessen.
2: Heb jij rode handen? Ik wel. Ja, jij ook een beetje, maar ik nog meer eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, het is gewoon even afzien. En dan heb je ook wel.
1: Maar heb je dan nooit blaren op je vingers?
2: Nee, dat niet.
1: Vroeger?
2: Dat, maar dat heb je maar één keer.
1: En dan leer je.
2: Maar dan kun je ze niet meer aanraken, hè?
1: Oh ja.
2: En het leuke is, nu gaan die babbelaartjes koelen. Ze worden, dat proces van hard worden, dat gaat gewoon door.
1: Ook al was het warm.
2: Je legt hem op je hand. En kijk, je kunt zo
1: tik je met stukken.
2: Ja.
1: Nou, dit soort dingen ben ik goed in. Dingen kapot maken.
2: En je moet hem op je hand palm leggen. Zo, ja.
1: Ik heb denk ik een beetje te grote gemaakt. Ah, je hebt ook wel grote.
2: Ik heb ook nog een grote hier. Want het moest een beetje snel gaan, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou, er zit echt
2: en praten en babbelen aan het bakken.
1: Dat is best moeilijk.
2: Dat is nog best een kunst.

0: vind ik zoet.
1: Beyoncé was dit, een Texas Hold'em. Ja, hoe loopt het af met die babbelaars? In Goedemorgen Zeeland on Tour zijn we vandaag in Koudekerke. Veerle kreeg de opdracht, maak babbelaars. Nou, met behulp van Leni, die daar heel ervaren in is. Het ziet ernaar uit dat dat goed gelukt is. Dus het is tijd om ze te proeven.
2: Nou, dit ging echt razendsnel ineens.
3: Ja, dat stond en je moet door.
2: Ja. En nu sta je ze al in een doosje te doen. Zijn die nu al zo afgekoeld?
3: Ja, voel maar. Het is gewoon prima.
2: Oh ja, maar het is nog wel warm.
3: Het is nog wel warm.
2: Ja.
3: Maar ik hoorde net van Leni dat het lekkerst is om ze dan ook nu te eten.
2: Maar het is nogal een grote brok. Maar, nou ja, waarom niet? Ik doe hem even uit mijn mond. Ze zijn volgens mij precies zoals ze moeten zijn.
3: Geen manieren, die vrouw.
2: Nou ja, jij praat met je mond vol. Dat zijn manieren. Wat vind je zelf van het resultaat?
3: Ik vind het lekker. Proost.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Side, speeding along with no map, it was all green lights.

0: Pink en All Out of Fight. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek, waarin we weer een plek in Zeeland zoeken met maar één aanwijzing. Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pieter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Netbeheerder TenneT haalt vandaag oude hoogspanningskabels weg boven het kanaal door Zuid-Beveland. Daarvoor ligt het scheepvaartverkeer vandaag 8 keer kortschil stil en die operatie moest goed gepland worden, vertelt Stander, de schepper van TenneT.
3: Het vergt de nodige afstemmingen. We hebben dat heel goed voorbereid samen met Rijkswaterstaat en met het waterschap. We krijgen een aantal tijdslots waarin we dus de kabel kunnen laten zakken en uiteindelijk naar de overkant van het kanaal kunnen brengen.
2: De masten waar de kabels aan hangen worden volgende maand weggehaald. Aanstaande woensdag vindt de grootste zonsverduistering van de eeuw plaats. In Nederland zal de zon voor zo'n 90% verduisterd worden, maar in Spanje is er een totale eclips. Daar komen een hoop toeristen op af, waaronder Rijk-Jan Koppejan van de Middelburgse Sterrenwacht.
4: Ik denk op de dag zelf dat, dat het toch wel een gekkenhuis gaat worden. Zeker op bepaalde plekken waar de eclips heel goed te zien is, zal het heel druk worden. Want de kranten staan er hier vol mee, de social media.
2: Koppejan geeft ook nog een tip. De komende dagen schieten er veel meteorieten langs de aarde en als het donker is kun je die goed zien. Gemeente Middelburg start dit najaar een tweede proef om het gebruik van wasbare luiers onder jonge gezinnen te stimuleren. Gezinnen met kinderen tot 2 jaar oud kunnen zich aanmelden voor een gratis proefpakket en deskundige begeleiding, meldt de gemeente. Bij de eerste proef was het maximum aantal inschrijvingen al binnen 2 weken bereikt en daarom geeft de gemeente nog eens 30 gezinnen de kans om mee te doen. Bij het Zwin zijn gisteravond 2 personen gered door het KNRM. Die stonden op een zandbank en konden door het hoge water niet meer terug. Met lichtsignalen trokken ze de aandacht van 2 voorbijgangers. Bij de reddingsactie kwam ook een vliegtuig van de kustwacht in actie dat zo'n kwartier lang rondjes vloog. KNRM Kat Zand meldt op haar sociale media dat ze het geen actie voor de KNRM wint omdat de tweetal niet daadwerkelijk ingesloten zat. We zijn geen taxi, schrijft de reddingsdienst. En dan het weer in Zeeland. Er zijn wat wolkenvelden, maar vanmiddag wordt het zonniger. Het blijft droog met een noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer zeesnieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Ilse de Lange en Something Good. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap. Of een plek waar helemaal niemand woont. Dat kan ook nog. Je krijgt 1 aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we zoeken, dan kun je bellen of appen. Maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle, wat is die ene aanwijzing?
1: De ganzen zijn hier tevreden.
0: 0118 499999.
1: De ganzen zijn hier tevreden.

0: Dean Lewis en Trust Me, Mate. Die ganzen, die zijn hier tevreden. Theo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Welke plek zoeken wij?
1: Ik denk Goes, de ganzenstad.
0: Nee, dat is niet goed. Eens kijken wat Kees ervan maakt. Kees, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik dacht ook Goes, de ganzenstad.
0: Aha, nou, maar dan zou het wel heel makkelijk zijn, toch?
2: Ja, het is waar. Maar ja, goed, ze zijn niet tevreden, want alle automobilisten die stoppen als ze de weg oversteken. Dus ja, die
0: Ja.
2: Tevreden.
0: Maar nou, dat tevreden, dat heeft wel iets ermee te maken. Dus ja, daar moet je nog even op verder borduren. Eens kijken of Corrie het misschien weet. Corrie, goedemorgen.
3: Nou, ik heb ook wat met Goes, maar ik denk het Goes is Sas. Want als je tevreden bent, dan ben je in je sas.
0: Ding, ding, ding, ding, ding. Ja, goed zo. En je geeft meteen de uitleg erbij. Want ja, Goes is inderdaad ganzenstad, maar het Goese sas, daar zijn die ganzen tevreden, hè?
3: Ja.
0: Ja. Nou, het levert jou een plekje in de finale op vrijdag. Dus blijf even aan de lijn, Corrie.
3: Ja, doe ik.

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers en Talk To Me. Veerle, hebben wij een winnaar in Goedemorgen Zeeland on Tour?
1: Ja, wel.
0: Want er kwamen wel heel veel foto's, maar ik zie nergens personen erop staan.
1: Nee, we hebben eigenlijk alleen maar foto's gekregen van verschillende soorten blikjes babbelaars. Wat ook wel leuk was om te zien. Maar eigenlijk zoeken we altijd foto's van mensen. Dus eigenlijk hebben we vandaag geen winnaar.
0: Okay.
1: Maar wat we wel dan kunnen doen is deze week op één dag twee winnaars.
0: Ja, dat is goed.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja, hoor, dat
1: okay.
0: is goed. We nou. hebben toch die t-shirts. Ja. Ze moeten toch op.
1: Ze moeten op.
0: Maar vandaag dus geen winnaar, gewoon voor de eerlijkheid. En dan hopen we gewoon op morgen op zoveel hele leuke foto's waar wel mensen op te zien zijn. En dan verloten we er twee. Of anders woensdag. We zien het wel.

0: Aha, en take on me. En ondertussen schuift Michiel aan. Zegt u het maar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: We hebben het over Zeeuwse werkgevers die zoeken personeel. Dat is nodig. Extra mensen zijn nodig. Alleen statushouders aannemen die juist aan het werk willen. Dat blijkt nog voor veel werkgevers lastig te zijn. De taalbarrière is dan het grootste probleem. Nou, de stelling van vandaag. Werkgevers die moeten minder kijken naar taal en meer naar motivatie. Je kunt nu misschien al je mening geven via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. Uiteraard, de stelling plaatsen we er zo meteen op. En om 17:30 praten we erover verder zo meteen.
0: 0118-4999-99. Appen kan nu al. En als je Michiel wil spreken, dan moet je even wachten tot 17:30 vanavond.

0: Nunca había visto tanto.
1: Pop Trash Engen, mi corazón. Het is 3:03. Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Of u zo meteen, dan is Michiel er.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, €2,79.
13: Omroep Zeeland.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich, nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
15: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in zeeland.nl.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
17: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
25: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
26: Omroep Zeeland. Er zijn extra mensen nodig in Zeeland om te werken. Maar statushouders aannemen, dat vinden werkgevers nog lastig. Meer over het onderzoek waaruit dat blijkt, wat onder andere het AZ heeft gedaan, dat hoor je zo in Zeeland. En verder vandaag. Politiek gezien zijn het tegenpolen van elkaar, maar in de podcast Blikken Torentje vinden Margot Lemson en John Schoon elkaar wel. Lenny die groeide op in een gereformeerde gemeente in Achterkerken en doet eigenlijk alles daar zoals het hoort, want ze trouwt jong, krijgt kinderen. Maar toch zat ze op diezelfde jonge leeftijd al met veel vragen. Op haar 34ste verliet ze de kerk. En wat er dan gebeurt, dat omschrijft ze in haar boek Ik verliet God niet. Ze is zo meteen te gast in de Zeeuwse Kamer. Het is 5:55, een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag. Hoe sla je een brug tussen werkgevers en vluchtelingen? Kenniscentrum Zeeland, Zeeuwse Samenleving en studenten van de AZ die gingen aan de slag met dit vraagstuk. En wat blijkt? Het is lastig om vluchtelingen en werkgevers aan elkaar te koppelen. Terwijl er vooral in de zomer extra mensen nodig zijn, komen vluchtelingen toch moeilijk aan werk. Volgens onderzoeker Ruben de Kuiper is het onderzoek naar werk voor vluchtelingen onderdeel van een groter project.
27: Nou, we zijn begonnen met de werkplaats Sociaal Domein in Zeeland. En we hebben met de praktijkpartners hebben we allerlei vraagstukken opgehaald rond vluchtelingen in Dumfort gebied. En een van die vraagstukken ging dus over het duurzaam en toeleiden van naar werk van vluchtelingen. En ook het vinden van passend werk voor deze doelgroep.
28: Want waarom is het zo lastig om als vluchteling te gaan werken?
27: Nou, dat is dus beide kanten. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt vanuit de statushouders, die weten niet altijd de weg van hoe kun je nou aan werk komen in de regio. Dus daar valt er iets te winnen. Zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in de kant van de werkgevers. Ik ben nu meerdere interviews aan het houden in het Noord-Sierpoort-district met een aantal grotere bedrijven, havenbedrijven. En wat ik merk is dat er echt wel werkgevers openstaan om te verkennen of dat ze met deze mensen in diensten of in ieder geval in zee kunnen gaan. Maar dat ook heel erg moeilijk is van ja, maar waar moeten we precies beginnen? Soms willen ze het ook niet alleen oppakken, maar willen ze het liever met een aantal bedrijven in het Noord-Sierpoort dan oppakken. En dat is denk ik ook wel de meerwaarde hè, vanuit ons als HZ, dat we die verschillende betrokkenen met elkaar in contact brengen. En dat we denken en kijken naar duurzame oplossingen voor dit vraagstuk.
28: Jay Stroosnijder, student social work. En jij hebt een scriptie geschreven over vluchtelingen en werk daarin. Waar ging jouw scriptie over?
1: Mijn scriptie gaat over het de statushouders helpen richting arbeidsparticipatie in Nederland.
28: En wat is je opgevallen tijdens je onderzoek?
1: In mijn onderzoek is eigenlijk heel erg opgevallen dat motivatie niet per se het grootste dilemma was. Maar dat het vooral ging over dat informatie niet toereikend was voor statushouders zelf. En dat zij dus niet wisten waar ze nou moesten zijn voor wat. En dat ze de informatie gewoon niet konden vinden.
28: Hoe was het om hier onderzoek naar te doen?
1: Ik vond het eigenlijk super interessant om te doen. Het viel mij daarom ook wel op dat je best wel een afstand ziet tussen beleid en realiteit. Dus wat de statushouders zelf ervaren is niet wat er eigenlijk uit beleid verwacht wordt. En dan merk je wel dat er heel snel frictie komt tussen wat er verwacht wordt en wat er eigenlijk mogelijk is.
28: Onderzoeker Ruben de Kuiper, heb je voorbeelden waar werkgevers tegenaan lopen of wat zij graag zouden willen?
2: Het voornaamste punt wordt taal genoemd. Dat is eigenlijk bij alle interviews die ik tot nu toe heb gehad met de bedrijven, is dat het grootste struikelpunt. Het gaat vaak over communicatie met personeelsleden op de werkvloer, op de plant. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over veiligheidsvoorschriften. Die dan moeilijker zijn om in een andere taal over te brengen. Maar wat ik ook hoor is dus dat ze niet goed weten bij wie ze moeten zijn als ze dus werk willen maken van deze doelgroep.
26: En daar gaat Orions Walcheren nu mee aan de slag. En dat is dan weer de organisatie die voor de drie Walcherse gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt naar werk. Ja, het is een opvallende podcast op Schouwen-Duiveland met duizenden luisteraars. Het Blikken Torentje, een podcast van VVD-fractievoorzitter Margot Lemson en haar collega van SP op Schouwen-Duiveland, John Schoon. In die podcast becommentariëren ze samen de gemeenteraadspolitiek. En dat is opvallend, omdat ze politiek elkaars tegenpolen zijn. Maar zo kijken ze er zelf niet tegenaan. Luister hier bijvoorbeeld naar een fragment uit het Blikken Torentje met dus Margot en John over de aankoop van woningen door de gemeente om statushouders te vestigen.
4: Voor ons was het echt nieuw. Je kan echt, wat gebeurt hier? En wat dan ook zo is, dat mensen ook direct mail gaan sturen en appen van, joh Margot, wat is dat? En ja, weet je daarvan?
5: Dat is wel een beetje een VVD-dingetje, hè Margot? Oh, jouw kiezers komen gelijk bij jou op de lijn altijd. Melden.
4: Ja, bij jou niet, hè?
5: Nee, niet zo direct als bij jou. Ik weet nog wel dat ik een keer ook zo'n foto had gegenereerd met AI van politiebureau Lemson. Weet je al dat jij als politieagent achter de lijn zit?
4: Ja, dat is inderdaad.
26: Ja, de twee die leerden elkaar trouwens kennen toen ze allebei aan het ochtendprogramma werkten van de lokale omroep Schouwen-Duiveland. En toen dat werk stopte, kregen Margot Lemson en John Schoon de vraag voorgelegd of ze niet samen een podcast wilden maken.
6: Ik weet nog, het was 's avonds laat op een zeer onchristelijk tijdstip en de telefoon gaat, Margot Lemson belt mij. Nou weet ik, zij is een nachtbeest en ik ook, dat weet zij van mij. En ze zegt, Johnny, we gaan een podcast beginnen.
4: Ik zat natuurlijk aan het radioprogramma bij Radio Schouwen-Duiveland en op een gegeven moment zei de voorzitter toen, Margot, ik wil dat jij een politieke podcast gaat beginnen. Met wie moet ik dat dan doen? Kijk, als ik het met mijn eigen VVD-mensen doe, is het natuurlijk hartstikke leuk, maar is voor niemand interessant, want ja, dan heb je alleen je eigen clubje. Mm-hmm. Wil je een groot publiek bereiken? Want de intentie was eigenlijk om zoveel mogelijk mensen een beetje de politiek toegankelijk maken, ook voor het grote publiek.
6: Ja.
4: En we merken gewoon dat het momenteel niet zo is. Een heel groot publiek vindt politiek gewoon niet interessant en ze vertrouwen niemand. En wij hopen gewoon om dat met de podcast een beetje laagdrempelig te maken.
6: Laagdrempelig, maar ook een beetje leuk en een beetje benaderbaar en dat het weer bij de mensen komt. En ik vind Margot gewoon ook echt een gezellig mens. Ik mag haar heel graag. Ze heeft echt een gevoel voor de gemeenschap.
4: Ja,
6: ze zet zich voor heel veel dingen in. En ze is toch een beetje, weet je, je VVD-tante waar je vroeger met je rapport heen kwam en dan kreeg je een tientje en een pakje sigaretten van haar, weet je al zo.
4: Als sigaretten zou niet gezond zijn, hè? Nee, dat kan je tegenwoordig helemaal niet meer zeggen, ja.
7: Toch is het een opmerkelijke combinatie natuurlijk. VVD-SP, krijgen jullie er wel eens commentaar op?
4: We krijgen, moet ik zeggen, heel veel commentaar, maar wel heel positief.
6: Ik moet wel zeggen, Margot, zeker bij de SP in het begin waren mensen wel een beetje terughoudend van, goh, waarom ga je nou met de VVD een podcast maken? Dan zeg ik, maar luister, heb je alles geluisterd?
4: Ja.
6: En als ze dan eenmaal hebben geluisterd, dan draaien ze ook wel heel snel bij.
7: Maar het is dus best wel een opmerkelijke combinatie, hè, VVD-SP. Loopt het dan ook wel eens tijdens de podcast hoog op tussen jullie?
4: Hoogop? Nee. Dat zeg ik, wij blijven altijd respectvol. Weet je, we mogen elkaar ook heel graag.
6: Ja, maar wat is hoogop lopen? Kijk, we zijn het echt wel eens fundamenteel oneens, Margot en ik.
7: Noem eens een voorbeeld.
6: Nou, bijvoorbeeld over de toeristenbelasting zijn we het heel erg oneens geweest. Ja. In een aflevering. Maar Margot zet
4: noodopvang.
6: Dan noodopvang. Maar dan zetten we gewoon allebei geven ons standpunt weer. We zeggen wat we van de ander zijn standpunt vinden. Maar we komen er ook uit van, goh, dit is jouw mening. Dit is mijn mening. SP, VVD. Kiezer, het is aan u.
4: Kijk, als je naar de landelijke politiek krijgt, dan gaat het vaak helemaal niet zo respectvol.
6: Dat moddergegooi vind ik echt vreselijk in Den Haag.
4: Ja, en wij willen juist laten zien dat dat niet nodig is. Dat je op een respectvolle manier met elkaar om kan gaan.
26: En dus Margot Limson van de VVD en John Schoon van de SP over hun podcast Het Blikken Torentje. Ze waren in gesprek met Ariane Lafor.

0: Rapbox hoorde je en voor America. Het is 11:15 geweest. We gaan voor het weer naar Jules Gernaert. Jules, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Met u nog wel zon, maar meer bewolking is onderweg, hè?
1: Ja, een beetje meer bewolking. Het lijkt allemaal wel mee te vallen. Dat ook betreft een zwak front wat van het noorden uit aan het naderen is. Met nu dus wat kleine stapelwolkjes, maar vooral nog wat zonnige perioden. Die stapelwolken geven aan dat er duidelijk wat koelere lucht nu is gekomen met die matige tot vrij krachtige noordwestwind. Maar dat zwakke front dat geeft dan in de loop van de middag iets meer wolkenvelden. Soms krijg je ook een bewolkt moment, maar er blijft toch ruimte voor opklaringen. En vanavond wordt het dan weer wat helder. Dus op zich een prima dag. Lagere temperaturen dan gisteren natuurlijk. Het werd 30 graden op de meeste plaatsen. 31,5 zelfs voor Zeeuws-Vlaanderen. Nu is zo'n 22 tot 25 graden. Even kijken, 25 graden voor Hulst. Bij windkracht 3 tot 4, 22 voor Veren. En 23 voor Zierikzee met ook windkracht 5 op de Zeelenbrug. En de Grevelingensluis in Brinissen meldt zelfs windkracht 5 tot 6. Dus het lijkt redelijk door. Vanavond wordt het allemaal wat minder met de wind. En vannacht krijg je dan een zwakke tot matige noordoostwind. Het wordt dus vrij helder met een paar kleine wolkenvelden die overblijven. Minimumtemperatuur komende nacht van 15 tot 18 graden. En dan morgen zijn we weer onderweg met een noordoosten tot oostwind. De komende 3 dagen sowieso wel. Betekent warmer weer. Morgen valt het mee. 23 tot 26 graden. Paar stapelwolken, veel zon. Windkracht 3 tot 5. Maar donderdag, woensdag en donderdag heb je echt een oostwind. Dat betekent hogere temperaturen met woensdag zo'n 27 tot 30 graden. En donderdagmiddag waarschijnlijk temperaturen rond die hoge waarde van 33 graden.
0: Oké, duidelijk. Weten we eventjes voldoende. Jules Gernaert, dankjewel voor dit moment. Net op de weg is even kijken. 2 vertragingen op dit moment. De A16 van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer. Daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 3 kilometer. Daar moet je 10 minuten optellen bij je reistijd.

0: Radio Horen en Dinner Party hier bij Omroep Zeeland. Hoorden we net al hè, dat het warm gaat worden. Temperaturen weer boven de 30 graden. Het zuiden van het land stevend daarmee af op een vijfde regionale hittegolf. Vooral donderdag en vrijdag die temperaturen dan boven de 30 graden. In Limburg, daar zitten deze bakkers en postbodes er niet op te wachten.
1: Het is toch wel pittig voor de bakkers. Ja, het werd heel warm in de bakkerie.
2: Ja, met 40 graden gaan wij niet werken. Dan is het er.
3: Nou, vind ik het niet zo prettig. Wij houden smerig gewoon rustig en we blijven binnen. En smerig is fietsen we dan wat, maar smiddags blijven we binnen.
0: Maar door die aanhoudende droogte in Europa, natuurlijk veel bosbranden. Je hebt het zeewater wat warmer is dan normaal. En in een aantal regio's in Nederland is nog minder regen gevallen. Ook dan in die beruchte zomer van 76. Dat jaar had na een lange hittegolf een historisch neerslagtekort. Maar verschillende waterschappen die zijn er nu al overheen gegaan. En dat zie je dan weer terug in de rivieren. Want sinds 1947 stroomt er niet zo weinig door de Rijn. En ook het water in de IJssel zakt daarmee naar een laagte record. RTV Oost ging mee met het pontje bij Deventer dat nog maar net kan varen.
4: De ponton ligt nu ietsje schuin. Stel, we hebben nu binnenvaart hier voorbij komen, dan slaan we er vanaf. Maar die binnenvaart is nu ook weg. Dus. Maar ik moet het een beetje in de gaten houden.
5: We moeten nog 40 kilometer fietsen, 41, dus we zien wel.
6: Maar stiekem hoopt u wel op een beetje regen?
7: Ja, dat hopen we zeer zeker. Ja, het hoeft hier niet te regenen, maar in Duitsland, hè, daar komt het vanzelf hierheen.
0: Het verschil tussen de kade en het water in Deventer is zo groot dat de helling erg schuin is geworden bij het in- en uitstappen op de pont. En bij het woord zonsverduistering, dan gaat het hart van sterrenkundige Hans van der Meer sneller kloppen. Hij reist al 20 jaar de hele wereld rond om te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En woensdag dan ziet hij in Spanje omdat daar de zon helemaal verduisterd is.
8: Het is relatief dichtbij, het is ook nog in de zomervakantie. Dus ik denk dat het best wel druk is en ik zal me niet verbazen. Ik heb het bij andere verduisteringen wel eens meegemaakt dat er TT-achtige campings opgezet worden voor omdat er gewoon heel veel toeristen komen.
9: Het is populair?
8: Het is heel populair, ja. Het idee dat je op dat moment... Jij, de maan en de zon die staan gewoon op één rechte lijn.
9: En dan staat Hans van der Meer uit Assen daar te genieten.
8: Zeker weten.
0: Ja, en niet alleen hij in de Middelburgse Sterrenwacht, die staat er dan ook. Onder andere, zometeen hoor je daar meer over in het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Adele bij Omroep Zeeland. Rolling in the Deep.

0: us all night.
1: Als Spit hoorde je, nice to meet you. Het is bijna 12:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Pjotr.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 12:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Pjotr Houtman. Pjotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Onderzoek van het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving laat zien dat werkgevers en statushouders in Zeeland elkaar nog te weinig vinden. Statushouders weten niet waar ze terecht kunnen en werkgevers weten niet waar ze statushouders kunnen vinden. Bij een supermarkt in Domburg werkt het wel. Daar lopen 3 statushouders rond die volgens ondernemer Gert-Jan de Kok goed meedraaien.
7: Natuurlijk is er een taalbarrière, natuurlijk is er een cultuurverschil. Maar dat gaat eigenlijk, naarmate de tijd vordert, gaat dat steeds beter. En inmiddels hebben we 3 medewerkers die eigenlijk gewoon in vaste dienst zijn en die jaar rond hier bij ons werken.
6: Het kenniscentrum gaat nu verder onderzoeken hoe zulke succesvolle samenwerkingen op meer plekken voor elkaar te krijgen zijn. Aanstaande woensdag vindt de grootste zonsverduistering van de eeuw plaats. In Nederland zal de zon voor zo'n 90% verduisterd worden, maar in Spanje is er een totale eclips. Daar komen een hoop toeristen op af, waaronder Rijk-Jan Koppejan van de Middelburgse Sterrenwacht.
8: Ik denk op de dag zelf dat het toch wel een gekkenhuis gaat worden. Zeker op bepaalde plekken waar de eclips heel goed te zien is. Zal het heel druk worden, want de kranten staan er hier vol mee, de social media.
6: Koppejan geeft ook nog een tip. De komende dagen schieten er veel meteorieten langs de aarde. En als het donker is, kun je die goed zien. Gezinnen in Middelburg met kinderen tot 2 jaar oud kunnen zich opnieuw aanmelden voor een proef met wasbare luiers. De gemeente startte dit voorjaar al een proef, maar omdat die binnen 2 weken vol zat, krijgen nog eens 30 gezinnen de kans om mee te doen. Met de proef wil de gemeente de hoeveelheid restafval terugbrengen. Deelnemers krijgen een gratis proefpakket en tips van specialisten. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag brede opklaringen, maar vanuit het noorden komen ook wat meer wolkenvelden. Het is duidelijk minder warm dan gisteren, temperaturen tussen 22 en 25 graden. En er staat een matig tot krachtige wind uit het noord tot noordwesten. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
1: Oké, Pjotr, dankjewel. Eens kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld. Onder andere op de A16 is dat. Dat is van Rotterdam naar Breda voor knooppunt Zonzeel 5 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten vertraging. Andere kant op in de richting van Rotterdam voor Zwijndrecht 7 kilometer. Ook daar 5 minuten vertraging. A29, ook daar sta je stil. Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp 5 kilometer. Je vertraging is daar zo. 10 minuten.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: De Frank Cunimundo Trio. En Feeling Good. Hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Het is tijd voor de Zeeuwse Kamer. Met daarin vandaag de 51-jarige Lenny van Biemen-Jozen uit Middelburg. Schoedde op in de gereformeerde gemeente in Achterkerken. Ze trouwt jong, krijgt kinderen, doet eigenlijk alles zoals het hoort. Maar al jong zit ze met vragen. En dat knaagt zo dat ze op haar 34ste de kerk verlaat. En nu volgt ze haar eigen pad waarin God nog steeds een rol speelt. Maar angst is ingeruild voor liefde. En daar schrijft ze over in haar boek Ik verliet God niet. Lenny, fijn dat je er bent. Goedemiddag.
1: Dankjewel.
0: Om maar meteen te beginnen met de titel van het boek. Je hebt de kerk dan verlaten, maar God dan niet.
1: Klopt, ja. Binnen de gereformeerde gemeente, tenminste zoals dat ik hem geleerd heb, is er zo'n soort zin die ik vaak hoorde van wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Wat dan eigenlijk betekent, ja, dan kan het zijn dat alles, dat je leven heel vervelend verloopt, maar even heel plastisch te zeggen.
0: Ja.
1: En daar was ook wel een soort angst in. Hè? Want ja, als ik dan niet meer bij God hoor, wat dan wel? En wat gebeurt er dan met mij? Dus dat heeft me heel lang achtervolgd. Totdat ik voelde van ja, God is overal. En niet per se in de kerk. En zo is die titel eigenlijk ontstaan. Want ik denk niet dat ik God kan verlaten. Omdat God in mij leeft. Omdat ik een onderdeel van God ben.
0: Ja.
1: En dus ja, dan kan je God niet verlaten.
0: Maar toch heeft dan die spanning die je omschrijft, heeft dan jarenlang een soort van twijfel bij je gebracht van, kan ik überhaupt de kerk verlaten?
1: Ja, dat heeft heel lang een rol natuurlijk gespeeld om wel daarbij te blijven. Ja, je weet ook niet beter.
0: Nee.
1: Je groeit zo op en je hebt wel vragen, maar ja.
0: Ja, want je groeit op in de Achterkerken heen, een gezin dat naar de gereformeerde gemeente ging.
1: Mm-hmm.
0: Voor mensen die niet zo heel veel weten van de verschillende kerkgenootschappen, hoe gaat het eraan toe binnen zo'n kerk?
1: De gereformeerde gemeente is een vrij behoudende reformatorische inslag. Dus op zondag ga je 2 of 3 keer naar de kerk, een beetje afhankelijk van je draagt rokken. Televisie is verboden. Leest uit de Bijbel, je bidt voor en dankt voor en na het eten. Je gaat naar de school die daarbij past. Je gaat verenigingen. Alles draait eigenlijk om die kern, zeg maar. Ja. Dus zo ziet het er aan de buitenkant dan uit.
0: Ja.
1: Sommige mensen noemen het ook wel Zwarte Kousenkerk. Dat is niet per se zo, maar ja, je herkent de mensen er wel vaak van.
0: Ik kan zeggen, snap je het beeld dat mensen er dan wel van hebben?
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut, ja.
0: Maar als kind, dan groei je op in zo'n wereld. Je kende denk ik ook niet anders, toch?
1: Nee, precies. En mijn moeder die komt dan uit Gouda. Tenminste, ze is inmiddels overleden. Maar ook uit een groot gezin. En daar hadden ze wel diverse... iedereen ging wel een beetje naar een andere kerk. De ene hervormd en de andere gereformeerd. Sommigen helemaal niet naar de kerk. Vergadering der gelovigen. Dus ik kwam wel al heel vroeg met anders... net een beetje een andere nuance van het christelijk geloof, zeg maar, in aanraking. Ja.
0: En wanneer gaf die nuance dan genoeg vragen dat je dacht, hoe zit dit nou in elkaar?
1: Ja, toen ik denk ik 1 jaar of 6 was. Ik had een nichtje die 3,5 jaar ouder was, daar trok ik heel veel mee op. Veel vakanties mee samengebracht. En zij gingen dan naar de vergadering der gelovigen. En als zij met mij mee naar de kerk ging, moest ze een rokje aan, terwijl ze altijd een broek aan mocht. Ze moest een hoedje op, wat ze ook niet gewend was. En dat vond ze verschrikkelijk. En als ik bij haar was, was het weer anders. Dus ik leerde, als je niet in de gereformeerde gemeente opgroeit, dan heb je dus de waarheid niet. En dan ga je dus naar de hel als je doodgaat. Ja, nou, alles in mij stijgerde bij het idee dat mijn nichtje dan dus niet naar de hemel zou gaan, maar naar de hel. Dus ja, ik heb alles eraan gedaan om haar natuurlijk te proberen te bekeren. Dat ze ook naar onze kerk ging. Want ja, dan ging ze in ieder geval naar de hemel.
0: En hoe deed je dat dan?
1: Ja, door te zeggen van dat ze dan ook echt die rok aan moest doen. En dat ze ook echt naar de kerk moest gaan. En op die manier eigenlijk. Het is natuurlijk heel onbeholpen. Maar ja, dat is wat je kent.
0: Maar kon je haar overtuigen dan op dat moment?
1: Nee. Want zij had echt zoiets van, ja, maar ik snap er helemaal niks van. En waarom dan? En ik ging er natuurlijk ook wel door twijfelen. Maar ja, dat... Ja, dan ging zij natuurlijk weer naar huis en ik was weer gewoon op school. Dus ja, dan vervaagde dat weer. Maar de twijfel bleef wel altijd. Ik begreep het gewoon niet. Nee.
0: Je was toen 6, hè, zeg je?
1: Ja, 6. En dat werd eigenlijk er steeds meer. Je wordt natuurlijk ook verstandiger. Ja, je krijgt meer mee. En die twijfel is altijd wel geweest. Ja.
0: Maar dan 45 jaar terug in de tijd. Hoe was jouw beeld van God toen?
1: Ik zag hem eigenlijk een soort als de directeur, weet je wel. Dus heel ver weg. Als je iets van hem wilde, dan moest je gewoon een soort briefje inleveren. Dus je ging bidden om te vragen of hij dat dan voor je wilde regelen, als het ware. Ja. Maar ja, het was eigenlijk gewoon een soort de rechter, zeg maar. Ja, het was niet iemand waar ik het gevoel van had van een liefdevolle vader of zo. Dat beeld had ik er niet per se van.
0: Terwijl je dat beeld juist zo vaak hoort, toch?
1: Ja, dat zou eigenlijk moeten, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik van wel. Maar ja, daar hing ook heel veel omheen. Want anders kwam je niet bij die liefdevolle God. Dus je moest eerst eigenlijk door een soort moeras van zonde en ellendekennis, voordat je dan voelde dat je gered was door God. Dus ja, en daar blijven heel veel mensen natuurlijk toch dan in hangen. Van ja, wanneer heb ik dan genoeg zonde en ellende kennis gehad, voordat ik mag geloven dat God dan toch ook nog wel er ook voor mij is, zeg maar.
0: Ja. Maar je had vragen, je had twijfels. Ondanks dat je die had, trouw je wel jong. Je krijgt twee kinderen met een man die ook uit de gereformeerde kerk komt. Doe je dat dan met de volle overtuiging op zo'n moment?
1: Ja, ik denk dat ik toen ik de vader van mijn kinderen leerde kennen, dat ik heel bewust gekozen heb van ik conformeer me helemaal aan de kerk. Ik had ook natuurlijk heel veel vrienden daar. En ja, iedereen ging naar de kerk. Dus het is zo'n hechte gemeenschap.
0: Maar liet je dan die vragen die je had, liet je die dan los op dat moment?
1: Ja, niet echt. Ik had wel mijn twijfels natuurlijk. Maar
0: stop je ze een beetje weg?
1: Ja, die stop je gewoon weg. Ja, want je wilde er toch gewoon heel graag bij horen. En ik was echt wel ik was een rebel, maar ook heel onzeker. Dus ik wilde zo graag erbij horen. Want verbinden is voor mij dan belangrijker dan mijn gelijk krijgen. Of hè, dat, ja.
0: Ja, maar dan, hoe jong was je toen je ging trouwen?
1: Ik ben op mijn 20ste verjaardag getrouwd. Ja. Ja, toen had ik al 3,5 jaar verkering.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan ben je 34. Dan zijn de kinderen ook al ineens een stuk groter. Maar dan verlaat je de kerk.
1: Ja, op mijn 34ste ben ik nog samen met de vader van mijn kinderen van de gereformeerde gemeente overgestapt naar de PKN. En dat heeft nog 2 jaar, hebben we daar, ja, het proberen te vinden, zal ik maar zeggen.
0: Want waarom hadden jullie die overstap gemaakt?
1: Waarom? Of,
0: ja, waarom?
1: Ik voelde al heel lang gewoon, ja, ik pas gewoon niet binnen de gereformeerde gemeente. Ik voel mij daarin gewoon niet thuis. Het klopt voor mijn gevoel niet. En heel veel dingen wel, hè. Ik vind de gemeenschap echt heel mooi. Maar de angst die daar leeft, daar kon ik mij gewoon niet meer in vinden. Dat vind ik gewoon niet oké. In liefde hoort geen angst.
0: Nee. Maar dan ga je naar die PKN. Dan kon je daar wel meer vinden dan?
1: Ja, in principe wel. Maar gaandeweg was er dan natuurlijk in onze relatie natuurlijk ook het een en ander gebeurd. Dus op een gegeven moment hebben wij dus de keuze gemaakt om niet verder te gaan. En dat was eigenlijk ook voor mij het punt van, ja, dan voor mij, ik ben toen echt gestopt met naar de kerk gaan. Ja.
0: Ja. Dat is een grote stap, lijkt mij.
1: Ja, dat is een hele grote stap. Die doe je ook gewoon eigenlijk meer voor jezelf. Dus het is niet dat ik dan gelijk thuis bij de familie ben gekomen. Jongens, ik ga niet meer naar de kerk. Nee, dat heb ik heel lang gewoon ook wel een soort in mezelf zitten verhapstukken, zeg maar.
0: Ja. Ja,
1: dat ging ik niet gelijk delen.
0: Maar
1: ook voor de angst van wat gaan ze van vinden. En, ja.
0: Wie vooral dan?
1: Ja, de familie. Ja. Ja.
0: Maar ook mensen buiten die familie, gewoon in je omgeving misschien? Vrienden?
1: Ja. Als het zo ter sprake kwam, maar mijn vriendenkring was al wel heel erg veranderd in die jaren. Het is natuurlijk een heel proces wat eraan vooraf gaat. En je leert ook andere mensen kennen. Ik denk dat ik zo rond de 25ste ook wel veel meer met de ruime vorm van spiritualiteit in aanraking ben gekomen. En ja, dan verruimt je blik natuurlijk. Dus dat is wel de reden geweest dat ik op een gegeven moment, ook naast de vrienden van de kerk, ook heel veel spirituele vrienden had, ja, om maar zo te zeggen, ja, had opgedaan. Ja.
0: Maar goed, je hebt dus ergens wel een angst wat je familie ervan vindt.
1: Mm-hmm.
0: Heb je ook een angst wat God van jouw keuze vindt?
1: Nee, dat was denk ik wel het eerst wat weg was. Zeg maar, dat in die vanaf 25 tot en met 34 of zo is die angst wel echt helemaal weggegaan. Ja.
0: En je familie, hebben zij geaccepteerd dat je de kerk verlaten hebt?
1: Ze respecteren denk ik wie ik ben. En we hebben goed contact. Niet heel hecht meer zoals vroeger, zeg maar. Maar ja, je bent ook ouder geworden. Je hebt allemaal je eigen gezin. En we wonen verspreid over Nederland. Dus ja, ik denk dat het gebruikelijk is dat je dan niet meer zo op elkaars lip zit. Maar op de momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld bij het overlijden van mijn moeder of andere, dan zijn we er voor elkaar en dan valt alles weg. Dan is er geen, dan gaan we niet elkaar zitten hakketak of zo. Maar het onderwerp kerk of godsdienst proberen we gewoon een beetje te vermijden, zeg maar.
0: Ja. Maar dit denk je niet, want je zegt... Het

0: gehad met mijn jongste broer. En ja, ik denk wel dat het hem raakt. Ik denk, ja, dat merk ik natuurlijk ook wel in de gesprekken, dat hij eigenlijk me nog wel wil overtuigen, zeg maar. En dat zie ik dan altijd als een stuk liefde van hem naar mij.
1: Ja.
0: Ja, en dat mag.
1: Wat gebeurde er eigenlijk met jou? Toen je die gereformeerde gemeente, je had de PKN, had je ook achtergelaten. Wat voelde je? Gaf het je veel meer?
0: Nou, in het begin heb je een gevoel van een soort dat je in twee werelden leeft. He, dus dat je een soort, of juist helemaal niet, een soort niemandsland. Ja, je moet jezelf ook weer een beetje gaan uitvinden. Het is ook soms wel eenzaam. Maar je wil natuurlijk wel gewoon verbinden met je familie. En ja, ik had natuurlijk ook een scheiding achter de rug. Dan mis je ook een deel van de familie waar je natuurlijk ook heel mee verbonden was. Mm-hmm. Dus ja, dat is best wel een pittige periode geweest. Ja. Ja, maar ik heb nooit getwijfeld over dat ik van de kerk af ben gegaan. Dat voelde altijd oké. Okay.
1: Ik kan me ook ergens voorstellen, als je daar zo lang in hebt gezeten, dat het ook een bepaalde houvast is die ineens verdwijnt.
0: 100% zeker. Ja, het is zo je roots, zeg maar. Hè? Dus ja, dat is, ja, je doet het gewoon niet. Je zegt niet van, je staat 's ochtends op en ik denk zo, vandaag ga ik van die kerk af. Dat zo gebeurt het niet. Tenminste, niet bij mij in ieder geval.
1: Nee, er zijn jaren aan vooraf gegaan. En we praten daarover hier in de Zeeuwse Kamer met Leni van Biemen-Joosen. Ze groeide dus op in een streng gereformeerd gezin. En ze besloot op haar 34ste haar eigen pad te gaan bewandelen. En transformeerde van enorm onzeker naar eigenlijk de persoon die ze nu is. En hier zit ze voor mij. Fijn dat je er bent. Want inmiddels zijn we jaren verder. Je hebt twee volwassen kinderen. Je hebt opnieuw de liefde gevonden ook volgens mij.
0: Klopt.
1: Ja. Je werkt als maatschappelijk werker. Je hebt het boek geschreven. Waarom dat boek? Waar kwam die behoefte vandaan?
0: Ja, ik denk dat ik schrijf heel graag. Dat is ook een manier om een beetje mezelf leeg te maken, om het maar zo te zeggen. En 20 jaar geleden dacht ik al van ik ga hier een boek over schrijven. En eigenlijk op mijn 13e had ik al een keer een boek geschreven. Of tenminste was ik mee begonnen. En dat heette De Doorbroken Schakel. Nou ja, zo voelt het eigenlijk nog steeds. Dat vond ik heel grappig. En voor mij was het 20 jaar geleden altijd een boek geweest vol met verbittering, zeg maar, en boosheid. Hè? Want toen zat ik nog ook heel erg in het idee van het is mij aangedaan. En dat moest ik eerst nog transformeren. Hè? En ik ben er nog niet helemaal hoor, want ik zit nog makkelijk in mijn slachtofferschap, om het maar zo te zeggen.
1: Maar het schiet nog wel eens door je hoofd dat je denkt het is mij aangedaan.
0: Ja, dat niet meer. Maar we hebben natuurlijk nog steeds iedere dag nieuwe situaties. Hè? Dat je denkt, oké. En dan moet je weer eventjes terug naar jezelf. Nee, het is een cadeautje. Ja. En dat boek kon er nu pas eigenlijk officieel uit. Omdat ik echt wilde vertellen, zeg maar, dat ik echt wel in religie geloof. Er is niks mis mee. Zo'n gemeenschap is fantastisch. Want ze zorgen echt heel goed voor elkaar. Daar kan de hele wereld nog een punt aan zuigen, om het maar zo te zeggen. Dus ik geloof daar echt wel in. Alleen, ik denk niet dat het met liefde of met angst gepaard mag gaan. Zodra die angst eruit zou zijn, ja, dan zou het 100% goed zijn.
1: Waar komt die angst vandaan, denk je? Kun je dat verklaren?
0: Ja, ik denk, ja, dan word je natuurlijk weer een soort heel filosofisch over eeuwen heen. Maar ik denk wel dat angst is natuurlijk een middel om mensen onder controle te houden. En ik denk dat dat niet per se met religie zelf te maken heeft gehad. Maar wel dat religie daarvoor gebruikt is om die controle te houden over mensen. En ja, als mensen bang zijn, ja, dan kun je ze precies laten doen wat je wil natuurlijk. Ja. Ja.
1: En dat boek wat nu voor je ligt, wat hoop je dat mensen daaruit halen?
0: Dat ze verbonden zijn met het geheel, met God. Hè? Want ik geloof dat God in ons allemaal zit. Er is geen uitverkoren volkje wat toevallig het net iets leuker deed of beter deed. Daar geloof ik niet in. Ik denk dat wij daar allemaal met elkaar, ook met elkaar verbonden zijn. Dus als ik goed voor mezelf zorg, zorg ik ook automatisch goed voor een ander, bij wijze van spreken. En dan in goed als in goed, zonder dat er goed en fout is, afijn, heel verhaal. Maar ja, dus en dat mensen weer het vertrouwen krijgen, dat ja, dat ze vanuit die, ja, ik noem dan, we zijn allemaal godsvonken, weer mogen vertrouwen dat wat ze hier aan doen zijn, dat het goed is. Ja.
1: Welke rol speelt God op dit moment in jouw leven?

0: Ja, de bron. Het is de bron van liefde waar ik uitkom. We komen hier op aarde. We zijn niet zomaar ineens poef ontstaan. Dat geloof ik niet. Want je bent van eeuwigheid. Dus ja, er was ook een iets hiervoor. En ja, als je overlijdt, ga je weer terug. Dan ga je weer terug naar die bron. En daar weet je weer van, oh ja, we hebben hier een menselijke ervaring op gedaan met ja, alles wat daarin zit. En de een heeft hele heftige ervaringen. En de andere mensen, die gaan er zo doorheen. Ja, dat. Maar ja, dat is mijn vertrouwen gewoon. Dus als ik overga, om het maar zo te zeggen, dan ga ik weer terug naar de plek waar je wel alles weet en alles begrijpt. En ja, waar geen angst is en geen leed. En ja, dat.
1: Ben je nu blij dat je 45 jaar, nadat die vragen bij jou ontstonden en dat je hem omschreef net als de directeur van het geheel, dat je nu eindelijk de liefde kunt zien die God dan moet bieden?
0: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon een onwrikbaar vertrouwen. Dat, ja, iedereen kan tegen me praten wat hij wil, maar dat gaat niemand mij afnemen. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee. Wat vond je familie eigenlijk van het boek wat je gemaakt hebt?
0: Mijn oudste broer die heeft het gelezen. Die was ook al bij de uitreiking. Die vindt het wel heel knap geschreven, zeg maar. Hij snapt ook wel dingen die ik daarin heb geschreven. Mijn vader vond het best lastig. Hè, want ja, ik ben wel opgegroeid met wat zullen de mensen ervan vinden? Nou, dat was eigenlijk ook zijn reactie. En ja, dat snap ik eigenlijk ook wel van hem. Ja, mijn zus heeft er nooit iets over gezegd. En ja, mijn jongste broer, dus de dominee, die heeft zich wel gewoon uitgelaten dat hij er gewoon niet achter kan staan. En dat snap ik ook. Ja. Ja.
1: En heb je daar dan ook respect voor?
0: Zeker. Ja, ja, want ja, dat is juist de liefde die God in mij is. Dat, ja, iedereen komt er, toch? Ja, dus.
1: Hoe kijk jij terug eigenlijk, Lenny, op die jeugd in de gereformeerde gemeente? Want je ziet volgens mij dus ook wel de positieve dingen ervan.
0: Ja, zeker. Kijk, je hebt natuurlijk dingen die in de kerk gewoon standaard zijn, waar je misschien echt wel door getraumatiseerd kan worden. Hè? Dus onder andere die angst of dat je naar de hel gaat en dat je eeuwig verbrandt. Ja, als kind is dat best heftig. Ik vraag mij af als je dat door de jeugdbeschermingswet gaat halen, of dat wel mag, zeg maar. Als jeugdbeschermer heb ik mij dat wel eens afgevraagd. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die, ongeacht de gergem of wat dan ook, een onzekere ouders of van alles en nog wat je op je pad kan krijgen, dat ook invloed heeft. Dus ja, als ik dan het echt sec pak hoe de gereformeerde gemeente is geweest, denk ik dat het een heel warme gemeenschap is en die heel veel voor elkaar doet. En dat is wel iets wat je dan natuurlijk ergens mist, hè, als je eruit stapt. Dus als ik erop terugkijk, dan ben ik heel dankbaar voor alle normen en waarden die ik heb meegekregen. Dat vind ik echt, daar ben ik nog iedere dag ook blij mee en trots op. Dat ik een hoog werkethos heb en ja, dat je gewoon, ja, je zorgt voor een ander. De liefde van God komt daar eigenlijk dan ook wel weer door naar buiten. En ik denk dat ze dat bij andere religies ook doen. En ik geloof ook dat in heel veel andere gemeenschappen is, maar waar je, ja, losser van elkaar woont, ja, dan word je toch meer op jezelf aangewezen. En dat vind ik wel jammer.
1: Wat geef jij dan nu je kinderen mee over het geloof?
0: Eigenlijk dit. Wat ik nu gezegd heb. En dat ze, als ze naar de kerk willen of wat dan ook, dan ga ik dat niet tegenhouden. Zo. Nee, want ik geloof wel dat je daar kracht uit haalt. Ik heb best veel dingen meegemaakt, ook aan verlies en zo. Dan zie je dat geloof ook echt heel veel steun kan bieden. Dus dat geef ik mijn kinderen mee. En ook als ze heel pittig reageren op de kerk bijvoorbeeld, dan probeer ik dat altijd wel een klein beetje zachte kantjes aan te geven. Zeg maar. Ik snap wat je zegt, maar er is wel meer dan alleen maar dit of dat. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel belangrijk dat ze er respect voor houden.
1: Maar toch hoor je heel veel mensen, hè, die de kerk echt dan afstoten en het achter zich laten en inderdaad dan vrij fel erin zijn. En dan vind ik het bewonderenswaardig hoe jij het dan omschrijft. En dan ook nog met liefde, zeg maar, de omschrijft richting je kinderen. Dat je zegt, er zijn ook mooie kanten.
0: Ja, ja. Ik denk dat die transformatie van die 20 jaar is geweest. En dat ik geloof dat de bron waar we uitkomen liefde is. En dan heb ik dat hier iedere dag, met alle gebrek, gewoon uit te blijven stralen. Naar mijn kinderen toe en naar iedereen die op mijn pad komt. Ook in mijn werk.
1: Het boek dat ligt voor je, dat hou hem even naast je gezicht, zou ik zeggen. Dan is hij het mooiste in beeld als je meekijkt op tv. Ik verliet God niet, van angst naar liefde. Het boek dus van Lenny van Biemen Jozen. Is dit het enige boek wat je gaat schrijven? Want je zegt vanaf mijn 13e zit dit al in mij eigenlijk. Toen schreef je al boeken. Gaat er nog meer komen, denk je?
0: Ja, er zitten nog wel boeken in mij, ja.
1: Wanneer gaan die er komen, denk je?
0: Ja. Op dit moment heb ik een wachtlijst op in mijn praktijk. Dus en dat vind ik ook echt heel fijn om te doen. Mm-hmm. Maar ik denk, zodra ik de gelegenheid krijg, dat schrijven wel mijn de manier wordt waarop ik mijn dagen ga invullen. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Nou, het proces van uitgeven zo vond ik wel heel spannend en gedoe. Want dan moet je het heel veel loslaten. Mm-hmm. Schrijven vind ik heerlijk. Ja.
1: Nou, benieuwd naar het volgende. Dank dat je erover wilde praten hier in de Zeeuwse Kamer, Lenny. En dankjewel voor alles. Veel succes.
0: Ook dankjewel.
1: En zometeen hoor je Elias met de muziekmiddag. Ik spreek je om 4 uur weer tijdens Zeeland Komt Thuis. Heel graag tot dan.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. Twee andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de derde keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Drie grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Omroep Zeeland.
21: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

kwamen ze, The Way to Your Heart van de band Soul Sister. Het begin van een nieuwe muziekmiddag in de zomer van Zeeland, Omroep Zeeland. Goed dat je erbij bent, maandagmiddag met straks Acta de Munich Teddy Swims. Mist Stella Lefty, een nieuwe plaat, heeft het heel goed gedaan in Amerika en verovert nu de rest van de wereld. Boston!

hoop dat je geniet van je vakantie. Of misschien is die net weer voorbij en ben je vandaag voor het eerst weer aan de slag sinds een paar weken. Nou, sterkte ermee. Agda de Munnik, groeten uit Maaiveld. Aan de muziek zal het vanmiddag zeker niet liggen, want hier is een geweldige plaat van Teddy Swims bij Omroep Zeeland. Bad Dreams. Afgelopen jaar speelde hij nog op Pinkpop.

denk zomaar dat als je pianoles gaat volgen, dat dit wel een heel leuk liedje is om te leren. Maar dan moet het tempo wel een beetje omlaag. Lady Madonna van de Beatles. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. En verderop in deze uitzending hoor je sowieso deze track. En dat was wel heel kort. En het komt wel heel bekend voor. Maar ik denk dat bij veel luisteraars toch het kwartje nog niet valt. We laten hem nog een keer horen. Meer erover in deze uitzending straks voor tweeën. Dus blijf luisteren voor het antwoord.

0: foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het is 1:30, Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Onderzoek van het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving laat zien dat werkgevers en statushouders in Zeeland elkaar nog te weinig vinden. Statushouders weten niet waar ze terecht kunnen en werkgevers weten niet waar ze de statushouders kunnen vinden. Bij een supermarkt in Domburg werkt het wel. Daar lopen 3 statushouders rond die volgens ondernemer Gert-Jan de Kok goed meedraaien.
5: Natuurlijk is er een taalbarrière, natuurlijk is er een cultuurverschil. Maar dat gaat eigenlijk, naarmate de tijd vordert, gaat dat steeds beter. En inmiddels hebben we 3 medewerkers die eigenlijk gewoon in vaste dienst zijn en die jaar rond hier bij ons werken.
4: Het kenniscentrum gaat nu verder onderzoeken hoe zulke succesvolle samenwerkingen op meer plekken voor elkaar te krijgen zijn. Gezinnen in Middelburg met kinderen tot 2 jaar oud kunnen zich opnieuw aanmelden voor een proef met wasbare luiers. De gemeente startte dit voorjaar al een proef, maar omdat die al binnen 2 weken vol zat, krijgen nog eens 30 gezinnen de kans om mee te doen. Met de proef wil de gemeente de hoeveelheid restafval terugbrengen. Deelnemers krijgen een gratis proefpakket en tips van specialisten. Deze week staat voor veel liefhebbers in het teken van de zonsverduistering. Woensdag is het zover en Rijk-Jan Koppejan van de Middelburgse Sterrenwacht denkt dat we een heus spektakel gaan zien.
6: Ik denk dat het een hele bijzondere verduistering gaat worden, want de zon die gaat al een beetje onder. Dus het wordt al wat donkerder, zeg maar. En je komt al een klein beetje in een schemering. Maar dat wordt natuurlijk extra gevoed door 90% verduisterde zon.
4: Koppejan is zelf afgereisd naar Spanje, waar de eclipse nog beter te zien is. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag brede opklaringen, maar vanuit het noorden komen ook wat meer wolkenvelden. Het is duidelijk minder warm dan gisteren, temperaturen tussen 22 en 25 graden. En er staat een matig tot krachtige wind uit het noord tot noordwesten. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Inner Circle met een cover van het liedje Games People Play. En dat werd voor deze band een grote hit in 1994. En het was al zo'n goed decennium met Sweat A La La La La Long. Was ook een grote hit voor deze band. Welk liedje is dit? Nou, dat was weer een heel, heel kort fragment. En mijn vraag eigenlijk aan jou is, herken jij deze hit? Blijf vooral luisteren voor het antwoord, want dat volgt zometeen. Zomer in Zeeland, Omroep Zeeland, het geluid van Zeeland. Muziekmiddag op jouw radio. En dan zo'n wonderschone plaat van Van Morrison. Have I told you lately that I love you?

Camera van Ed Sheeran. Dit is Omroep Zeeland. De afgelopen minuten was mijn vraag aan jou. Herken jij dit? Dit gaat om Vamos a la Playa uit 1983. Rigueira, het duo, nam het 2 jaar eerder op en toen moesten ze in militaire dienst. Maar dit liedje werd heel veel gedraaid 2 jaar later en toen mochten ze eerder stoppen om te gaan optreden.

0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioen Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
13: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
19: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
20: Goed, het is gelukt.
19: Wat is er gelukt?
20: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
19: Fluitje van een cent dus?
20: Nou, het was wel wat meer dan dat.
21: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. En iemand die ook meezong was zanger Luther Vandross. En op deze datum was Stevie Wonder 13 jaar in 1963. En toen bereikte hij de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijst met het liedje Fingertips Part 2. En daarmee werd hij de jongste soloartiest ooit die de Billboard Hot 100 aanvoerde. Is toch een mooi moment om even bij stil te staan. Ben je vandaag jarig op deze 10e augustus? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: En iemand die ook jarig is, is deze man.
2: Shuffling madness on the locomotive breath.
0: Het is het stemgeluid van Ian Anderson. Hij is de zanger, de fluitist en oprichter van Jethro Tull. Bekend van dit liedje onder andere Locomotive Breath. Vandaag ook de verjaardag van Harry Slinger van Drukwerk. Hij is 77 jaar geworden.

0: deze plaat op.
1: Oh, and she'll find a note I left hanging on the door.
0: Fantastisch. Duurt knijterlang deze plaat, maar geweldig. By the time I get to Phoenix, een van de mensen die dit dus heeft opgenomen. Hij is niet de enige. Isaac Hayes, hij overleed in 2008. En Paul en Linda McCartney werden op deze datum in 1972 gearresteerd in Zweden wegens het bezit van cannabis. Mick Jagger werd veroordeeld voor verkeersovertredingen in Liverpool. £32 moest hij betalen wegens te hard rijden. En rijden zonder verzekering, dat is al heel lang geleden hoor. 1964. En de zanger van Duran Duran, Simon Le Bon, ontsnapte aan de dood in 1985 op deze datum. Hij deed mee met de Fastnet Zeilrace. Toen sloeg zijn zeilboot om. Hij kwam met de schrik vrij.

Ze heeft de internationale allure. Davina Michel en Skyward bij Omroep Zeeland. Mamma Mia is een liedje van ABBA. Is ook een musical en een film. En ik ben niet een fan van die film. Omdat in die film mijn favoriete liedje van ABBA behoorlijk om zeep wordt geholpen. En dat is dit liedje. Pierce Brosnan, James Bond, zingt dat samen heel kort met Meryl Streep, When All Is Said and Done. En dat vind ik dermate pijnlijk dat ik die film eigenlijk maar één keer heb bekeken. Het liedje, Mamma Mia van ABBA, vind ik wel geweldig. En dat ga ik nu voor je draaien.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Zaterdag begint het seizoen van voetbalclub Kloetingen, maar het is nog niet duidelijk wie de trainer is bij de openingswedstrijd tegen AFC. Oud-prof Roy Hendriksen werd vorige maand aangesteld, maar zou nog voor het begin van het seizoen alweer kunnen vertrekken. Kloetingen is in gesprek met twee trainers, Julian Jenner van Jong FC Dordrecht en Vincent de Klerk, die pas net aan het roer staat bij Nieuw Lekkerland. De Klerk was afgelopen vrijdag toeschouwer bij het oefenduel tussen Kloetingen en Goes. Uit onderzoek van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving blijkt dat werkgevers en statushouders in Zeeland moeilijk bij elkaar komen. Statushouders weten niet hoe ze werk vinden en werkgevers weten juist niet hoe ze statushouders kunnen vinden. De grootste problemen waar werkgevers tegen aanlopen zijn de taalbarrière en regelgeving. Volgens Orionis Walcheren, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt, is het lastig om werkgevers te vinden die openstaan voor de doelgroep. In Middelburg wordt deze maand begonnen met de sloop van voormalig lampenfabriek Vitriet. Die fabriek staat sinds 2024 leeg en moet een nieuwe bestemming krijgen. Wat er precies met de locatie gaat gebeuren, wordt nog bekeken. Volgens de projectontwikkelaar duurt de sloop tot het voorjaar van 2027. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag brede opklaringen, maar vanuit het noorden komen ook wat meer wolkenvelden. Het is duidelijk minder warm dan gisteren, temperaturen tussen 22 en 25 graden. En er staat een matig tot krachtige wind uit het noord tot noordwesten. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias Den.

zanger van The Cutting Crew heet Nick van Ede. Ja, kan je ook op zijn Nederlands uitspreken. Nick van Ede zou die Nederlandse ouders hebben. Nergens kunnen vinden, helaas. Een mooie plaat uit 1986. I Just Died in Your Arms Tonight. En daarvoor gingen we niet dansen, maar we deden het eigenlijk toch op I Don't Feel Like Dancing van Scissor Sisters.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Zomer in Zeeland, CNCO, Reggaeton Lentoon, de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Misschien was je er vorige maand wel bij een van de concerten van Bruno Mars in Amsterdam. 2, 4, 5, 7 juli speelde hij en deze kwam ook natuurlijk voorbij. De prachtige nieuwe plaat, On My Soul.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer zonnestapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel. Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
17: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. €1,49, dat is dan voordeel.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Sunshine Reggae van het Deense collectief Laid Back uit juli 1983. In het weekend maken we altijd een muzikale reis door Europa. En dan gaan we naar een land. En uit dat land komt dan een zomerhit op zaterdag. En op zondag draait Marcel in Zondag in Zeeland een nieuwe track die op dit moment in de hitlijsten staat. De afgelopen weekend gingen we naar Griekenland en komend weekend zal dat Spanje zijn. En ik zie in het lijstje dat Denemarken ergens deze maand ook nog een keer voorbij komt. Dus dat wordt ook wel heel erg leuk. Misschien draaien we deze dan wel van Laid Back. Je weet maar nooit. There

wereldhit in november 1966 voor The Monkees, I'm a Believer. Neil Diamond schreef het, was piepjong, heeft het ook zelf opgenomen. Dus die versie die kun je ook wel ergens vinden. Maar dit is wel de uitvoering die het meest bekend is van The Monkees.

Het debuutalbum heb ik toen de tijd, net als veel andere mensen, gekocht. Op een geluidsdrager. Fantastisch, helemaal grijs gedraaid. Joh. Somewhere Only We Know staat erop op dat album Hopes and Fears. Gaat om de band Key.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Bij reparatiewerkzaamheden aan de spoorbrug bij Middelburg zijn vanochtend extra technische problemen ontdekt, meldt spoorbeheerder ProRail. De Arnhembrug werkt sinds eind juni niet goed en werd vanochtend eenmalig geopend om onderzoek te doen naar een bestaande storing. Daarbij werd ontdekt dat er problemen zijn met het hydraulische systeem. ProRail kan nog niet zeggen wanneer alles volledig hersteld is. Zaterdag begint het seizoen van voetbalclub Kloetingen, maar het is nog niet duidelijk wie de trainer is bij de openingswedstrijd tegen AFC. Oud-prof Roy Hendriksen werd vorige maand aangesteld, maar zou nog voor het begin van het seizoen alweer kunnen vertrekken. Kloetingen is in gesprek met twee trainers, Julian Jenner van Jong FC Dordrecht en Vincent de Klerk, die pas net aan het roer staat bij Nieuw Lekkerland. De Klerk was afgelopen vrijdag toeschouwer bij het oefenduel tussen Kloetingen en Goes. In Middelburg is begonnen met de sloop van voormalig lampenfabriek Vitriet. De fabriek staat sinds 2024 leeg, maar moet een nieuwe bestemming krijgen. Wat er precies met de locatie gaat gebeuren, wordt nog bekeken. Volgens de projectontwikkelaar duurt de sloop tot het voorjaar van 2027. En in Seer Hendrikskinderen is vanmiddag een snorfietser gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Veluweweg en de Omloop. Dat meldt HV Zeeland. Door een voorrangsfout kwam de snorfietser in botsing met een auto die van rechts kwam. De snorfietser is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer in Zeeland. Er blijven vanmiddag brede opklaringen, maar vanuit het noorden komen steeds meer wolkenvelden. Het is duidelijk minder warm dan gisteren, temperaturen tussen 22 en 25 graden. En er staat een matig tot krachtige wind uit het noord tot noordwesten. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

De mannen die verantwoordelijk waren voor de hits van Britney Spears en Backstreet Boys produceerden ook dit liedje voor Celine Dion. En het kwam uit in 1999. That's

0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we al van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borger Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borger Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop en naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het is 4:02. Dit is Omroep Zeeland met verkeersinformatie. Geen vertraging op de weg gemeld in onze provincie. Daar kun je doorrijden. Op het spoor rijden er wel minder treinen. Dat is tussen Roosendaal en Vlissingen. Komt door een defect spoor. Hou rekening met vertragingen. Duurt naar verwachting tot ongeveer 9:00 vanavond.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
10: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: En hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
24: Oh, weer een muis.
23: En samen spelen.
24: Kom maar. Ja.
23: Au. En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
25: Omroep Zeeland.
5: Nog geen 6 weken na de aanstelling van Roy Hendriksen praat Kloetingen alweer met een mogelijke nieuwe hoofdtrainer. Waarom, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. En verder vandaag in het nieuws. Politiek gezien zijn het tegenpolen, maar in de podcast Blikken Torentje, daar vinden Margot Lemsom en John Schoon elkaar wel. Ja, en wilde dieren gespot in Noorwegen door onze eigen zeeuw in het buitenland, Marianne Pollemans. Meer over die dieren en ook haar leven in het Hoge Noorden hoor je hier zometeen. Bijna 4:06. Goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis op deze maandagmiddag. Het nieuws van vandaag hoor je. En muziek van Morgan Wallen.

0: Audi en Love Somebody hier bij Omroep Zeeland. Nog geen 6 weken na de aanstelling van Roy Hendriksen is zijn toekomst bij Kloetingen alweer onzeker. De club voert namelijk gesprekken met mogelijke andere hoofdtrainers. Vincent de Klerk, die deze zomer juist begon bij Nieuw Lekkerland, lijkt de voornaamste kandidaat. Maar ook Julian Jenner, hij is oud-prof en trainer van Jong FC Dordrecht, is in beeld. Dat allemaal in de week waarin Kloetingen debuteert in de tweede divisie. Sportverslaggever Tom Druppers, die volgt al die ontwikkelingen. Tom, wat is er aan de hand?
1: Nou, wat er aan de hand is, Michiel, is dat Kloetingen op dit moment nog een trainer heeft. Alleen ja, tegelijkertijd ook bevestigd dat ze op de achtergrond bezig zijn met 2 andere kandidaten. En dus al met zijn mogelijke opvolger van Roy Hendriksen dus. Ja, en dat allemaal dus ja, terwijl de competitie start zaterdag voor de deur staat.
0: Ja, waarom is het sowieso? Want Hendriksen die zat sowieso toch niet voor eeuwig vast aan Kloetingen, zei hij in het begin toch al?
1: Ja, Hendriksen is inderdaad ingestapt bij Kloetingen nadat Rogier Veenstra vertrok naar Quick Boys. Dat was na het kampioenschap van vorig seizoen. En ja, Kloetingen werd er eigenlijk door overvallen. En kwam toen uiteindelijk na een best wel lange zoektocht uit bij Hendriksen. En Hendriksen gaf vervolgens begin juli bij de eerste training al aan dat hij wel eens ingestapt bij Kloetingen, maar dat als er een mooie kans voorbij komt als assistent in het betaald voetbal, dat hij dan ook weg is. En dat was natuurlijk al opvallend. Maar goed, ja, tegelijkertijd, dus rondom die eerste training, was het ook de voorzitter van Kloetingen, Jan-Kees de Bruyne, die zei dat ze wel rekenen op een lang verblijf en vooral ook hoopt op een langer verblijf van Roy Hendriksen. En dat de zoektocht naar een eventuele opvolger ook ja, vanaf dat moment gestaakt werd. Ja, en dat blijkt toch verandering in te zijn gekomen de afgelopen weken.
0: Ja, want die zoektocht die is dus wel degelijk begonnen. Wat zegt Kloetingen er zelf eigenlijk over?
1: Nou ja, Kloetingen die heeft nu een wat andere lezing van wat er dan zeg maar gebeurd zou zijn vanaf begin juli. Namelijk Sofyan Assaghari van de technische commissie die weerspreekt eigenlijk de woorden van de voorzitter. Assaghari zegt: het was altijd al een noodoplossing, Roy Hendriksen. We zijn blij dat hij ons uit de brand heeft geholpen toen. Maar wij zijn wel vanaf dat moment wel blijven zoeken naar een opvolger. Omdat ze niet geconfronteerd wilden worden met een trainer die ineens midden in het seizoen vertrekt. En hij zegt van, op dat moment hebben wij eigenlijk al besloten van, we willen gewoon zo snel mogelijk eigenlijk een opvolger voor Hendriksen, zodat we niet afhankelijk zijn van zijn eventuele nieuwe kans in het betaald voetbal. Dus ja, blijft wel opmerkelijk dat ze begin juli toch een wat andere lezing hadden van wat er vanaf dat moment zou gebeuren dan dat er nu daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
0: Ja, maar dan kun je ook misschien een conclusie trekken, er is onvrede over Hendriksen.
1: Ja, die verhalen gaan wel rond dat er zowel onder supporters als spelers onvrede is over de werkwijze van Hendriksen, die nogal verschilt van de werkwijze van zijn voorganger Rogier Veenstra. Ja, Hendriksen zou een stuk hiërarchischer werken en dat zou toch niet heel lekker vallen bij de spelersgroep. En ja, dat is misschien ook wel de reden dat het toch de afgelopen weken geconcludeerd is dat het beter is om misschien al wel vast een vlucht naar voren te nemen te zoeken naar een opvolger.
0: Ja, want 2 kandidaten zijn dus genoemd. Wie zijn nou precies?
1: Ja, Vincent de Klerk, dat is de voornaamste kandidaat, voor zover wij weten, 40 jaar oud. En hij is op dit moment pas sinds deze zomer trainer van Nieuw Lekkerland. Hij werkt hiervoor bij Almkerk. Die club is ook dan weer niet blij dat Kloeting eigenlijk aast op zijn trainer. Er is nog wat gesteggel over een clausule waarbij de Klerk zou kunnen overstappen naar een ploeg van een hoger niveau. Dus ja, daar is Kloetingen wel mee bezig. Maar goed, de vraag is op welke termijn dat kan. En de andere kandidaat is Julian Jenner. Dat is een oud prof die veel mensen wel kennen, want heeft een mooie carrière gehad bij NAC AZ. En op dit moment trainer van Jong Dordrecht. Ja, dat zou eigenlijk de andere kandidaat zijn die in de race is om Hendriksen dan op te volgen.
0: Ja, maar zaterdag start Kloetingen dus in die tweede divisie. Hoe groot denk jij, Tom, is de kans eigenlijk nog dat Hendriksen op de bank zit tegen AFC?
1: Nou, ik denk wel 50-50. Al kan het ook wel snel gaan als de clubs er natuurlijk uitkomen. Dus Nieuw Lekkerland en Kloetingen dan. Of eventueel Dordrecht en Kloetingen. Maar goed, het is ook weer niet uitgesloten, omdat het best wel ingewikkeld kan zijn. En zeker als, als de huidige werkgever van een van die 2 trainers gaat dwars liggen, dan kun je wel in een vervelend spel komen. En dan kan het ook zomaar zijn dat Hendriksen wel op de bank zit. Maar goed, dan heb je toch wel heel veel onrust voor de start in de tweede divisie. En in die tweede divisie gaat Kloetingen het waarschijnlijk toch wel heel erg lastig krijgen. En dan kun je dit er niet bij hebben, denk ik.
0: Spannend hoe dat zich gaat ontwikkelen de dagen voor die eerste competitiewedstrijd dus van Kloetingen. Tom Druppers, dankjewel.

0: Omroep Zeeland. Het is 4:15 geweest. We gaan eens kijken naar het weer van vandaag uiteraard. Maar ook al snel richting de rest van de week kijken. En dat doen we met Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Hallo Michiel, goedemiddag.
0: Waar die bewolking vanmiddag toch hardnekkiger is geworden, hè?
1: Ja, die heeft toch wel een beetje de overhand inderdaad. Laat al een paar opklaringen toe trouwens. Maar de toon ligt nog wel eventjes op bewolking. Met dus vooral wat stapelwolken. Dat blijft nog wel eventjes zo, denk ik. De rest van de middag en ook al vanavond voor een deel. Maar het is toch een situatie van een flink hoge drukgebied boven de Britse eilanden. Dat is ook vrij sterk. De luchtdruk is bij ons 1020. Dat gaat ook nog iets omhoog. Want dat hoge drukgebied komt nog naar de Noordzee morgen. En dan eind van de dag boven het noorden van Nederland. Daarmee heb je het plaatje al een beetje zo in je hoofd, denk ik. Met dus een deels oplossende bewolking vanavond. En zeker ook vannacht. Zeker vannacht wordt het vrij helder. Dan is er een zwakke tot matige noordoostenwind. Nu is er nog windkracht 3 tot 4 op het water. Af en toe nog windkracht 5 uit noordwest tot noord. Waar het lekker door nog wel is er wat aan het afnemen. En de temperatuur, ja, die is bijna 10 graden lager dan gisteren om deze tijd. Toen 30 à 31 graden. Nu 22 tot 24. Oostburg meldt nog 25 graden. Dus dat is een heel verschil, maar toch ook wel lekker natuurlijk. En vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Maar we gaan de komende dagen op daar warmer weer dus. Met morgen dus een noordoostenwind. Die overigens maandag tot vrij krachtig wordt. Windkracht 3 tot 5. Aan zee wordt het ermee niet al te warm. Het is wel overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken. Ook in de ochtend al veel zon. Dat is vanochtend trouwens. En de maxima lopen uiteen van 23 tot 26 graden. Maar er komt dus woensdag al een handvol graden bij waarschijnlijk. Dus het wordt erg warm woensdag al.
0: Ja, hoe warm gaat het worden?
1: Nou, er is woensdag een oosten tot noordoostenwind. Dat hoge drukgebied trekt door naar Duitsland, dus geen koelte van zee. Maxima 27 tot wellicht 31 graden. Gaat allemaal nog wel, de lucht is vrij droog. We zijn al wat gewend. Maar donderdag wordt nog een serieuze dag, vrees ik. Met veel zon, zwakke tot matige zuidoostwind. Weinig kans op zeewind, denk ik ook. En de maximumtemperaturen zullen er ook niet om liggen, vrees ik, donderdagmiddag. Je moet denken aan 31 tot alsjeblieft 35 graden. Een zeer warme tropische dag. En ook vrijdag lijkt even heel warm te worden. Maar de wind gaat dan vrij vlot draaien naar het zuidwesten tot westen. En dan krijg je direct wat meer koelte van zee. Dus ja, vooral later op woensdag en op donderdag is het toch erg warm.
0: Oké, dankjewel Sjoe Gernert voor dit moment. Op de weg eens eventjes kijken. Daar is geen vertraging gemeld. Je kunt doorrijden in Zeeland. Wel op het spoor rekening houden met minder treinen. Dat komt door een defect spoor tussen Roosendaal en Vlissingen. Naar verwachting duurt dat ongeveer tot 9 uur vanavond.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die hier bij Omroep Zeeland. Er is angst voor een olieramp bij Oman. En die angst neemt eigenlijk alleen maar toe. Ander nieuws ook wat opvalt. Kwekers, boeren en bedrijven die te maken hebben met strengere regels vanwege de droogte, die proberen er het beste van te maken. Want door de droogte geldt op veel plekken een sproeiverbod van het Hoogheemraadschap van Delftland. Mag ook geen water uit de sloten gehaald worden. En deze kweker die probeert zijn gewassen daarom op een andere manier te redden.
1: Het is even zoals het is. Hier hebben we een soort zonnedoek over de gewassen gelegd. En dat zorgt ervoor dat de gewassen koeler blijven en minder hoeven te verdampen. Op zich een mooie maatregel, maar met de hoeveelheid wind die we de afgelopen tijd elke keer weer hebben, waait het er ook weer af. Dus het is zeker op de buitenvelden een hele grote uitdaging op dit moment.
0: Handhavers die surveilleren daar in de regio en bezoeken onder meer sportvelden, maneges en glastuinbouwbedrijven om te kijken of ze zich houden aan de regels. De angst voor een olieramp bij Oman neemt toe. Er ligt nog steeds ruwe aardolie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot. En in het schip zit voor ongeveer 800 vaten aan olie. In juni werd het getroffen door explosies. En sindsdien zakt het steeds verder het water in, zegt deze vice-admiraal buitendienst.
2: De Omani's zijn er al langere tijd mee bezig. Maar dan krijgen we de schaduwvloot. Er is wel een eigenaar bekend, maar die is gestationeerd in Shanghai, heb ik begrepen. En die neemt de telefoon niet op. Ja, dan wordt het heel lastig. En ja, dan zal men nu gaan kijken naar een operatie waarin je gaat proberen dat schip te redden, of in ieder geval de oliespil te voorkomen verder.
0: En woensdagavond is voor het eerst in jaren weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien in Nederland. Met speciale eclipsbrillen kun je zien hoe 90% van de zon verdwijnt achter de maan. En deze oogarts legt uit waarom het zo belangrijk is om zo'n speciale bril te dragen.
3: Als je zonder bescherming in de zon kijkt, dan kun je schade krijgen van het netvlies. Wat er gebeurt is dat het zonlicht valt op het netvlies, waar de kegeltjes en de staafjes in het oog zitten. En daar wordt het beeld ook uiteindelijk gemaakt nadat het naar het brein gaat. Maar dat netvlies kan beschadigen door die heel grote hoeveelheid licht. Eigenlijk krijg je gewoon chemische schade aan het centrale deel van je netvlies.
0: Nou, er worden veel eclipsbrillen verkocht. Ze voldoen niet allemaal aan de veiligheidseisen. Bol.com heeft onder andere brillen uit het assortiment gehaald, omdat die dus niet voldoen aan die eisen. En ook in Zeeland gaat het hard met die eclipsbrillen. Hoor je later nog meer over in Zeeland Komt Thuis. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provinciegrenzen. Zometeen weer het laatste Zeeuwse nieuws. En we reizen af naar Noorwegen, naar onze ziel in het buitenland.

0: Coldplay hoorde je en Viva La Vida hier bij Omroep Zeeland. Het is 4:30, we gaan zometeen naar Noorwegen. Het verhaal van onze zeeuw in het buitenland horen we. Want ze heeft wilde dieren gespot. Of ze ze nou zelf gespot heeft en wat dat nou inhoudt voor het land daar, horen we zometeen van haar. Marianne Polderman spreken we zometeen. En Piotr Houtman, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws van 4:30 krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bij reparatiewerkzaamheden aan de spoorbrug bij Middelburg zijn vanochtend extra technische problemen ontdekt, meldt spoorbeheerder ProRail. De Arnebrug werkt sinds eind juni niet goed en werd vanochtend eenmalig geopend om onderzoek te doen naar die bestaande storing. Daarbij werd ontdekt dat er problemen zijn met het hydraulische systeem. ProRail kan nog niet zeggen wanneer alles volledig hersteld is. Kloetingen debuteert zaterdag in de tweede divisie, maar wie dan de leiding heeft over de voetbalploeg is onzeker. Trainer Roy Hendriksen zei bij zijn aanstelling vorige maand al dat hij mogelijk snel weer zou vertrekken, omdat hij hoopt op een kans in het profvoetbal. De club wil voorkomen dat het later in het seizoen plotseling zonder trainer komt te zitten. En dus lopen op dit moment gesprekken met twee trainers, Julian Jenner van Jong FC Dordrecht en Vincent de Klerk van Nieuw Lekkerland. In Seer Hendriks Kinderen is vanmiddag een snorfietser gewond geraakt bij een botsing op de kruising van de Veluweweg en de Omloop. Dat meldt HV Zeeland. Door een voorrangsfout kwam de snorfietser in botsing met een auto die van rechts kwam. De snorfietser is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. En door een defect spoor rijden er op dit moment minder treinen in Zeeland. De NS heeft de dienstregeling aangepast en verwacht dat er tot ongeveer 9 uur vanavond slechts 2 treinen per uur rijden. En dan het weer. Er blijven vanmiddag brede opklaringen, maar vanuit het noorden komen er ook wat meer wolkenvelden. Het is duidelijk minder warm dan gisteren, temperaturen tussen 22 en 25 graden. En er staat een matig tot krachtige wind uit het noord tot noordwesten. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer nieuws kun je natuurlijk terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
0: Dankjewel, Piotr. Kijken op de weg, daar zijn vertragingen gemeld. De N256 van Goes naar Zierikzee. Voor de afrit Wolfertsdijk 4 kilometer. Je vertraging is daar bijna 10 minuten. N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor Sierhofskerken nog eens 3 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten. En in het nieuws bij Piotr hoorde je het net al. Een defect spoor dus tussen Roosendaal en Vlissingen. Rijden er veel minder treinen. En de verwachting is dat dat tot zeker 9 uur duurt vanavond.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: spreek ik die van jou.
1: Muziek van Meijsters hoorde je en Hartenbreker. 4:30 is het geweest. Wekelijks vliegen we over de hele wereld heen om eens te kijken hoe het is met zeeuwen in het buitenland. En op maandag strijken we neer in Noorwegen, het hoge noorden. Kvitseid, daar woont Marianne Pollemans. Marianne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Alles goed daar?
2: In één keer goed. Ja, alles gaat goed hier. Ja, zeker. Het is mooi weer.
1: Ja, hoe mooi is het?
2: Graad of 20. Het waait wel een beetje, maar prima te doen.
1: Maakt het ook aangenaam, denk ik, een beetje wind, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Nee hoor, ik klaag niet.
1: Heerlijk. Hey, we moeten zo meteen over een bezoekje aan de mijnen hebben, onder andere, maar ook over wilde dieren. Laat ik beginnen bij de vraag, hebben jullie zelf eigenlijk dieren daar?
2: Ja, wij hebben 4 paarden en een hond en een kat.
1: Die paarden heb je wel eens een foto van gestuurd. De prachtige dieren, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, we hebben de Noorse fjorden, dus we passen helemaal in het landschap.
1: Ja, dat geloof ik inderdaad. Want hadden jullie in Nederland al paarden of is dat in Noorwegen ontstaan?
2: Nee, we zijn allebei wel opgegroeid met paarden. En we hebben 1 trekpaard meegenomen naar hier. Maar okay. Die hebben we helaas moeten laten inslapen. Ah. Zodoende zijn we hier weer overgestapt op fjorden.
1: Ja, zijn er ook wildere dieren gespot, hè, bij jou in de buurt?
2: Ja, dat klopt. We hebben de lynx is gespot. Oh. Nu is dat niet zo heel bijzonder, maar wel bijzonder dat ze 2 verschillende op 1 plek eigenlijk zien. Op zo'n korte tijd achter elkaar uit.
1: Er zijn ook foto's gemaakt, hè, van die lynx.
2: Ja, dat klopt. Iemand heeft daar een wildcamera op hangen en die had het gedeeld dan op Facebook. Ja. Een dag later werd er nog 1 gedeeld dat het een ander was. Dus als je goed op de foto's kijkt, dan zie je inderdaad ook dat het 2 verschillende beesten zijn. De een heeft een wat fijnere kop als die andere. Maar ze hadden allebei honger zo te zien, want ze komen allebei met een hert langs.
1: Nou, inderdaad, ja. Want betekent dit dan nog iets voor jullie paarden? Of is dit normaal dat er dit soort dieren bij jullie in de buurt zijn? Dus is dat niet zo spannend?
2: Nee, het is wel normaal dat ze hier leven. Er worden er wel steeds meer. Dus vorig jaar hebben ze er ook een hoop mogen afschieten. Ik verwacht dat dit jaar ook wel weer een hoog aantal gaat worden. Ja. Die beesten hebben geen vijanden hier. Dus die moet je een beetje kietelen af en toe.
1: Nee, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, die links de houden jullie in de gaten. En er is dan daar in Noorwegen ook. Die hebben een leuk uitje gehad. Want er was de visite vanuit Nederland, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij hadden een Nederlandse visite en we zijn naar een kopermijn geweest die hier vlak in de buurt ligt.
1: Oké, okay. En dat zijn enorme mijnen dan, neem ik aan.
2: Ja, dat gaat best wel heel ver de berg in inderdaad. Wij hadden eigenlijk gedacht dat we naar beneden zouden moeten, maar we bleven eigenlijk vrij vlak lopen. Maar ja, dan heb je natuurlijk zo'n enorme berg boven je hoofd. Zover had ik niet nagedacht. In mijn hoofd is een mijn vergrot, dat gaat de grond in.
1: Ja, ja.
2: Maar dat was, hier ging je gewoon de berg in.
1: Ben je al vaker geweest eigenlijk? Of nu met de visite voor het eerst?
2: In deze maand zijn we voor het eerst geweest. Dus voor ons was het ook nieuw. En we kregen dan een rondleiding van iemand die zijn opa daar heeft gewerkt.
1: Oké. Okay.
2: De laatste periode. Dus wel heel leuk dat je dan echt iemand hebt die alles, niet alles weet, maar echt up-to-date is, zeg maar, met wat het laatst is gebeurd.
1: Nou, precies, die ook echt weet wat hij heeft gespeeld en niet iemand die het uit een boekje heeft geleerd.
2: Nee, precies, precies.
1: Wat zijn eigenlijk veel dingen in de buurt bij jullie die je kunt bezoeken? Want jullie wonen best in een rustige omgeving, toch, aan het zuiden van Noorwegen?
2: Ja, je hebt best wel veel cultureel en historisch wat je hier wel kan bezoeken, wat ook echt in ere wordt gehouden.
1: Wat vind je zelf het leukste waar jullie zijn geweest?
2: Sorry.
1: Wat jij zelf het leukst vindt daar in de buurt waar je bent geweest?
2: Ik vind het ook heel leuk om zo'n fort en zo te kijken dat we vorige week zijn geweest. Ik moet zeggen dat deze mijn staat nu wel bovenaan.
1: Oké. Okay.
2: Ik vind deze wel, ik ga er graag nog een keer naar terug.
1: Oké. Nou, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen, van alles wat daar gaat gebeuren nog in Noorwegen. Wat zijn de plannen voor komende week?
2: De laatste week vakantie voor de school weer begint. Dus we keutelen nog een beetje aan.
1: Ja.
2: En dan gaat het weer volop beginnen aan met werk en school.
1: Ja, spannend. Gaat dat allemaal weer gebeuren daar? Want de kinderen zijn 6 en 8, dus die gaan dan naar groep?
2: Groep 1 en groep 3.
1: Oké. Nou, we horen het allemaal graag vanuit Noorwegen daar. Marianne Pollemans, onze ziel in het buitenland. Fijne week en bedankt, hè?
2: Ja, dankjewel. Graag gedaan.

De Stray Cats. En Runaway Boys hier bij Omroep Zeeland. Bijna 16:45 is het vandaag in het nieuws dat veel Zeeuwse werkgevers personeel zoeken, terwijl statushouders juist graag aan het werk willen. Maar beide partijen die kunnen elkaar nog niet heel goed vinden, want uit onderzoek blijkt namelijk dat vooral het taalverschillen, cultuur en de onduidelijkheid over de begeleiding in de weg zitten. Maar motivatie lijkt het juist niet te ontbreken. Daarom de vraag vandaag in, zegt u, maar moeten werkgevers anders kijken naar wie ze aannemen? Dus moeten ze minder kijken naar taal en meer naar motivatie? Ik ben benieuwd naar je mening. Die kun je alvast achterlaten via ons WhatsApp-kanaal. Naar die stelling van vandaag, 60% is het daarmee eens, 40% oneens. Zeer benieuwd naar jouw mening. Die kun je dus achterlaten via dat WhatsApp-kanaal. En om 17:30 dan praten we erover verder hier in, zegt u het maar.

0: Elton John samen met Britney Spears en Hold Me Closer bij Omroep Zeeland. Duizenden luisteraars per aflevering trekken ze op Schouwen-Duiveland en daarbuiten, tenminste, zeggen ze zelf. Fractievoorzitters Margot Lemson van de VVD en John Schoon van de SP. Samen de podcast Het Bliktorentje, waarin ze samen eigenlijk de gemeenteraadspolitiek op Schouwen doornemen. De een met een VVD-blik op de zaken, de ander dus vanuit het SP-standpunt. Dat levert een aanstekelijke podcast op. Onder andere dit fragment. Lemson en Schoon die hebben het over de steun voor de nieuwe wethouders.
1: Wethouder Alwijn van het CDA.
2: Zijn Katen. Ja.
1: Zijn Katen. En Jacqueline van Burg van LSD. Die haalden allebei niet de volle map.
2: Nee, Zijn Katen kreeg 16 stemmen. En mevrouw van Burg zelfs 15 stemmen. En er waren ook nog 10 blanco stemmen.
1: Ja, dus ik vond dat best wel een kras signaal van de gemeente.
2: Ja, dat is wel heel bijzonder ook.
1: Want als je er maar 15 van de 22 binnenhaalt, ja, dat zegt wel wat.
0: Nou, vanwege de vele reacties die ze op de podcast krijgen, zijn ze inmiddels begonnen aan het tweede seizoen. Die nog geen vaste uitzendschema heeft, maar hij is er wel, dat tweede seizoen. En Ariane Lafort die sprak Margot Lemson over de podcast voor de deur van het gemeentehuis in Zierikzee met zijn opvallende metalen gevel.
2: Het is natuurlijk een politieke podcast met een knipoog. En het Bliktorentje slaat volledig op het huis. Want ze zeiden op een gegeven moment tegen mij: maar goh, je moet een podcast gaan maken. Een politieke, dacht ik, ja, als het over het gemeentehuis gaat. Nou, wat kan je dan beter verzinnen dan het Bliktorentje? Dat is ook een naam die denk ik blijft hangen, dat heel makkelijk te onthouden is.
3: Ja, wordt het gemeentehuis hier zo genoemd, het Bliktorentje?
2: Nou ja, ziet

0: Je hebt eerst bijvoorbeeld een noodopvangers één. En ja, die werd natuurlijk heel goed beluisterd. Maar je merkt wel dat er steeds weer nieuwe luisteraars bijkomen. Dus mensen hebben het erover, vertellen het tegen elkaar. En komen er dan toch uit. En blijkbaar vinden ze het ook leuk. En wij vinden het ook heel leuk om te doen. Dus ja, dat is een win-win situatie.
1: Nou zitten jullie allebei in de oppositie, hè? VVD en SP. Is dan toch een beetje de coalitie-besje?
0: Nou, nee, we zijn natuurlijk met meerdere in de oppositie. En wij proberen het wel ook op zo vaak mogelijk op een neutrale manier te doen. En natuurlijk zit er altijd een SP of een VVD-sausje over. Daar ontkom je niet aan. Maar we proberen wel echt van links tot rechts alles te benaderen.
2: Ja, en zij zorgt dan voor dat VVD-sausje. Maar Margot Lemson, het SP-sausje, wordt daaroverheen gegoten door John Schoon. Hij is behalve raadslid ook werkzaam in Café De Biet in Zierikzee.
3: Er komen allerlei mensen van iedere laag van de samenleving komen hier samen. Het is echt een beetje de huiskamer van het stadje. Je spreekt heel veel mensen. En eigenlijk gebruik ik het ook voor mijn werk op het gemeentehuis. Want ik haal hier zoveel dingen op die ik anders, ja, dat kom je anders niet te weten.
1: Ook over dossiers bijvoorbeeld als noodopvang, ja, dat soort dingen?
3: Kijk, het is soms dan hoor je natuurlijk ook meningen waar je zelf denkt van, nou ja, ik sta daar toch wel iets anders in als SP'er. En dan, ja, maar dat neem je wel mee, want dat is wel een legitieme mening. En het is altijd nuttig.
1: Je hebt een podcast samen met VVD'er Margot Lemson.
3: Ja,
1: komen
3: zeker.
1: Er ook dingen die je hier hoort terecht in de podcast?
3: Oh, zeker, zeker. Het is natuurlijk zo, kijk, er zijn ook gasten hier, vaste gasten die luisteren soms naar de podcast. En dan zeggen ze, weet je wat leuk is om de volgende keer mee te nemen? Heb het eens hierover of dit over? En soms is dat een goed idee en dan neem ik dat ook mee. En je krijgt ook altijd een beetje feedback. Of volgende keer zou ik het wat losser doen. Of zit nou eens wat strakker op die Margot, want je later geeft er een beetje veel ruimte. Dus ja, echt wel, het is echt nuttig.
1: Krijg je wel eens te horen vanuit de SP van, goh, moet dat nou een podcast met een VVD'er?
3: Zeker voor in het begin, toen nog heel veel mensen het niet hadden geluisterd naar de eerste afleveringen. Van, goh, hoe zit dat nou en hoe is dat nuttig? En voel je dan wel de boventoon? Dat was heel erg belangrijk. Maar ik zeg dan, van luister maar gewoon met de afleveringen. En dan hoor je dat het helemaal niet zo'n strijdlustige podcast is, maar eerder een verhelderende, verklarende, beschrijvende. Nu klinkt het wel een beetje soft natuurlijk, maar er zit ook heel veel humor in. Maar het is geen fel debat.
2: Dus John Schoon van de SP over zijn podcast Het Blikken Torentje. Ariane Lafort sprak met hem.

0: ABC en When Smokey Sings hier bij Omroep Zeeland. Het is bijna 5:00. We bespreken het nieuws van deze dag in Zeeland komt thuis. En misschien heb je er wel eentje. Een eclipsbril. Wil je er nog eentje halen voor aanstaande woensdag voor zonsverduistering? Moet je er heel snel bij zijn, want bijna overal zijn ze al uitverkocht. Hoe het precies in elkaar zit, onder andere in Middelburg, dat hoor je zo meteen na 5:00. Ja, en hoe kan die kloof tussen werkgevers en statushouders gedicht worden? Want ze kunnen elkaar nu nog niet goed genoeg vinden in de jacht naar werk. Meer daarover, dat hoor je zo meteen uiteraard na 5:00. En dat onderwerp bespreken we ook om 5:30 dan weer in Zegt u het maar. Omroep Zeeland.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
2: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
3: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
12: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5:00.
13: Omroep Zeeland.
15: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is bijna 5:02. Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil onder andere op de N289. Goes richting Putten is dat. Voor Ierseke een file van 2 kilometer. Dus een vertraging bijna 10 minuten. Ook op de N57 sta je stil van Rotterdam naar Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. En op het spoor nog steeds de melding door een defect spoor, namelijk tussen Rozena en Vlissingen, rijden er veel minder treinen. Naar verwachting duurt dat tot ongeveer 6:15.
5: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
16: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: Omroep Zeeland.
0: Hoe kunnen werkgevers en statushouders elkaar vinden? Want uit onderzoek van de HZ onder andere blijkt dat dit nu nog te weinig gebeurt. Meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Ik ben dus wel een circus act hoe netbeheerder Tennet de hoogspanningskabels over het kanaal door Zuid-Beveland, hoe ze die hebben weggehaald. Ja, de gedeeltelijke zonsverduistering aanstaande woensdag en er is een run ontstaan op eclipsbrillen. Zometeen meer. Het is 5:05. Een hele goede middag. Onderzoek van het HZ-kenniscentrum Zeeuwse Samenleving laat zien dat werkgevers en statushouders in Zeeland elkaar nog te weinig vinden. Statushouders, dus asielzoekers met een verblijfsvergunning, die weten niet waar ze terecht kunnen. En werkgevers weten niet hoe ze de statushouders kunnen bereiken. Bij een supermarkt in Domburg werkt het wel, want daar lopen 3 statushouders rond die goed meedraaien, ondanks de taalbarrière. Eva van der Weelen sprak met de ondernemer daar.
1: Het schap van de koekjes in de supermarkt in Domburg wordt bijgevuld. En dat is ook nodig, want het is hartstikke druk. Het is hoogseizoen, veel vakantiegangers. En daarom is ondernemer Gert-Jan de Kok blij dat hij een beroep kan doen op statushouders.
2: Nou, ik denk dat wij, doordat we in een toeristisch gebied opereren als supermarkt, en wij ook wel merken dat we eigenlijk de laatste jaren steeds meer moeite hebben om de functies goed te kunnen vervullen, maken wij de laatste tijd ook steeds meer gebruik van uitzendbureaus, maar ook van arbeidsmigranten die uit heel Europa eigenlijk deze kant op komen. En op een gegeven moment hebben we onszelf ook afgevraagd, zijn er nog geen mogelijkheden om die arbeid van dichterbij te halen? Of dat we niet helemaal mensen uit andere landen deze kant op halen? Zo zijn we eigenlijk bij statushouders terechtgekomen. Omdat die inmiddels ook hier in de buurt een aantal gevestigd zijn, zeg maar. En zo zijn we in contact gekomen met Orionis en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen.
1: En hoe verloopt het?
2: Ja, op zich best goed, zeg maar. Het is natuurlijk ook een goede kans voor die mensen om hier te integreren. Dat merken we wel, zeg maar, dat die mensen eigenlijk heel blij zijn dat ze hier een stukje onderdeel van de maatschappij mogen zijn, zeg maar. En zo kunnen integreren in de maatschappij. Natuurlijk is er een taalbarrière, natuurlijk is er een cultuurverschil. Maar dat gaat eigenlijk, naarmate de tijd vordert, gaat dat steeds beter. En inmiddels hebben we 3 medewerkers die eigenlijk gewoon in vaste dienst zijn en die jaar rond hier bij ons werken.
1: Jullie doen dit nu een tijdje. Kijkt u er positief naar?
2: Ik vind dat het mes aan 2 kanten snijdt. Wij zijn geholpen, zeg maar, met de arbeid. Ook omdat je natuurlijk in de zomer best veel arbeidskrachten nodig hebt. Dus zij verrichten die arbeid voor ons. Het is laagdrempelig binnen de supermarkt, hè. Dus je hoeft niet heel veel te leren om gelijk aan de slag te kunnen. En voor hun is denk ik het belangrijkste dat zij het gevoel krijgen dat ze ergens bij horen. Dat ze integreren in die maatschappij. Het maakt hun ook denk ik een stukje gelukkiger. Het maakt hun een stukje onderdeel van waar ze bij willen horen.
1: Uit onderzoek blijkt dat de kloof tussen werkgever en statushouders lastig is. Het is moeilijk om die 2 elkaar te laten vinden. Snapt u dat?
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat het natuurlijk ook best lastig is, zeg maar, door de eerder genoemde punten van cultuurverschil, taalbarrière, regelgeving, wetgeving. Dus er komt wel heel wat bij kijken. Maar als je dat goed invult en je investeert erin en je zorgt dat je samen beter kan worden, dan loont het zeker de moeite om dit te doen. Daar ben ik er positief over.
0: Maar Orion Vogeren gaat ermee aan de slag, want zij begeleiden statushouders richting werk. En zij merken ook dat het niet aan de motivatie ligt, maar merken dat het lastig is om werkgevers die openstaan voor de doelgroep te vinden. Een klus, letterlijk op hoog niveau, voor netbeheerder Tennet vandaag in Alsweert. Daar werden namelijk de kabels uit 100 meter hoge hoogspanningsmasten gehaald. En ook de lijnen die over het kanaal door Zuid-Beveland hingen. Ja, telkens voordat de monteurs een oude kabel lieten zakken, werd het scheepvaartverkeer korte tijd stilgelegd. Volgens Tennet-woordvoerder Sander de Schepper een behoorlijke klus.
3: Ja, dat is zeker een behoorlijke klus. Het zijn masten van ruim 100 meter hoog. Dus dat is, dat is een uitdaging. We zijn inderdaad nu de laatste lijnen eruit aan het draaien. Maar goed, we moeten hier een kanaal oversteken. Waar enorm veel scheepvaart natuurlijk doorheen gaat.
4: Het is niet handig dat zo'n kabel op een schip valt.
3: Nee. Dus dat vergt de nodige afstemmingen. We hebben dat heel goed voorbereid samen met Rijkswaterstaat en met het waterschap. We krijgen een aantal tijdslots waarin we dus de kabel kunnen laten zakken en uiteindelijk naar de overkant van het kanaal kunnen brengen.
4: En dan ligt het scheepvaartverkeer even stil?
3: Ja, klopt. Dat wordt dan even stilgelegd. Een minuutje of 20, 30. En zo doen we dat een aantal keren. Deze dag gaan we dus die lijnen één voor één naar de overkant brengen.
4: Het zijn niet meer de stroomkabels. Die waren er al uit. Het gaat om nylonkabels die de stroomkabels ondersteunden.
3: Ja, klopt. Nou, dat is een hele sterke draad die we eigenlijk gebruiken dus om die lijnen uiteindelijk uit die masten te trekken. Dit is dus het laatste stukje. Blijft er dus nog een nylondraad over. Die halen we nu dus naar beneden.
4: Want deze masten tussen Rilland en Goes gaan allemaal weg. Het zijn hele grote mecanodozen eigenlijk. Die gaan ook verdwijnen.
3: Ja, klopt. In september zijn alle lijnen eruit. En dan gaan we de mast als het ware optillen met de kraan en in stukjes knippen. En uiteindelijk gaat het dan richting de recyclage.
4: Want de nieuwe lijnen die lopen parallel aan de snelweg A58. Dus niemand komt zonder stroom te zitten.
3: Nee, klopt. Deze verbinding is al sinds begin vorig jaar is die al uit bedrijf. We hebben toen de nieuwe verbinding tussen Borselen en Rilland in bedrijf genomen. Met de windtrekmasten. En daar hangen eigenlijk ook dus deze stroomcircuits hangen daar in, waardoor deze verbinding overbodig is geworden.
4: Er staat een behoorlijk windje. Heeft dat nog invloed op de werkzaamheden?
3: Jazeker. Vandaar dat we ook vroeg gestart zijn. Dus als het meer dan windkracht 5 wordt, dan worden de werkzaamheden stilgelegd. Omdat er ook medewerkers dus van de aannemer bovenin de masten zitten. En dat moet wel veilig gebeuren. Dus.
4: Op 100 meter hoogte. We zien ze daar als kleine poppetjes bovenin. Ook worden de katrollen naar beneden gehesen. Hoe lang gaat deze klus duren vandaag?
3: Als het goed is, zijn we rond de middag al klaar. Dus dat gaat vrij vlot. En het loopt allemaal volgens planning.
4: En de scheepvaartverkeer heeft eigenlijk niet zo heel veel last?
3: Nou ja, die moeten af en toe even 20 of 30 minuutjes wachten. Maar dat, nou goed, dat is te overzien, denk ik.
4: Ja, en dan de grote kniptang in die enorme masten. Dat wordt toch wel een aardige klus om dat op een verantwoorde wijze te doen. 100 meter hoog.
3: Ja, daar hebben we een enorme kraan voor nodig. Hè, die uiteindelijk die masten als het ware een stukje optilt. En dan gaan we stuk voor stuk knippen daar stukjes af, zodat die steeds korter wordt. En dan wordt dat op de grond als het ware een stuk geslepen en afgevoerd.
4: Wanneer kunnen we dat verwachten?
3: Dat gaat ongeveer in september gaat dat plaatsvinden.
4: Ook spectaculair?
3: Zeker, zeker. Ja. Dus mochten mensen in de buurt zijn, op veilige afstand kan er altijd worden gekeken.
0: Ja, en dan eindigt dat ijzer daarna gewoon bij het oude ijzer. Dat is toch ook een bijzonder iets. Sander, de schepper van Tennet, hoorde je in gesprek met onze verslaggever Raoul Kartens.

0: Bluff voor je en levenslang. Het is kort over vijf geweest. We gaan naar het weer. Sjoerd Gernaert gaan we met een dag vandaag met bewolking en zon. Een mix van dat. Wat gaan we morgen krijgen, Sjoerd?
1: We zijn weer onderweg met een noordoosten tot oostwind. De komende drie dagen sowieso wel. Betekent warmer weer. Morgen valt het mee. 23 tot 26 graden. Paar stapelwolken, veel zon. Windkracht 3 tot 5. Maar donderdag, woensdag en donderdag heb je echt een oostwind. Dat betekent hogere temperaturen met woensdag zo'n 27 tot 30 graden. En donderdagmiddag waarschijnlijk temperaturen rond die hoge waarde van 33 graden.
0: Oké, okay, Jules, dankjewel. We gaan eens kijken op de weg. Daar zijn vertragingen, onder andere op de N256 van Goes naar Zierikzee. Dat is voor de afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer daar. Je vertraging is zo'n 5 minuten. Ook op de N57 sta je stil van Rotterdam naar Middelburg voor de aansluiting met de A15. 4 kilometer, daar is je vertraging zo'n 10 minuten op dit moment. Nog steeds veel minder treinen tussen Roosendaal en Vlissingen komt door een defect spoor. Duurt naar verwachting tot ongeveer 6:15. Even terug naar de Zeeuwse Kamer van vandaag. Naar de 51-jarige Lenny van Biemen Joosen uit Middelburg. Zij groeide op in de gereformeerde gemeente in Achterkerken. Trouwt jong, krijgt kinderen, doet eigenlijk alles zoals het hoort. Maar al jong zit ze met vragen en dat knaagt zo dat ze op haar 34e de kerk verlaat. En nu volgt ze haar eigen pad, waarin God nog steeds een rol speelt. Maar angst is ingeruild, zei ze zelf, voor liefde. En ze schreef er een boek over, Ik verliet God niet. En waarom ze dat boek heeft geschreven, vertelt ze in de Zeeuwse Kamer.
2: Ja, ik denk dat ik schrijf heel graag. Dat is ook een manier om een beetje mezelf leeg te maken, om het maar zo te zeggen. En 20 jaar geleden dacht ik al van ik ga hier een boek over schrijven. En eigenlijk op mijn 13e had ik al een keer een boek geschreven. Of tenminste was ik mee begonnen en dat heette De Doorbroken Schakel. Nou ja, zo voelt het eigenlijk nog steeds. Dat vond ik heel grappig. En voor mij was het 20 jaar geleden had het een boek geweest vol met verbittering, zeg maar. En boosheid. Hè? Want toen zat ik nog ook heel erg in het idee van het is mij aangedaan. En dat moest ik eerst nog transformeren. En ik ben er nog niet helemaal hoor. Want ik zit nog makkelijk in mijn slachtofferschap, om het maar zo te zeggen.
0: Het schiet nog wel eens door je hoofd dat je denkt, het is mij aangedaan.
2: Ja, dat niet meer. Maar we hebben natuurlijk nog steeds iedere dag nieuwe situaties. Dat je denkt, oké. En dan moet je weer eventjes terug naar jezelf. Nee, het is een cadeautje. Ja. En dat boek kon er nu pas eigenlijk officieel uit. Omdat ik echt wilde vertellen, zeg maar, dat ik echt wel in religie geloof. Er is niks mis mee. Zo'n gemeenschap is fantastisch, want ze zorgen echt heel goed voor elkaar. Daar kan de hele wereld nog een punt aan zuigen, om het maar zo te zeggen. Dus ik geloof daar echt wel in. Alleen, ik denk niet dat het met angst gepaard mag gaan. Zodra die angst eruit zou zijn, ja, dan zou het 100% goed zijn.
0: Waar komt die angst vandaan, denk je? Kun je dat verklaren?
2: Ja, ik denk, dan word je natuurlijk weer een soort heel filosofisch over eeuwen heen. Maar ik denk wel dat angst is natuurlijk een middel om mensen onder controle te houden. En ik denk dat dat niet per se met religie zelf te maken heeft gehad. Maar wel dat religie daarvoor gebruikt is om die controle te houden over mensen. En ja, als mensen bang zijn, dan kun je ze precies laten doen wat je wil natuurlijk.
0: Ja. Wat vond je familie eigenlijk van het boek wat je gemaakt hebt?
2: Mijn oudste broer die heeft het gelezen. Die was ook al bij de uitreiking. Die vindt het wel heel knap geschreven, zeg maar. Hij snapt ook wel dingen die ik daarin heb geschreven. Mijn vader vond het best lastig. Hè, want ja, ik ben wel opgegroeid met wat zullen de mensen ervan vinden? Nou, dat was eigenlijk ook zijn reactie. En ja, dat snap ik eigenlijk ook wel van hem. Ja, mijn zus heeft er nooit iets over gezegd. En ja, mijn jongste broer, dus de dominee, die heeft zich wel gewoon uitgelaten dat hij er gewoon niet achter kan staan. En dat snap ik ook. Ja.
0: En heb je daar dan ook respect voor?
2: Zeker. Ja, want ja, dat is juist de liefde die God in mij is. Ja, iedereen komt er.
0: Meer over die Zeeuwse Kamer, over het boek van Lenny, dus Ik verliet God niet, vind je op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: The Bellamy Brothers. And Let Your Love Flow. Het is om op Zeeland met de vorige, hè, die in 1999 was. Maar de volgende, die is pas in 2081. En daarom is deze woensdag een uniek moment. De zon is voor ongeveer 90% verduisterd. 'S Avonds rond 11 minuten over 8, dan is dat hoogtepunt, zeg maar. En als je het wil zien, dan is het natuurlijk het advies om te kijken met een eclipsbril. Maar nu is er een enorme run op ontstaan. Zag ook verslaggever Sander de Jonge bij een opticien in Middelburg.
1: Nee, helaas, ze zijn allemaal uitverkocht. We hadden ze vanaf vrijdag, maar net 5 minuten geleden zijn ze helemaal de deur uit.
2: U heeft er nog wel eentje in uw hand, maar dat is denk ik een gereserveerd exemplaar.
1: Deze is gereserveerd, want we hebben ook een wachtlijst gemaakt. Mensen die niet op dezelfde dag konden komen ophalen, dus die zijn nog welkom. Ja, want die hebben mij nodig, woensdag.
2: Ja, maar wat nou als ik niet zo'n brilletje meer heb bemachtigd? Kan ik dan nog wel naar de zonsverduistering kijken?
1: Eigenlijk niet. Niet langdurig. Want als je langer kijkt dan een paar seconden, kan je blijvende schade op je netvlies oplopen. En ja, die is niet altijd te herstellen. En zeker als je aandoeningen al hebt aan je oog, dan zou ik kijken vermijden. Alleen met een goede bril.
2: Ja, want anders zit ik hier straks ook in de stoel en dan bekijkt hij mijn ogen. En dan, wat is er dan? Is het dan doorgebrand?
1: Ja, dan is het doorgebrand. Dan krijg je inderdaad doorgebrande plaatsen waar dus geen zicht meer mee mogelijk is. Ja.
2: Dus woensdag heb ik echt zo'n brilletje nodig. Niet meer hier, want hier zo zijn ze echt gewoon helemaal op.
1: Klopt, helaas. Ik kan ze ook niet meer bestellen bij onze leveranciers. Dus misschien heb je nog een liggen van jaren geleden of nieuwe aangeschaft. En anders moet je niet lang blijven kijken.
2: Ik hoor ook wel eens mensen zeggen een cd, daar kan ik ook wel doorheen kijken. Werkt dat echt?
1: Nee, dat zou ik zeker niet aanraden. De mensen proberen van alles, maar dat zou ik zeker niet doen. We gebruiken gewoon goedgekeurde bril.
2: Ja, want als we even naar een brilletje kijken, het is eigenlijk gewoon een kartonnetje. En het lijkt ook een beetje op zoals de 3D-brillen die ze hebben. En, ja. Maar ik zie ook een code erin staan. ISO-norm 123122015. Dat is wel een lange code. Is dat belangrijk?
1: Ja, dat is zeker belangrijk. Onder andere is deze folie die inzit in de kartonnen bril, die heeft 90% kleur. Dus ja, als je normaal doorheen kijkt, zie je helemaal niks. Het is donker. Maar dat is juist de juiste filter die je nodig hebt woensdag om naar zonsverduistering te kijken.
2: Als ik er nu doorheen kijk, zie ik bijna niks.
1: Nee.
2: Zou ik eens even
1: proberen maar. Klopt. Het is helemaal zwart.
2: Zo ja, ik zie helemaal niks.
1: Nee.
2: Geen hand voor mijn oog. Ik zie helemaal niks. Nee.
1: Klopt, dus het enige wat je gaat waarnemen is de juiste verschijnsel waar we op zitten te wachten woensdag.
2: Ja. Nou, je had dus nog geluk dat ze op voorraad had. De volgende. Ja, kunnen mensen hier dan weer terecht voor een brilletje?
1: Ik weet niet of bij mij al zeker niet, maar misschien bij de opvolgers.
2: Ja, dus eigenlijk de tip voor de mensen, wees op tijd.
1: Ja, wees op tijd, plan het niet op het laatste moment, want dan kan je ze niet meer krijgen.
2: En gaat zelf ook kijken?
1: Jazeker, wij staan klaar ergens aan het strand, Westkapelle of zo, ja.
2: Dat is de beste plek, hè?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, daar gaat zij kijken met haar veiligheidsbril, dus is het duidelijke advies. Ja, en anders moet je eventjes wachten, 2081, dan is je volgende kans weer op zo'n vergelijkbare zonsverduistering. Het is bijna al 6. Zometeen tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Eerst muziek van Bruno Mars. Whiskey Roll.

0: Zeeland. 17:30, het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De Arnebrug bij Middelburg blijkt nog meer mankementen te hebben dan al eerder bekend was. Maandagochtend ging de spoorbrug eenmalig open om meer informatie te krijgen over de al bestaande storing. Sinds eind juni problemen ontstonden door de hitte, is de brug al weken dicht. Dat die nog niet gerepareerd is, komt omdat er speciale onderdelen moeten worden besteld, zegt spoorbeheerder ProRail. Kloetingen debuteert zaterdag in de tweede divisie, maar wie dan de leiding heeft over de ploeg is onzeker. Trainer Roy Hendriksen zei bij zijn aanstelling vorige maand al dat hij mogelijk snel weer zou vertrekken, omdat hij hoopt op een kans in het profvoetbal. De club wil voorkomen dat het later in het seizoen plotseling zonder hoofdtrainer komt te zitten. En dus lopen op dit moment gesprekken met twee trainers, Julian Dienger van Jong FC Dordrecht en Vincent de Klerk van Nieuw Lekkerland. Door een defect spoor rijden er op dit moment minder treinen in Zeeland. De NS heeft de dienstregeling aangepast en verwacht dat er tot ongeveer 17:45 vanavond slechts 2 treinen per uur rijden. En dan het weer. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordwest tot noord. De temperaturen liggen tussen de 22 en 25 graden. Vannacht zwakt de wind iets af. De minimumtemperatuur ligt dan tussen de 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl en in de app.
0: Dankjewel, Piotr. Eens kijken op de weg. Daar zijn 2 vertragingen gemeld door de ANWB. De eerste op de N256. Dat is van Goes naar Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 10 minuten. En op de N57 van Middelburg richting de Brouwersdam voor Sirooskerken nog eens 2 kilometer. Daar 5 minuten. En bij Piotr hoorde je het al in het nieuws. Minder treinen dus tussen Rozenaal en Vlissingen door een defect spoor. Naar verwachting duurt dat tot ongeveer 17:15.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag. We gaan zo meteen van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Waarin het gaat over het volgende. Veel Zeeuwse werkgevers die zoeken personeel. Terwijl statushouders juist graag aan het werk willen. Maar toch weten die partijen elkaar nog te weinig te vinden. Blijkt uit onderzoek van het HZ-kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Ja, vooral taalverschillen, cultuur en onduidelijkheid over de begeleiding. Die lijken toch wel in de weg te zitten als grootste redenen. Maar motivatie, daar lijkt het juist niet te ontbreken. Nou, moeten werkgevers anders kijken naar wie ze aannemen? Ja, moeten ze bijvoorbeeld minder kijken naar taal en meer naar de motivatie? Je mening, die is welkom. Die kun je achterlaten zometeen door te bellen naar 0118-499999. En hoop ik je zometeen te spreken in een nieuwe editie van Zegt u het maar.

willen dat ook graag doen. Alleen kunnen ze elkaar nog niet zo goed vinden. De stelling van vandaag waar je op kunt reageren, maar sowieso op dit onderwerp. Werkgevers die moeten minder kijken naar taal en meer naar de motivatie. Wat is jouw mening daarover? Ben je erg benieuwd? Laat die achter door te bellen. Appen mag ook uiteraard naar 0118 499999. Hoop ik je zo te spreken en zegt u het maar.

0: Het is, zegt u maar wanneer luistert op deze maandagmiddag. Onderwerp van vandaag, dat is het vraagstuk wat het HZ heeft opgegooid. Werkgevers in Zeeland zoeken naar werk. Statushouders, of de werkgevers die hebben werk. Statushouders zoeken naar werk. En toch kunnen ze elkaar nog niet zo goed vinden. Hoe kan dat nou eigenlijk? We hadden het daar vandaag eerder op de radio natuurlijk al over. Maar ik ben benieuwd naar je mening. Want de stelling van vandaag is: werkgevers die moeten minder kijken naar de taal. En meer naar de motivatie van mensen als ze willen werken. Nou, hoe dit nou precies kan, die krijgt een uitleg van de HZ. Van Ruben de Kuiper. Hij doet namelijk onderzoek naar werk voor vluchtelingen. En dat is onderdeel van een groter project. Hij geeft antwoord op de vraag: hoe kan het nou dat ze elkaar niet weten te vinden?
1: Nou, dat is dus beide kanten. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt vanuit de statushouders, die weten niet altijd de weg van hoe kun je nou aan werk komen in de regio. Dus daar valt er iets te winnen. Zelf ben ik heel erg geïnteresseerd in de kant van de werkgevers. Ik ben nu meerdere interviews aan het houden in het Noord-Sierpoort-district met een aantal grotere bedrijven, havenbedrijven. En wat ik merk is dat er echt wel werkgevers openstaan om te verkennen of dat ze met deze mensen in diensten of in ieder geval in zee kunnen gaan. Maar dat dat ook heel erg moeilijk is van ja, maar waar moeten we precies beginnen? Soms willen ze het ook niet alleen oppakken, maar willen ze het liever met een aantal bedrijven in het Noord-Sierpoort dan oppakken. En dat is denk ik ook wel de meerwaarde, hè, vanuit ons als HZ, dat we die verschillende betrokkenen met elkaar in contact brengen. En dat we denken en kijken naar duurzame oplossingen voor dit vraagstuk.
0: Ah, maar dan is de vraag dus inderdaad: moeten werkgevers minder kijken naar taal en meer naar de motivatie? Hoe denk je sowieso over dit onderwerp? Je kunt je mening achterlaten, dus inzicht het maar door te bellen of te appen 0118 499999.

0: George Ezra en Anyone For You. Het is echt goed maar op deze maandagmiddag, waar het gaat over het werk wat Zeeuwse werkgevers zoeken. Wat zij hebben. Wat statushouders graag zouden willen hebben, maar toch weten ze elkaar lastig te vinden. Hoe kijk jij naar dat vraagstuk? Wat is je mening daarover? Laat het weten door te bellen naar Zegt U Het Maar. Onder andere Erik van Tongeren heeft gebeld vanuit Kortgene. Goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen. Goedemiddag, meneer.
0: Ja, bijna goede avond. Zegt u het maar.
1: Buitenlanders aan het werk. Dan moeten ze zin hebben, hè?
0: Ja, maar motivatie ontbreekt het niet, zeggen ze in dit onderzoek.
1: Nou, dat betwijfel ik. Want ik heb dus in België gewerkt en gewoond. Mm-hmm. En ik sprak geen woord Frans. En dat was nog in de tijd van de talenstrijd. Dus, en ik kon me dus goed wennen daar, hoor. Totaal geen probleem, het gaat gewoon om de inzet. Maar ik heb ook buitenlanders opgeleid. Mm-hmm. En mijn baas die kreeg 25 gulden per dag. En weet je wat ik kreeg?
0: Nee.
1: Pijn in mijn hoofd.
0: Waarom?
1: Omdat ze... je merkte dus dat ze daar gewoon aanwezig waren om aanwezig te zijn, maar niet om iets te leren. Want ik leidde dus ook een doofstom op en later ben ik dus ook weer in het bedrijf geweest. En toen was hij dus een vakman geworden. Ja, dus het gaat gewoon om de inzet van, ook van een baas. Hè, want een baas moet natuurlijk daar iets in zien. Maar als je als werknemer dus een inzet toont, dan is een taalbarrière bestaat niet.
0: Maar toch zeggen veel werkgevers, wij vinden dat lastig, maar naast die taalbarrière...
1: Ja, het kost meer tijd, het kost meer inzet. Kijk, als je tegen iemand nee zegt, dan begrijpt hij dat. Maar dan moet je dus in een andere taal. Nee, maar het gaat gewoon om de samenwerking. En als die samenwerking goed is, krijg je alles voor elkaar. Want ik werkte op tentoonstellingen, nou, dan moet je dus installaties hebben. Nou, ik zeg het geen woord Frans, maar ik kreeg alles van elkaar. Lachend, soms ging er iets verkeerd en stonden we allebei te lachen.
0: Ja. Maar staan dan de werkgevers er misschien ook iets defensief tegenover, dat ze denken het is te veel werk, laat maar zitten?
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, want kijk, bij ons werd het afgeschreven door mij, omdat ik het meeste geduld had van alle jongens daar. Ja, dus ik kreeg dus allerlei zaken waar een ander dus niet mee om kon gaan. Ja, als ik er niet was geweest, dan lukte het niet.
0: Maar toch is het ergens jammer toch, dat die werkgevers, die hebben het werk, dat ligt er. Ze kunnen die functies niet invullen. En er zijn mensen die wel willen werken, maar ja, toch weten ze elkaar dan niet te vinden op de een of andere manier.
1: Ja, maar je moet iemand hebben die ze inwerkt, die samenwerking zorgt dat die mensen het vertrouwen krijgen. Het is niet zo eenvoudig, hoor. Ja, het is, je moet het vertrouwen, je werkt met collega's, want je werkt nooit alleen. Dus je moet het vertrouwen van iemand krijgen die je begeleidt. Mm-hmm. Ja? Ja. Waar je dus bij allebei kan lachen als iets fout gaat. Ja, maar dat is niet meer. De mensen hebben geen geduld meer.
0: Te weinig geduld.
1: Nou, in ieder geval, ja, te weinig. Ja. Ja. Ja. Ja, en dan lukt het niet. En de baas kijkt alleen maar naar geld verdienen. Oh. Ja.
0: Oké, okay. Het punt is helder. Erik van Tongeren, dank eventjes voor het bellen. En een fijne avond gewenst.
1: Ja.
0: Gaan we naar meneer Filius Schavenpolder. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag, Michiel.
0: Zegt u het maar.
2: Wat mag ik over zeggen? Ik heb een beetje vanuit een krant gelezen uit vorig jaar. En daar stond het erin. Er waren statushouders en die kregen een woning. In Utrecht was dat.
0: Ja.
2: Misschien heb je het ook gehoord of gelezen. En die hadden werk. En toen kwamen ze erachter dat ze dus voor... bijstand toch wat anders kregen en kregen er meer toeslagen, nee, dus voor de ziekte en voor de woning en voor huur en zo. En toen hebben ze de werk opgezegd.
0: Oké.
2: Okay. En toen gingen ze naar de bijstand of wat dan ook en dan kregen ze dan die toeslagen en dan hadden ze meer dan ze werkten. Dus ja, dat kan ook, hè.
0: Dat kan.
2: Als je woning hebt, kijk, zolang ze nog geen woning hebben, dan doen ze dat niet. Maar als ze een woning hebben, vaste dingen, dan kunnen ze dat doen.
0: Wat vindt u van het onderzoek dat ze elkaar zo lastig weten te vinden, dus de statushouders en werkgevers?
2: Ja, ik heb het niet over de werkgevers, het gaat over de mensen. Mm-hmm. Wil ze werken, daar gaat het over. Ik weet dat in een krant, die man die is, dat is een Syriër en dat is eigenlijk een arts.
0: Ja.
2: Hey, en, maar ja, die mocht hier niet aan het werk, want zijn papieren die nemen ze hier geen genoegen mee. En nou ja, dan moet hij helemaal weer opnieuw beginnen. En dat die man, die ging door, want goed, die in Middelburg of Vlissingen woont. En die is toch nu arts. Dus daar gaat het over.
0: Ja.
2: Dus wat is je eigen inzet, daar gaat het over.
0: Nou ja, uit dit onderzoek van de HZ onder andere blijkt echt wel dat die motivatie er is, maar dat de samenwerking soms lastig is. Het is het cultuurverschil, het is de taalbarrière die er soms is.
2: Wezen, maar ik ben het met Erik van Tongeren eens. Ik heb op de Maasvlak op Centrale gewerkt en dan was er maar stop en dan kwamen 700 man binnenvallen. En dat waren meest mensen uit Rotterdam en die daar ook langs de straat of weet ik waar leefden. En die spraken alle talen, vooral Duits, Engels, noem maar op.
0: Ja.

0: ze?
1: Nou, dan moet je tolken hebben. Die mensen die kunnen betalen, want ik kan geen Frans.
0: Mm-hmm. Nee.
1: En als je dan toch een Fransman op je afgestuurd krijgt en je moet aan het werk zetten, hoe moet je dat doen? Als ik dan moet zeggen, hier heb je een heftruck en je moet naar die afdeling rijden en dan moet je dat en dat ophalen en dat moet je in de fabriek brengen. Mm. Ja, nou, dan komt het er nooit.
0: Mm. Bedankt voor de reactie, meneer Filius.
1: Dus dat speelt ook een rol, hè? Ik bedoel maar,
0: nee, zeker, ja. Hij speelt absoluut een rol.
1: Kijk, als iemand hebt en je moet in de winkel werken, je moet er aanvullen en nou ja, en ze zijn gewillig, dan kunnen ze het gauw genoeg. Hey, maar dan moet je alleen maar de dingen in de schappen zetten of waar dan ook dat is. Maar als je andere werk hebt, nou, dat valt niet mee.
0: Meneer Filius, bedankt voor bellen en een fijne avond gewenst.
1: Alles gelijk.
0: Tot de volgende. Dag. Gaan we eventjes kijken naar de app, want Bertie laat onder andere een reactie achter. Hij zegt, als je goed Nederlands spreekt, als je gemotiveerd bent, dan kan dat inderdaad. Patrick die zegt dan nog, met een beetje positieve inzet, dan lukt dat wel. Maar met een negatieve insteek, dan red je het inderdaad niet. We gaan eens kijken hoe de mening is in Vlissingen volgens mij. Goedemiddag, met wie spreken we?
2: Met mevrouw Slager.
0: Dag mevrouw, goedemiddag. Hallo. Zegt u het maar.
2: We hebben het over grensarbeiders.
0: Ja, we hebben het over statushouders die...
2: Het ging mij eigenlijk om de grensarbeiders.
0: Oké, wat wilt u daarover kwijt dan?
2: Nou, onze jongste zoon, die werkt al jaren bij Total Energies hier in Vlissingen.
0: Oké. Okay.
2: En die is uitgeleend aan België, omdat ze hem nodig hadden in die hoge beveiliging.
0: Ja. Yeah.
2: En dat zal allemaal geregeld zijn, zal allemaal fantastisch zijn, allemaal dit. Heeft een aantal keren heeft hij het nagevraagd. Klopt het allemaal wel? Ja. Uiteindelijk ging na een aantal jaren weer niet terug naar Vlissingen. Daar is hij nu ook ondertussen. Mm-hmm. Maar toen voelde hij dat er iets niet klopte. En toen is hij achteraan gegaan en is bij verschillende bedrijfjes geweest die dan weten hoe het werkt tussen... grensarbeiders als je in een ander land werkt. Mm-hmm. Er was er geen eentje die hem kon helpen. Maar vorige week kreeg hij wel voor duizenden euro's even een belastingaanslag op zijn mat.
0: Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat vind ik heel triest. Dan denk je, wordt door zo'n groot bedrijf gesmeekt door België om bij hun te komen werken. Alles was goed geregeld. Heeft. Ik weet niet hoe vaak nagevraagd, want het is geen domme jongen. En... Alles. En hij werkt nu met liefde en plezier, want hij vond het geweldig. Maar hij zegt, ja, ze hebben een tweeling waar het een beetje moeilijk mee ging. Dus ik vind het fijner om s'avonds thuis te zijn.
0: Ja.
2: En eerder thuis te zijn. Niet al die tijd elke keer in de file te staan en zo.
0: Nee, dat kan dus me ook voorstellen.
2: Dus hij heeft gekozen om terug te gaan hier naar
0: Vlissingen.
2: Vlissingen-Oost.
0: Ja.
2: En dat, dat doet hem aan de ene kant zeer... Maar aan de andere kant is het, ja, je moet een keuze maken. Maar nu krijgt hij in één keer de belasting op zijn ding. Ik denk, waar zijn ze mee bezig? Weet ze nou zelf niet wat ze doen? Hij heeft ze een aantal keren aangegeven. Heeft ze een aantal keren zelfs over gebeld. Meneer, u moet wij niet druk maken.
0: Nee.
2: Ik vraag me af hoe dit af gaat lopen. Maar... Ja.
0: Vervelende situatie in ieder geval, toch?
2: Ja, maar daarom wil ik wel mensen waarschuwen als ze over de grens gaan werken.
0: Mm-hmm.
2: Want wat het is, hij werkt 2 dagen in België en 3 dagen werkt hij thuis achter de computer. Want dat gaat dan inderdaad alleen maar in het Frans en het Engels.
0: Mm,
2: en dat is alleen maar vergaderen, et cetera. Maar dat doe je dan thuis. En dat is begonnen met al voor die corona.
0: Oké, dus al wel eventjes.
2: Dan, ja, en dan, wat krijg je dan? Nou zeg je, ja, maar die dagen heeft u in Nederland gewerkt.
0: Ah,
2: dus Nederland belast. En hun zeggen nee, dat is allemaal goed geregeld en blablabla. Bla, bla.
0: Hm.
2: En dat is achteraf niet. Maar ik wil alleen maar mensen waarschuwen ermee. Ja. Van kijk uit. Want als je over de grens gaat werken. En je werkt al werk je maar 1 dag in Nederland nog. Dan ben je al de klos.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, dank voor die waarschuwing. En dank om dat verhaal eventjes te delen. Mevrouw Slager, dank voor bellen. En zegt u het maar.
2: Jullie fijne avond.
0: Bedankt. Dag.
2: Oké,
0: daar. Even kijken naar de WhatsApp wat er binnenkomt op dit onderwerp van vandaag. Elkaar instructies begrijpen, dat hoeft tegenwoordig met een vertaal-app toch geen probleem te zijn. Vroeger wel, maar nu niet meer, zegt Jan. En we leven in 2026, niet 50 jaar geleden, toen tijden nog anders waren. De wilde is er zeker wel. Het zit hem vaak nu in de tegensprekende regelgeving. Het verhaal in Utrecht is daar een voorbeeld van. Peter, die vertelt nog eventjes over wat er zojuist werd gedeeld. Inzicht u het maar. Met morgen een nieuw onderwerp. Uiteraard is je mening dan ook weer welkom. Vanaf 5:30 kun je reageren. En meer nieuws en

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Met de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij was 82. Breeveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, goedenavond, bijna 6:03. Met nog steeds problemen op het spoor tussen Roosendaal en Vlissingen. Hou daar nog rekening met vertragingen. De beperkingen zijn wel voorbij, dus de dienstregeling die wordt langzaam weer opgestart. En rond 6:15 dan moeten de treinen weer normaal rijden volgens de dienstregeling.
10: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
14: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
10: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
15: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
21: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws.

zeeën elkaar wel degelijk vinden op Schouwen-Duiveland. Meer daarover, dat hoor je zo meteen in Zeeland Komt Thuis. Blik even terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. De hele zomer gaan Elsa en Veerle op pad. En vandaag werd er iets smakelijks gemaakt. En Jessica van Dierendonk is onze Zeeuw van de Dag. Kan ons alles vertellen over wat er gebeurt bij Terre Maris. Haar verhaal ook hier zo meteen. En dat hoor je dus in Zeeland Komt Thuis. 6 minuten over 6 is het. Op je maandagavond muziek van Max en Andy Grammer in The Thing I Love.

0: Max samen met Andy Grammer en The Thing I Love hier in Zeeland komt thuis. Ja, het is een opvallende podcast op Schouwen-Duiveland. Duizenden luisteraars heeft het. Het Blikken Torentje. Het is een podcast van VVD-fractievoorzitter Margo Lemson en haar collega van de SP, John Schoon. In die podcast becommentariëren zij samen de gemeenteraadspolitiek. En opvallend, omdat ze elkaars tegenpolen zijn op politiek vlak. Maar ze kijken ze er zelf niet tegen aan. Hier bijvoorbeeld een fragment waar ze het hebben over de aankoop van woningen door de gemeente om statushouders te vestigen.
1: Voor ons was het echt nieuw. Ik had echt, wat gebeurt hier? En het, wat dan ook zo is, dat mensen ook direct mail gaan sturen en appen van, joh, Margot, wat is dat? En
2: ja, weet je daarvan? Dat is wel een beetje een VVD-dingetje, hè, Margot. Jouw kiezers komen gelijk bij jou op de lijn altijd. Melden.
1: Ja. Ja, bij jou niet dan?
2: Nee, nou ja, niet zo direct als bij jou. Ik weet nog wel dat ik een keer ook zo'n foto had gegenereerd met AI van politiebureau Lemson. Weet je al dat jij als politieagent
1: ja,
2: achter de lijn zit?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, en de twee leerde ik elkaar kennen toen ze allebei aan het ochtendprogramma werkten van de lokale omroep Schouwen-Duiveland. En toen dat werk stopte, kregen ze de vraag of ze niet samen een podcast wilden maken.
3: Ik weet nog, het was 's avonds laat op een zeer onchristelijk tijdstip. En de telefoon gaat, Margo Lemson belt mij. Nou weet ik, zij is een nachtbeest. En ik ook, dat weet zij van mij. En ze zegt, Johnny, we gaan een podcast beginnen. En ik zeg, wat een leuk idee, Margo. Maar jij was er eigenlijk opgekomen omdat iemand je had getipt erop, geloof
1: nou,
3: ik.
1: Nou, het was anders. Ik zat natuurlijk aan het radioprogramma bij Radio Schouwen-Duiveland. En op een gegeven moment zei de voorzitter toen, Margo, ik wil dat jij een politieke podcast gaat beginnen. En toen zei ik, een politieke podcast. Ik weet niet eens wat een podcast is. Ik heb er nog nooit één gehoord. Ik weet niet wat er van me verwacht wordt. Lijkt me niet verstandig. En toen zei hij, dat is gewoon radio maken zonder muziek. En ik, oh, dat is niet zo moeilijk. Want dat doe ik al 32 jaar. Dus dat komt dan goed. Maar toen zei hij van, ja, politiek. Met wie moet ik dat dan doen? Kijk, als ik het met mijn eigen VVD-mensen doe, is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar het is voor niemand interessant. Want ja, dan heb je alleen je eigen clubje. Mm-hmm. Wil je een groot publiek bereiken? Want de intentie was eigenlijk om zoveel mogelijk mensen een beetje de politiek toegankelijk maken, ook voor het grote publiek.
3: Ja.
1: En we merken gewoon dat het momenteel niet zo is. Een heel groot publiek vindt politiek gewoon niet interessant en ze vertrouwen niemand. En wij hopen gewoon om dat met de podcast ja, een beetje laagdrempelig te maken.
3: Laagdrempelig, maar ook een beetje leuk en een beetje benaderbaar. En dat het weer bij de mensen komt. Maar wat ik vooral ook belangrijk vond, jij kwam naar mij toe met het verzoek van, wil je die podcast met mij maken? En ik vond het meteen een leuk idee. Want wij hadden al een soort van klik in de raadzaal, Margo. We konden al leuk met elkaar kletsen bij de naborrel en dergelijke. En ik vond het juist ook belangrijk om in deze tijden, waarin mensen steeds meer tegenover elkaar te staan, te laten zien dat je het ook met elkaar oneens kunt zijn. Maar dat je wel leuk en respectvol met elkaar kunt omgaan. En dat ook een andere mening gewoon een plaats heeft.
1: Ja, en dat vinden we eigenlijk allebei belangrijk. Hè? We kunnen dan heel ver uit elkaar liggen. Maar we behandelen elkaar altijd met respect. En daarnaast vertrouwen we elkaar ook. Het is wel gebeurd in het verleden. Soms kwam natuurlijk wat later dan ik in de raad. En dan vroeg hij wat aan me. En dan zei ik tegen hem, ja, zo en zo. En dan zei hij, oh ja, ja, nee, dat snap ik hem wel. Maar dan moest ik ook wel zeggen, ja, maar Johnny, als SP'er kan je echt niet voorstemmen, hoor.
3: Nee, dat was.
1: Dus we waren wel ook eerlijk tegen elkaar, van hoe ga ik daarmee om? En door dat respect, ja, dacht ik ook, ja, weet je, hij is natuurlijk ook Nederlandicus, hij is gewoon een woordkunstenaar. En hij, ja, hij is zo wel bespraakt. Ik vond het gewoon, ja, ik vind het heerlijk om gewoon samen met hem dit te doen.
3: En ik vind Margot gewoon ook heel echt een gezellig mens. Ik mag haar heel graag. Ze heeft echt een gevoel voor de gemeenschap.
1: Ja,
3: ze zet zich voor heel veel dingen in. En ze is toch een beetje, weet je, je VVD-tante waar je vroeger met je rapport heen kwam en dan kreeg je een tientje en een pakje sigaretten van haar, weet je al zo.
1: Een sigaretten zou niet gezond zijn, hè? Nee, dat kan ik tegenwoordig helemaal niet meer zeggen, ja.
4: Toch is het een opmerkelijke combinatie natuurlijk. VVD-SP, krijgen jullie er wel eens commentaar op?
1: We krijgen, moet ik zeggen, heel veel commentaar, wel heel positief. Eigenlijk is iedereen altijd van, jullie hebben zo'n leuke chemie met elkaar en we hebben zoveel lol en wanneer komt hier weer een? En we zien natuurlijk ook dat de luisteraars steeds meer toelopen. En ondanks dat we nu vakantie hadden, denk ik, vorige week hadden we weer 11 nieuwe luisteraars. En zo gaat het maar door. Ja, dus dat staat toch weer heel leuk.
3: Ik moet wel zeggen, Margot, zeker bij de SP in het begin waren mensen wel een beetje terughoudend van, Margot, waarom ga je nou met de VVD een podcast maken? Dan zeg ik, maar luister, heb je alles geluisterd?
1: Ja.
3: En als ze dan eenmaal hebben geluisterd, dan draaien ze ook wel heel snel bij. Dus ja, eigenlijk alleen maar positief nu. Vanuit onze afdeling in ieder geval.
4: Maar het is dus best wel een opmerkelijke combinatie, hè? VVD, SP. Loopt het dan ook wel eens tijdens de podcast hoog op tussen jullie?
1: Hoogop? Nee. Dat zeg ik, wij blijven altijd respectvol. Weet je, we mogen elkaar ook heel graag.
3: Ja, maar wat is hoogop lopen? Kijk, we zijn het echt wel eens fundamenteel oneens, Margot en ik.
4: Noem eens een voorbeeld.
3: Nou, bijvoorbeeld over de toeristenbelasting zijn we het heel erg oneens geweest. Ja. In een aflevering. Maar Margot zet
1: noodopvang.
3: Dan noodopvang. En maar dan zetten we gewoon allebei, geven we ons standpunt weer. We zeggen wat we van de ander zijn standpunt vinden. Maar we komen er ook uit van, goh, dit is jouw mening. Dit is mijn mening. SP, VVD. Kiezer, het is aan u.
1: Waar vind je elkaar en waar vind je elkaar niet? En dat moet ruimte voor zijn, hè? En dat kan respectvol. Kijk, als je naar de landelijke politiek krijgt, dan gaat het vaak helemaal niet zo respectvol.
3: Dat moddergegooi vind ik echt vreselijk in Den Haag.
1: Ja, en wij willen juist laten zien dat dat niet nodig is, als je op een respectvolle manier met elkaar om kan gaan.
0: Margot Lemson van de VVD en John Schoon van de SP hoorde je over hun podcast In Gesprek met Ariane Lafort.

0: Break My Stride, hier bij Omroep Zeeland. Het is 6:15 geweest. Nog een keertje kijken naar het weer. Doen we vandaag met Sjoe Gernatsjoe. Bewolkt en zon vandaag. Een mix van dat hebben we gezien. Het weer, dat gaat veranderen, hè?
1: En we gaan de komende dagen opdagen warmer weer dus. Mm-hmm. Met morgen dus een noordoostwind die overigens maandag tot vrij krachtig wordt. Windkracht 3 tot 5. Aan zee wordt het ermee niet al te warm. Het is wel overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken. Ook in de ochtend al veel zon, dat is vanochtend trouwens. En de maximaal lopen uiteen van 23 tot 26 graden. Maar er komt dus woensdag al een handvol graden bij waarschijnlijk. Dus het wordt erg warm woensdag al.
0: Ja, hoe warm gaat het worden?
1: Nou, er is woensdag een oosten- tot noordoostenwind. Dat hoge drukgebied trekt door naar Duitsland, dus geen koelte van zee. Maxima 27 tot wellicht 31 graden. Gaat allemaal nog wel, de lucht is vrij droog. We zijn al wat gewend. Maar donderdag wordt nog een serieuze dag, vrees ik. Met veel zon, zwakke tot matige zuidoostwind. Weinig kans op zeewind, denk ik ook. En de maximumtemperaturen zullen er ook niet om liggen, vrees ik, donderdagmiddag. Je moet denken aan 31 tot alsjeblieft 35 graden. Het is een zeer warme tropische dag. En ook vrijdag lijkt even heel warm te worden. Maar de wind gaat dan vrij vlot draaien naar het zuidwesten tot westen. En dan krijg je direct wat meer koelte van zee. Dus ja, vooral later op woensdag en op donderdag is het toch erg warm.
0: Oké, Sjoe Gerner, dankjewel.

0: Repeated. Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated hier bij Omroep Zeeland, waar Elsa en Veerle deze zomer op pad zijn in Goedemorgen Zeeland on tour. Elke dag een andere uitdaging voor elkaar verzinnen. En Veerle moest babbelaars maken in Koudekerken met hulp van de ervaren Leni Pauwen. Dat ging er zo aan toe.
1: Au, hoort hem maar gewoon neer, kijk. Ik rij er nu een draad in. Zie je dat? Dan ruilen we weer. Oh, wat rij die. En dan is de bedoeling dat we van die stangetjes maken, hè?
2: Van die stangetjes?
1: Ja, van die, ja, kijk, zo.
2: Mag ik niet mijn hand even onder de kraan doen om af te koelen?
1: Ja, wel. Wil je een koude
2: doek? Dat mag wel.
1: Een koude doek, even.
2: Ik ben nou slap Janus.
1: Zo, kijk, nu krijg jij deze van me. En dan mag je van die inkepentjes maken. Dan ga jij de babbelaartjes maken, dan maak ik die van jou af.
2: Ja, want
1: dit gaat wel in.
2: Ja, dit gaat wel. Het moet op snelheid. Ik merk ja, al dat ik laat het stollen. En als ik één ding niet ben, dan is het snel. Spijt me. Maar dit kan ik.
1: Ik vind dat best meevallen.
2: Ja?
1: Ze moeten wel in de mond passen.
2: Oh, deze is een beetje te groot. Het is voor iemand met een grote mond. Voor Elsa misschien. Hoe vaak heb je nou dat het mislukt?
1: Vroeger mijn vader die vond dat wel lekker als dat een beetje mokkasmaak had.
2: Oh.
1: Als ze iets te lang in de pan gezeten hadden.
2: Krijgt het dan een mokkasmaak?
1: Dat is niet de bedoeling, ja.
2: Oh.
1: En we doen er ook wel eens kaneel doorheen.
2: Oh.
1: We maken er ook wel eens mee honing. Omdat dat vroeger een snoepje uit de armoede was, vonden mensen het ook een beetje eentonig.
2: Eentonig?
1: En dan altijd hetzelfde snoepje. En dan deden ze er ook wel eens nootjes doorheen.
2: En dat gebeurt nu niet meer?
1: Nou, er zijn niet veel mensen meer die nog zelf babbelaars bakken.
2: Zonde.
1: Zonde, het is een verloren ambacht. Maar zou jij het morgen weer doen als je handen allemaal branden?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik dat niet zo lekker vond. Maar je zou wel lessen...
1: Heb jij rode handen? Ik wel. Ja, jij ook een beetje, maar ik nog meer eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja, het is gewoon even afzien. En dan heb je ook wel.
2: Maar heb je dan nooit blaren op je vingers?
1: Nee, dat niet.
2: Vroeger?
1: Ja. Maar dat heb je maar één keer.
2: En dan leer je.
1: Maar dan kun je ze niet meer aanraken, hè?
2: Oh ja.
1: En het leuke is, nu gaan die babbelaartjes koelen. Die koelen. Ze worden, dat proces van hard worden, dat gaat gewoon door.
2: Ook al was het warm.
1: Je legt hem op je hand. En kijk, je kunt zo
2: tik je met stukken.
1: Ja.
2: Nou, dit soort dingen ben ik goed in. Dingen kapot maken.
1: En je moet hem op je hand palm leggen. Zo, ja.
2: Ik heb denk ik een beetje te grote gemaakt. Ah, je hebt ook wel grote.
1: Ik heb ook nog een grote hier. Want het moest een beetje snel gaan, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, er zit echt
1: en praten en babbelen bakken.
2: Dat is best moeilijk.
1: Dat is nog best een kunst. Zo is het. Zo ik het geleerd heb. En that's it.
0: That's it. Ja, wil je weten hoe het eruit zag of het lekker was? Goedemorgen Zeeland on Tour vind je op tv. Elk uur wordt het herhaald. Maar ook op het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland zie je het.

0: Raccoon hoorde je in Tuca Hit. Het laatste Zeeuwse nieuws heeft Piotr zometeen voor je. En we gaan zometeen naar onze Zeeuw van de dag.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30 exact. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
6: Goedenavond. De Arnebrug bij Middelburg blijkt nog meer mankementen te hebben dan al eerder bekend was. Maandagochtend ging de spoorbrug eenmalig open om meer informatie te krijgen over de al bestaande storing. Sinds eind juni problemen ontstonden door de hitte, is de brug al weken dicht. Dat die nog niet gerepareerd is, komt omdat er speciale onderdelen moeten worden besteld, zegt spoorbeheerder ProRail. Aanstaande woensdag is voor het eerst sinds 1999 de zonsverduistering goed te zien in Zeeland. Maar om dat veilig te kunnen doen, heb je een zogeheten eclipsbril nodig. Omdat de volgende eclips pas in 2081 is, wil iedereen het meemaken. En dus zijn de brillen niet aan te slepen, ziet ook opticien Monika Becker.
7: We hebben ook een wachtlijst gemaakt. Mensen die niet op dezelfde dag konden komen ophalen, dus die zijn nog welkom. Want die hebben mij nodig, woensdag.
6: Voor wie wil gaan kijken, met bril natuurlijk. De maan schuift overmorgen om ongeveer 6:45 s'avonds voor de zon. En dan een update over de treinen. De treinen tussen Roosendaal en Vlissingen rijden weer normaal. Het defect aan het spoor is opgelost. Het weer in Zeeland. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordwest tot noord. Vannacht zwakt die wind iets af. De minimumtemperatuur ligt dan tussen de 15 en 18 graden. Morgen is het vooral zonnig met enkele stapelwolken. Maximum dan van 22 tot 26 graden met windkracht 3 tot 5. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht op omroepzeeland.nl of in de app.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

Fleetwood, Your Secrets bij Omroep Zeeland. Waar Jessica van Dierendonk onze ziel van de dag was. Die is vandaag geschilderd bij Terre Maris in de tuin. Hoe was dat? Het hele verhaal hoor je zo.

0: Smit, Hody en Wait For You. Hier bij Omroep Zeeland. Tijd om naar onze ziel van de dag te gaan. Over de kleuren in de natuur hoor je deze dagen veel. Want het is namelijk erg droog. Bijna alles is verdord. Ja, hoe dat dan in de tuin van Terre Maris is, vandaag vastgelegd onder leiding van kunstenaar Jessica van Dierendonk, horen we heel graag. Ze is namelijk onze ziel van de dag. Jessica, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Het was niet zo dat je alleen met een pot bruine verf en wat geel op pad bent gegaan. Dit is meer gebeurd.
1: Zeker niet. Nee hoor, zelfs nu zit de natuur nog vol met prachtige kleuren. Absoluut, ja.
0: Maak je dan wel zorgen eigenlijk, als je naar buiten kijkt en dat er wel minder kleur is dan misschien normaal gesproken?
1: Nou, het verschil met voorgaande jaren. We schilderen altijd in de insectentuin. En die is rond deze tijd van het jaar, als we deze activiteit doen, altijd nog wel kleurrijker natuurlijk. En dan bedoel ik vooral de felle kleurtjes van de bloemen. En dat is nu natuurlijk minder. Maar dan nog is er van alles te zien. Ja.
0: Nou, gelukkig maar. Wat is allemaal vastgelegd op het doek vandaag?
1: We hebben de bezoekers een beetje verspreid over de tuin. Dus we hebben bezoekers gestaan bij de gele zonnebloemen. Die ineens dan van dichtbij niet alleen helemaal geel blijken te zijn. En zo hebben we ook de vlinderstruik. Nou, die is paars, maar bekijk die even van dichtbij. Dan zie je dat het... dan kom je wel tot... We hebben samen geteld met de kinderen. En ook volwassenen en opa's, oma's. Ja, dan kom je zelfs al daar gewoon tot 10 of 12 kleuren. En dan heb je het eigenlijk over een kleur die je normaal gesproken, als je er langs loopt, of over een plant, die je gewoon paars noemt. Totdat je van dichtbij bekijkt.
0: Is het eigenlijk zonde volgens jou dat we dat niet zo vaak doen? Dat we er vaak maar langs lopen en denken, oh ja, die bloem is paars.
1: Ja, absoluut. Dat is heel erg jammer. Want wanneer je van heel dichtbij kijkt en het ook even samen, zeg maar, even hardop uitspreekt van, goh, wat zie je nou eigenlijk? Ja, dan kom je tot de conclusie dat er veel meer te zien is dan dat je dat in het snelle voorbij gaan eigenlijk gewoon ziet.
0: Huh. Wat is jouw meeste bijgebleven vandaag? Wat vond jij het mooiste daar?
1: Wat vond ik het mooiste? Qua resultaat is er gewoon heel veel moois gemaakt en heel divers. En wat ik zelf persoonlijk het mooiste vind is dat ik zie dat een kind van 3 jaar deze manier van kijken al van nature doet. Die kan al en heel goed inzoomen, dat doet hij van zichzelf. Mm-hmm. Oma van 85 is er ook. En alles wat er tussenin zit. En ieder kijkt op ziet hetzelfde, ja. Zoomt in, ziet hetzelfde. En werkt het op zijn of haar manier uit. En dat is prachtig, en iedereen geniet.
0: Ja.
1: Want het is natuurlijk een van de mooiste plekken van Walcheren, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En je staat in een tuin, lekker in de schaduw, een windje. En op de achtergrond zie je Kasteelweg, Westhoven. Ja, fijner kun je het niet hebben, volgens mij.
0: Nee. Met hoeveel deelnemers was je daar vandaag eigenlijk? Met hoeveel mensen was je daar vandaag?
1: Als wij daar zijn, we doen altijd 500 en we hebben op een dag altijd minstens 100 bezoekers. Ja.
0: Enorm aantal, zeg.
1: Ja, maar het gaat in stukjes. We doen gezamenlijk, ze komen binnen. Mm-hmm. We doen een gezamenlijke uitleg, een inspirerende uitleg is dat vooral. Ik geef ze wat tips, we oefenen samen naar kijken. Iedereen zoekt een plekje en gaat dan zelf aan de slag. En meestal vallen mensen dan in een... komen in hun eigen kokonnetje te zitten, zeg maar. Ja, zo werkt het. Zo werkt het eigenlijk altijd. En dan zijn wij er nog om hier en daar wat te helpen, mocht dat nodig zijn. En dat is heerlijk. Ja. Dat is een groot plezier om dat te mogen doen.
0: En er vooral te genieten, denk ik, op de achtergrond, hoe je dan inderdaad mensen in dat kokonnetje ziet kruipen en daarna eruit ziet komen met prachtige werken.
1: Klopt, want ze maken verschillende werkjes bewust. Want dan kun je aan het eind ook echt zien van, goh, weet je, ik ben heel blij met die. Mm-hmm. Maar die tweede vind ik misschien nog leuker. Nou, dan heb je gewoon een heel leuk klein mini-schilderijtje. En daar worden mensen blij van. Ja,
0: en jij dus ook als onze ziel van de dag.
1: Ik dus ook,
0: Jessica van Dierendonk, dank dat je je verhaal wilde delen hier op de radio. En fijn dat het daar zo fijn is geweest bij Terre Maris in Oostkapelle. Dank je wel en een fijne avond nog.
1: Graag gedaan, zelfs fijne avond. Dag.

0: Jason Mraz samen met Colby Kaye en Lucky hier bij Omroep Zeeland. Laten we eens kijken wat je misschien hebt gemist vandaag hier op de radio. Nou, in Wemeldingen daar kun je een stukje kopen van de grote meneer Cactus Show. Nou, die kinderserie was in de jaren 80 en 90 op tv. En Annemieke Hoogendijk uit Wemeldingen, die mevrouw Stemband speelde, die doneert de pyjama van meneer Cactus en ook de jurk van mevrouw Stemband aan de veiling van de rommelroute Wemeldingen.
1: Ik ga er toch niet één keer per week met weemoed in mijn hart naar zitten kijken. Dus dan kan het maar beter voor een ander doel worden aangewend.
0: Nou, verkoop gaat dan via de veiling en de opbrengst gaat naar goede doelen. Vanaf vandaag is de kleding te zien bij het drogisterij Hofs in Wemeldingen. Later ook nog in Goes te zien. Dan naar de dierenambulance Schouwen-Duiveland. Zij moesten uitrukken voor een meeuw die door 5 jongens in Zierikzee gevonden was. De vogel die was versuft en bleek vooral veel dorst te hebben, vertelde Sanne Penning van de dierenambulance.
2: Die droogte is verschrikkelijk voor al die dieren en ook die hoge temperaturen. Daardoor merk je ook dat er meer botulisme is. En dat dieren verzwakt raken omdat ze minder makkelijk voedsel kunnen vinden, minder makkelijk drinken, water kunnen vinden. Dus ze hebben het enorm moeilijk. Dus we zeggen altijd, als je nou een dier ziet zitten, kijk altijd eventjes extra goed. Kijk even van, zou het misschien kunnen dat hij daar niet voor niks zit, maar dat hij misschien hulp nodig heeft.
0: Nou, goede tip van de dierenambulance Schouwen-Duiveland. En aanstaande woensdag is voor het eerst sinds 1999 de zonsverduistering weer goed te zien in Zeeland. Om dat veilig te kunnen doen, moet je een zogeheten eclipsbril gebruiken. Dat de volgende eclipse pas in 2081 is, willen heel veel mensen dit uiteraard meemaken. En zijn die brillen niet aan te slepen, ook niet in Middelburg?
3: Nee, helaas, ze zijn allemaal uitverkocht. We hadden ze vanaf vrijdag, maar net 5 minuten geleden zijn ze helemaal de deur uit.
4: U heeft er nog wel eentje in uw hand, maar dat is denk ik een gereserveerd exemplaar.
3: Deze is gereserveerd, want we hebben ook een wachtlijst gemaakt. Mensen die niet op dezelfde dag konden komen ophalen, dus die zijn nog welkom. Want die hebben mij nodig, woensdag.
4: Ja, maar wat nou als ik niet zo'n brilletje meer heb bemachtigd? Kan ik dan nog wel naar de zonsverduistering kijken?
3: Eigenlijk niet. Niet langdurig. Want als je langer kijkt dan een paar seconden, kan je blijvende schade op je netvlies oplopen. En die is niet altijd te herstellen. En zeker als je aandoeningen al hebt aan je oog, dan zou ik kijken vermijden. Alleen met een goede bril.
0: Nou, goede tip dus van die opticien in Middelburg. Tot zover Zeeland komt thuis. John Mayer hoor je aan de andere zometeen na 7 uur. Ook muziek van Sam Mieu. Het laatste Zeeuwse nieuws dat volg je uiteraard via onze site en de app de hele avond. En morgenochtend dan krijg je weer het laatste Zeeuwse nieuws hier op de radio bij Remco in een nieuwe Zeeland wordt wakker. Ik wens je een hele fijne maandagavond met muziek van Supertramp. Breakfast in America.

0: Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
4: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
12: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
11: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
13: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
11: Borge Breeveld was 82. Het weer, morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: en wat heb jij gedaan?
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
2: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op het vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
1: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïens vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Goele, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
2: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
1: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridwan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder, het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog

0: verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit